NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: En ik kom die zaal in en ik zie dit en ik was echt helemaal betoverd.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Ik dacht, het is een filmster. Hij was echt een filmster.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ja, het gaat richting een obsessie. Ja.
1: Deze week is mijn gast journalist, journaalpresentator en schrijver Afke Boven.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er ook raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens Vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog 2 keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking, het wordt daar 23 graden en 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier.
2: Laten we en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
4: Hier, moet je opletten.
3: Choco.

0: vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Pieter van Nes.
8: Het is volop zomer. Ik ben net terug van vakantie. En ik zag in Zweden, waar ik was, het mooiste klaprozenveld dat ik ooit heb gezien. Dat is toch het symbool voor deze midzomertijd. En dat deed mij denken aan dit gedicht van Pierre Kemp, Klaprozen. De zon staat klein en scherp over het koren. Ik heb het gouden sleuteltje nog niet verloren. Het gouden sleuteltje dat ieder kind op het kastje met zijn dromen vindt. Nu moet ik het wel alle dagen dragen, voorbij de banken, de fabrieken, op het spoor. En even vaak mezelf vragen, waar dient het voor? Het is nog goed ermee in de hand te staan voor klaprozen die stil in dat hete koren staan.

0: Brass United met een van de ariën Antiki Se Tu Mami. Ik heb heel lang gedacht dat dit muziek van Pergolesi was. Maar het was veel later geschreven, in die stijl wel. Geschreven door Alessandro Parisotti. Goedemorgen, welkom bij De Ochtend op zondag 12 juli. Nog een weekje, dan hebben alle regio's in Nederland zomervakantie. Maar ja, je merkt het aan alles dat de knop volgens mij wel is omgezet. Misschien dat ik zelf net terug ben van vakantie, dat zou best kunnen. Maar ja, iedereen lijkt wel klaar voor iets anders. Jacobus, die is net vertrokken. Daarom sta ik hier heel gezellig met Ize. Goedemorgen, Ize.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt ook al een mooi uitroepteken achter jouw seizoen gezet, volgens mij, hè?
1: Ja, allerlei. Waar verwijs je nu naar?
0: Nou, volgens mij, je hebt je eindexamen...
1: Mijn afstuderen, ja. Afstuderen, het is nu gewoon... Ik had niet gedacht dat ik er ooit zou komen. Maar nu ben ik gewoon, in plaats van student, ben ik nu werkloos. Nou ja, ik werk hier.
0: Precies, je hebt een hartstikke leuk plekje hier.
1: Ik heb het hier heel erg
0: studio daar. Gefeliciteerd, trouwens. Ja, benieuwd wat dat allemaal zal gaan brengen. Het is een ongewisse stap altijd afstuderen, ja. Maar het moet er toch een keer van komen. Soms.
1: Ja, best spannend, maar we gaan er wel boys van maken.
0: Ik zou zeggen, laten we gewoon beginnen met een zomer vol muziek. Allereerst, zomer vol warme sportevenementen misschien ook wel. Wimbledon, de Tour. Ik werd vanochtend wakker en ik zag hoe Argentinië zich met hakken over de sloot een ronde verder schopte in het WK. Het is gewoon een rare gewaarwording zo met dat tijdsverschil. Of die Tour nog trouwens. Ze gaan die etappen inkorten vandaag, heb je dat gehoord?
1: Heb ik nog niet gelezen.
0: Ja, vanwege de warmte. Ja. Maar we maken hier die 2 uur gewoon helemaal vol. Code rood of niet, elke dag, elke uitzending weer. Evening, morning, day. Laten we beginnen met muziek van David Lang. Goedemorgen.

Evening, Morning, Day. Muziek van David Lang. Rustig begin van deze ochtend. Gezongen door Ars Nova Kopenhagen, onder leiding van Paul Hillier. En nu dan een van de vroege stukken, fantasiestukken. Mocht zo de fantasie van Sergei Rachmaninov. Een elegie in een versie voor cello en piano door Harriet Krijg en Magda Amara Piano.

Heerlijke muziek is dit toch van Sergei Rachmaninov. De elegie, de eerste van zijn 5 Mocht zo de fantasie. En ook fijn om Harriet Krijg weer eens te horen. Celeste, ze speelde hier samen met Magda Amara piano. Ja, Harriet Krijg, ik dacht van, ik heb al een tijd niet meer live gehoord. Nou, 28 juli, dan speelt ze in het Concertgebouw Amsterdam. Samen met 2 muzici met wie ze goed bevriend is. Candida Thompson, viool, Nino Kwetatse, piano. Ze hebben een mooi regenboogprogramma. Bosmans, Smythe, Barber onder andere. Er zijn nog een paar kaartjes voor, dus ik zou zeggen, laat ze niet aan je voorbij gaan.

een deel uit een van de 24 symfonieën van Franz Ignaz Beck. Dit was het tweede deel uit zijn vierde symfonie. Ja, vooral die langzame delen stond hij ook onbekend. Deze tweede generatie uit de Mannheimer Schule. Begin 18e eeuw componeerde deze beste man al die prachtige muziek die we eigenlijk toch zo weinig horen tegenwoordig. Zo dadelijk laat Jacobus weer een componist horen die je nog wel eens tegenkomt. Hij is dan wel op vakantie, maar hij heeft toch een mooi setje onder de vleugels voor ons achtergelaten om die vakantie mee door te komen. Dat hoor je straks na deze muziek uit The Fairy Queen van Henry Purcell, gezongen door Anna Prohaska.

0: Oh, Let Me Weep. De aria uit The Fairy Queen van Henry Purcell. Door de prachtige sopraan Anna Prohaska. Samen met Arcangelo. Onder leiding van Jonathan Cohen. Ja, veel melancholieke muziek. Zo dit de eerste half uur van de ochtend. Maar ik denk dat Jacobus daar wel verandering in kan gaan brengen.
1: Onder de vleugels van Den Herder.
0: Want Jacobus die mag dan wel op vakantie zijn. Hij heeft toch een reeks aan onder de vleugels voor ons achtergelaten. Ik zou zeggen, Jacobus, goedemorgen. Wat ga je doen?
2: Ja, goedemorgen, Pieter. Ook ik moet wel eens op vakantie. Dus ik ben een paar weekjes ertussenuit. Maar onder de vleugels van Den Herder is er altijd. En ook nu, gelukkig. En ik dacht, ik neem voor de komende zondagen neem ik eens één soldaten mee met verschillende delen. En dan doen we dat als een soort feuilleton, doen we elke week een deel. En daarvoor heb ik een sonate uitgekozen van Beethoven. Ja, toch een van mijn lievelingscomponisten. Om precies te zijn de vierde sonate van de 32 die hij schreef. Opus 7, dus een vroege Beethoven zoals dat heet, uit 1796. En het heeft de titel De Grande Sonate. Het is de eerste sonate die Beethoven echt als een zelfstandig werk een opusnummer meegaf, met de eerste drie die verschenen onder één opusnummer als een soort bundeltje. En deze vierde sonate, daarmee pakt hij uit. Het is ook een van de langere sonates. Samen, ja, later had ik nog de hammerklavier, dat is echt een monsterwerk. Maar deze is toch ook een dik half uur bij elkaar. En het is geschreven toen Beethoven in Bratislava zat en opgedragen aan een leerling van hem, Babette van Kelevich. En dat moet wel, denk ik, een goede pianiste zijn geweest, want het is geen makkelijk werk. Hè. Het is echt Beethoven laat even zien dat hij zich een beetje losmaakt van Haydn en Mozart en zijn eigen weg kiest. Dus het staat zeker nog in de klassieke traditie, op een bepaalde manier, in het klank. Maar het is een beginnetje van wat allemaal nog komt bij Beethoven met zijn beroemde laatste paar sonates. Het begint als volgt. Nou, en dat figuurtje, ta-dam, hè, dat is een soort signaal van de horens of zo in een orkest. Dat figuurtje, dat is belangrijk. Dat moet je goed onthouden, want dat is in dit deel komt dat heel veel terug. Maar eigenlijk in die hele sonate, het heeft vier delen, in elke deel van die sonate is dat weer een terugkerend motiefje. Daar bouwt je eigenlijk zo dat hele stuk op.

enzovoort. En ook bijvoorbeeld in de doorwerking van een stuk. Enzovoort. En hier in een zachtere versie. Het zijn altijd bij Beethoven contrasten. Dit is best lyrisch. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, pak er een pennetje bij en turf maar eens hoe vaak dat figuurtje voorbij komt in deze vierde sonate in S groot. Dus deze zondag het allereerste deel. Elke week een andere pianist. En vandaag is de beurt aan Paul Lewis.

0: Het eerste deel uit de vierde pianosonate van Ludwig van Beethoven, gespeeld door Paul Lewis en toegelicht door Jacobus den Herder. En de komende weken hoor je in Onder de Vleugels van den Herder ook de andere delen van deze pianosonate van Beethoven. Ja, ik zat te denken, Ise, met die 32 pianosonates kan Jacobus nog alle zomervakanties tot en met 2057 vullen.
1: Nou, dat heeft goed bedacht.
0: Ik weet niet, hoe oud ben ik dan? Geen idee.
1: Niet te lang over nadenken.
0: Geen idee of de zender dan nog leeft. We zullen het allemaal meemaken. Ja, de zomerverloven die hebben toegeslagen, nu in elk geval. Maar we hebben straks wel gewoon een museumtip.
1: En natuurlijk.
0: Jan Visser is er ook gewoon bij. Ik heb zelfs weer... ik ben uit mijn schulpje gekropen. Ik heb weer een tijdmachine gemaakt. Dus dat hoor je straks allemaal in het volgende uur. Want wij gaan op weg naar het nieuws van 8 uur. En dat doen we met dit tweede deel uit de eerste symfonie van Johannes Brahms. Chamber Orchestra of Europe. Onder leiding van Yannick Nessessegain. Daarmee zeg ik tot zo. Lekker luisteren naar Brahms. Altijd fijn.

0: NPO Klassiek. Ga deze zomer mee naar de mooiste muziekfestivals in Nederland en daarbuiten. We zijn er live bij met het NPO Klassiek Zomeravondconcert. Beleef de Zeister Muziekdagen, de Bayreuther Festspiele en de BBC Proms. Het Zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. En het leger van Qatar zegt dat ze raketten hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms ook tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en ook vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf. Ergens in het begin van de etappe wordt er een stuk afgesneden. Het weer tot slot. Het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar zo'n 23 graden. En het wordt in het zuiden 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf...
1: Het noorden wel wat bewolking, het wordt daar zo'n 23 graden... en het wordt in het zuiden 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven en niet één, maar

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
6: Een paar dagen geleden zat ik met mijn zoontje in de auto. Het was een lange rit, ik moest hem zoet houden. Maar ik moest ook nog een belangrijk zakelijk mailtje schrijven. Dus ik dacht, ik dicteer dat gewoon even. Ik kan best multitasken. Maar voordat ik het verstuurde, controleerde ik nog gauw even wat ik had geschreven. En ergens midden in de tekst las ik toen de curieuze zinnen. Wil je een banaan? Alsjeblieft.

0: Een air uit The Mad Lover's Suite van John Eccles. Een paar jaar geleden deze muziek leren kennen, volgens mij door Theotien Langlois de Zwarte. Maar piano werkte er ook verrassend mooi. Shani Di Luca speelde dat hier als openingsmuziek van dit tweede uur van de ochtend. Ja, goedemorgen en ik zeg dan op deze plek ook nog eventjes dank aan Aldit, die hier de afgelopen weken voor mij heeft waargenomen op deze plek. Ja, ik ben zelf net terug uit Zweden. Ize, jij zat in Luxemburg, geloof ik, hè?
1: Ja, Luxemburg.
0: Ook lekker. Jacobus, die is net vertrokken. Ik krijg ook berichtjes in de app. Vrede, die schrijft bijvoorbeeld, ja, ik kom niet verder dan de Lek. Maar wel met een mooie foto erbij. Ja, de Lek is natuurlijk ook prachtig. Misschien dat ik daar vanmiddag nog even een rondje ga fietsen. Maar ik ben ook wel benieuwd naar alle vakantieplannen thuis, weg, ver of dichtbij. En dan ook of de radio...

natuurlijk nog meegaat. Maar in dit programma beginnen we morgen in elk geval. Dat is wel leuk om vast eventjes naar vooruit te kijken met een mooie zomerrubriek. Groeten uit met de fijne zomeranekdotes voorzien van passende muziek. En de zondag, die blijft gewoon zoals je hem kent. Dat concertmeldpunt, dat staat wel even op pauze totdat het seizoen weer begint. Maar verder hebben we straks wel gewoon weer een mooie museumtip over Pluk van de Pettenflat, Jip en Janneke, Pim en Pom. En dan niet in een boek, hè, maar in de zalen van het Rijksmuseum. De tentoonstelling over het werk van illustrator Fiebe Westendorp is nu al een groot succes. En je hoort straks waarom. Ik zou zeggen, welkom hier bij het tweede uur van de ochtend.

0: Het tweede deel, het andante uit de Miracle Symphonie, de 96e symfonie van Joseph Haydn, door Les Musiciens du Louvre, onder leiding van Mark Minkowski. Maakt het nu 14 minuten over 8. Ja, wie is er niet mee opgegroeid met die verhalen over Jip en Janneke, Pluk met zijn kraanwagentje. En nog steeds worden die boeken van Annie M. G. Schmid voorgelezen aan volgende generaties. Ja, ik doe het zelf ook. Het blijft geweldig. En dus zien ook kinderen de tekeningen van de vaste illustrator van Annie M. G. Schmid, Fiep Westendorp. 22 jaar na haar overlijden van Fiep Westendorp is er nu een grote tentoonstelling met werk van haar te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. Onze museumtip van vandaag is dat. En daar spreek ik over met Joya Smit, directeur van de Fiep Westendorp Foundation. Joya, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hi.
0: Die tentoonstelling is nu zo'n 3 weken te zien, geloof ik. Wordt een beetje goed ontvangen?
1: Ontzettend goed. Het is verbijsterend, vind ik, en ontzettend leuk voor Fiep dat het zo ontzettend goed ontvangen wordt. Mensen lopen te hoop. Ja, het is een hele positieve reacties. Iedereen wordt er vrolijk van.
0: En niet alleen maar kinderen,
1: denk ik. Het is mooi, het is vrolijk. Nee, maar vooral volwassenen, joh. Ja. Echt. Voor de kinderen is er van alles te doen. Dus er zijn leuke kindertips. Maar voor de volwassenen, daar hoor ik zoveel mooie verhalen van dingen die ze nog van vroeger kennen. Maar ook dingen die ze nog nooit eerder hadden gezien. Omdat je nu het werk in het origineel kan zien. En daar dat is totaal...
0: Ja,
1: wat wil je zeggen?
0: Dat lijkt me ook zo bijzonder juist. Want iedereen kent die stijl en die tekeningen en heeft er een beeld bij. Maar hoe anders is dat om dat in een museum te zien dan in een geprint boek, zeg maar, of gedrukt boek?
1: Ja, in het echt, hè, in de originele tekeningen, de bladen zoals Fiep ze bij de drukkerij heeft ingeleverd, om ze dan vervolgens te laten bewerken voor drukwerk. En daar gaat een hoop verloren, want als je ziet dan hoe precies... Ja, er gaat bij druk een hele hoop verloren. De formaten worden aangepast natuurlijk aan het blad van het boek. Dus je ziet hier grotere en kleinere afbeeldingen die heel bijzonder zijn. Maar je ziet ook hoe zij heeft gewerkt. Precies, heel erg mooi. En daar is iedereen zo verbaasd over, omdat het zulk prachtig getekend werk is. Met alle kleine details die je dan goed kan bestuderen. En met de verbeteringen die Fiep zelf heeft aangebracht in de tekeningen. En die je niet meer terugziet in drukwerk, maar die in het origineel heel goed te zien zijn.
0: Ja, het proces, het gummen en het opnieuw neerzetten soms.
1: Ja, precies.
0: Wat mooi.
1: Dekwit.
0: Oh ja, er zijn in het Rijksmuseum zijn er 2 zalen volgens mij ingericht met haar werk.
1: Ja.
0: Kun je ons thuis kort doorheen laten wandelen? Wat zien we daar allemaal?
1: Nou, in de eerste zaal, bij het begin, we hebben een enigszins chronologische lijn aangehouden, waar je bij je in het begin haar eerste academie grote werk ziet van een vrouw. Met een oude vrouw met Brabantse kap, zoals het heet. Een houtskooltekening die ze zelf heeft gemaakt in de tijd dat ze nog op de academie zat. Mm-hmm. En ik ben met haar vroeger daar wel eens lang doorheen geweest, door dat oude werk natuurlijk. En toen zag ze die tekening van die vrouw. En toen zei ze, ja, het is misschien gek dat ik het van mezelf zeg, maar wat kon ik goed tekenen? Dus het is echt verbijsterend om te zien hoe goed zij het vak beheerste. Zij heeft een enorm gedegen opleiding gehad op de academie. Zij wist gewoon hoe ze ook naturalistisch moest tekenen. En dat zie je daar heel erg goed. En pas als je goed naar model kan tekenen en naturalistisch kan tekenen, realistisch kan tekenen, dan pas weet je wat je weg kan laten. En dat zie je in dat verdere werk zo goed, dat ze tot de essentie komt en daarmee een stijl ontwikkelt die zo typisch voor haar is.
0: En dat zien we dan ook in die andere zaal, hè? Dat is haar latere werk.
1: Ja, dan kom je na dat opleidingsperiode kom je in de afdeling van de vrouwenpagina, waar zij tot bloei is gekomen in de jaren 50. En daar zie je tekeningen die mensen ook allemaal helemaal niet kennen, maar die nog steeds waanzinnig leuk zijn. Bij de artikelen die de vrouwen schreven voor de vrouwenpagina, waar het over emancipatie ging, daar maakte Fiep waanzinnig leuke tekeningen bij, waarbij we nog steeds heel goed herkennen wat de items van die tijd moeten zijn geweest. Alleen al uit haar tekeningen.
0: Ja, en natuurlijk ook, nog even zeggen, het werk dat zij dus voor Annie M. G. Schmid maakte. Dat is ook te zien.
1: Ja, dat komt dan weer later. Dat is dan Jip en Janneke. Ja. Daar zie je de hele ontstaansgeschiedenis van Jip en Janneke. Want die hebben ook een heel verhaal. van hoe die zijn begonnen in het Parool en hoe die dan uiteindelijk zijn uitgewerkt tot de figuurtjes zoals we ze nu allemaal uit die grote verzamelbundel kennen. En daarna, na Jip en Janneke, komt de zaal met Pluk van de Pettenflat en Floddertje en Otje.
0: Ja, god, leuk.
1: Ja. Ja, en een hele grote.
0: Hoe je erover vertelt, het lijkt me ook een hele fijne vrouw geweest om mee te werken. Klopt die indruk?
1: Ja, ja. Ja, ze was ze kon goed luisteren naar wat mensen wilden. Dus met Annie bijvoorbeeld had ze een enorme klik. Met Mies Bouwhuis, waar ze Pim en Pom voor maakte, had ze een heel één-op-één contact, omdat ze schuin tegenover elkaar woonden. Dus dan gingen ze vaak bij elkaar op bezoek en over de katten praten. En ze wist dus gewoon ook de leuke dingen eruit te halen en uit de situaties en die dan heel erg goed af te beelden.
0: Joya Schmid, directeur van de Fiep Westendorp Foundation. Hartelijk dank voor deze toelichting. En volgens mij iedereen die er nog niet geweest is, moet er naartoe. Naar die tentoonstelling over het werk van Fiep Westendorp. Hartelijk dank nogmaals. Die tentoonstelling is te zien tot en met 13 september in het Rijksmuseum in Amsterdam.

heerlijk. Candida Thompson samen met Amsterdam Sinfonietta in de zomer. Muziek van Astor Piazzolla uit de vier jaargetijden. Ja, niet de vier jaargetijden van Zürich, maar de vier jaargetijden van Buenos Aires. En dit is muziek van het album van de week van NPO Klassiek. De Piano Postcards van Stephen Huff. Met nu muziek uit Mary Poppins.

0: Feed the Birds uit Mary Poppins. Muziek van Richard Morton Sherman. Gespeeld door Stephen Huff op zijn nieuwe album Piano Postcards. Het NPO Klassiek album van de week maakt het nu 8:30. En dat is op deze zondag altijd het vaste moment om even van gedachten te wisselen met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
1: Pieter, goedemorgen.
0: Ja, daar zijn we weer. Ik wil bijna zeggen, heb ik nog iets gemist toen ik hier niet was qua weer? Maar volgens mij weet ik het antwoord wel.
1: Ja, maar heb jij nogal wat regen gehad daar in het noorden?
0: Eigenlijk niet. Nee. Okay. We waren er net een beetje omheen gereden, geloof ik. Dus het was zomers warm. Maar ja, dan een graadje of 10 koeler dan hier in Nederland. Dus helemaal niet slecht.
1: Oké, nou, dat is mooi. Hè? Ja.
0: Ik las vanochtend nog een berichtje op de Speld. Daar stond iets van, vertel ook eens aan een ander dat het warm is. Maar goed, als iemand dat mag, dan ben jij het. Dus ja. Hoe staan we ervoor, Jan?
1: Nou, eigenlijk, we staan er best wel goed voor in die zin. We hebben natuurlijk, zoals je weet, die grote hitte gehad eind juni. Met temperaturen tot bijna 40 graden. Mm. Nou, dat is deze week zeker niet aan de orde. En dat voor heel mensen is dat een grote opluchting. Want ik denk dat maar weinig mensen zitten te wachten op temperaturen van 35 graden en hoger. Maar goed, het is wel warm, maar het is dus niet overdreven. En eigenlijk alleen in het zuiden en deels een beetje in het midden zien we de komende dagen temperaturen van 30 graden en hoger. Maar ook geen overdreven hitte, dus niet richting 35 graden of hoger. Wat wel opvalt, want we zitten natuurlijk al een tijdje in deze zomerse fase. En dan ga je natuurlijk bepaalde periodes met elkaar vergelijken. En dan is de tijdvak van 16 juni tot en met 15 juli, we hebben nog een paar dagen te gaan. Maar dan op grond van de verwachtingen voor de komende dagen, dan zien we dat deze 30-daagse periode niet eerder zo warm is geweest. In beeld, ja. Met een temperatuur van ruim 21 graden, gemiddeld over dat, en dat zijn dus de maximum en minimum temperaturen bij elkaar genomen, even gemakkelijk gezegd. En dan komen we dus net iets boven 1976 uit, dat is een van de grotere zomers uit de vorige eeuw. En die zo langzamerhand toch een beetje, zeker in Europees verband, begint te verbleken.
0: Ja, toch? Ja.
1: Ja.
0: Maar dat heeft alles te maken met eind juni natuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Maar toen was de warmte excessief. Ja. En eigenlijk zitten we nog steeds in die warme fase. Alleen het is niet overdreven. Het is gewoon prima weer. Ja. Wat wel zo is, zien we deze maand toch wel, zijn de verschillen tussen het noordoosten en het zuidwesten. Want ja, daar beginnen ze toch af en toe zeggen van nou, het valt hier wat tegen. En dan bedoel ik niet zozeer qua warmte. Want goed, de temperatuur blijft evengoed wel boven de 20 graden uitkomen. Dus dat is echt best wel aangenaam. Maar het is er veel minder zonnig. Als we kijken naar de periode 1 tot en met 10 juli, dan heeft Eelde maar 48 uur zon gehad. Terwijl bijvoorbeeld in Wilhelmierdorp en in Vlissingen, in Zeeland dus, 120 tot 121 uur zon zijn geregistreerd. Ja. En dat zuidwesten van Nederland, dat leunt toch een beetje aan tegen de grote warmte die met name niet alleen ten zuiden van ons zit, maar ook boven de Britse eilanden. Zoals in Engeland, waar de laatste dagen ook frequent temperaturen tot rond 35 graden zijn gemeten.
0: Jongen, ja.
1: Dus, maar goed, vandaag hebben we te maken met mooi weer. Er waren gisteren, dat heb je misschien wel gemerkt, een beetje afhankelijk van waar je was, maar het bleef lange tijd bewolkt. In vooral het noordwestelijk deel van het land, tot in de middag. Nou, dat is nu niet aan de orde. We zien wel wat wolkenvelden nu boven het noordelijk deel van het land, maar die zijn aan oplossingen onderhevig. Kortom, in de loop van de ochtend en vanmiddag schijnt de zon volop. En dan hebben we temperaturen die uiteenlopen van zo rond de 22 tot 23 graden, zeer aangenaam dus, op de Wadden, eilanden en plaatselijk zo de 31 tot 32 graden in het zuidoostelijk deel van het land. En de wind die maait uit het noorden tot noordoosten en is matig aan de kust vrij krachtig. Nou, er zit boven Denemarken nog een zwakke storing. Die komt morgen onze kant op. Niet dat het nou gaat regenen, maar daardoor in de ochtend morgen wat meer bewolking. En dat zal dan in de loop van de dag weer oplossen. En dan hebben we opnieuw temperaturen tussen 22 en 23 graden in het noordelijk kustgebied en rond 31 graden in het zuidoosten. En een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. En de dagen daarna, dankzij hoge druk, aanhoudende hoge druk, en de positie van het hoge drukgebied is nu dusdanig dat die wind steeds uit het noordoosten blijft waaien. Dus vandaar dat die warmte ook niet gaat overdrijven, want het hoge drukgebied bevindt zich ten noordwesten van de Britse eilanden, met een uitbouw naar de Noordzee en Scandinavië. Maar ook dinsdag en woensdag, hetzelfde beeld, Pieter, wel geleidelijk wat warmer in het zuiden, in het midden van het land. Daar wordt het wat meer tropisch. En dan aan het einde van de week dan blijft het nog warm, maar dan zien we geleidelijk onder invloed van een lage drukgebied dat de komende dagen actief is boven Spanje en Portugal, dat maar heel langzaam dichterbij komt. Maar dan neemt aan het einde van de week de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. En dat zou dan in de loop van volgend weekend moeten resulteren in geleidelijk minder warm weer. En om nog even af te sluiten qua warmte, hè, want vluchten kan niet meer. Gisteren werd het zelfs op IJsland 26 graden.
0: Nee, dus dan heeft dat ook geen zin meer.
1: Ja.
0: Ja, maar wel fijn dat die regen, die gaat toch ook wel ook voor wat vochtigheidsverlichting zorgen wat dat betreft.
1: Ja, wel welkom. Dat is zeer, zeer welkom. Kijk, het Noordoosten komt er best wel goed af voor. Als je daar, ik hoor van veel mensen daar in Drenthe, Groningen, alles groeit en bloeit. En ja. Maar ja, daar hebben ze een ongelooflijk natte juni achter de rug met lokaal 180 mm. Dus maar in het zuidwesten van het land. En ja, daar hebben ze vorig jaar al die extreme droogte gehad. En zijn eigenlijk is dat deel van Nederland nooit hersteld.
0: Nee.
1: En daar valt te weinig regen.
0: Nou ja, zelfs bij mij in het midden van het land. Dus ja, om de hoek zit zo'n vennetje.
1: Ja.
0: Ja, dat water dat is met een loep te zoeken.
1: Ja.
0: Goed, maar volgens mij in ieder geval vandaag beter weer om een rondje te fietsen dan in Zuid-Frankrijk. Dus
1: ja, dat kun je wel stellen. Ja,
0: laten we dat maar gaan doen dan, Jan. Ja. Dankjewel. Fijne zondag verder.
1: Hetzelfde.
0: Doei.
2: De Ochtend met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

Het derde deel, de wals uit de vijfde symfonie van Piotr Ilyich Tchaikovsky door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasil Petrenko. Zo dadelijk weer een nieuwe tijdmachine. We gaan al een beetje op weg naar 14 juillet. Blikken we even op vooruit met On s'aimera van Léo Ferré, gezongen door Patricia Petitbon.

On s'aimera, een chanson van Léo Ferré, hier gezongen door Patricia Petitbon met Nemanja Radulovic viool en Susan Manoff piano. Is het 13 minuten voor 9? Is het weer hoog tijd voor de tijdmachine? Verheug ik me weer op. Veel plezier aan beleefd om deze te maken, want we reizen vandaag terug naar... Parijs, zomer 1889. Frankrijk viert 100 jaar Franse revolutie. En dat doet Parijs met een wereldtentoonstelling. Op het Champ de Mars is een complete stad uit de grond gestampt. Daarboven rijst een bouwwerk op dat hoger is dan alles wat de mens ooit gebouwd heeft. De Eiffeltoren. Maar als je hier rondloopt, valt toch eerst iets anders op. Niet wat je ziet, maar wat je hoort. Een Duitse bezoeker probeert het allemaal te beschrijven. Overal getik, gerinkel en gezoem. Honderden stemmen in allerlei talen. Hier een orgel, daar een piano. Buiten militaire muziek, binnen het lawaai van de machines. En dan schrijft hij: het is onmogelijk dit allemaal tegelijk in je op te nemen. Links ligt de Galerie des Machines. De grootste overdekte ruimte ter wereld. Stoommachines, generatoren, de nieuwste elektrische wonderen. En even verderop demonstreren pianobouwers hun instrumenten. Een journalist merkt droogjes op. De hymne vloeit over in een wals en de polka eindigt met een fuga. En dan de muziek. In het Trocadero dirigeert Nikolaj Rimsky-Korsakov zijn eigen concert. Even later klinkt een Fins mannenkoor. Noorse liederen, Spaanse dansen, Amerikaanse orkestmuziek. Nog nooit hebben zoveel landen zich op één plek muzikaal voorgesteld. En dan een geluid dat de meeste Europese bezoekers nog nooit hebben gehoord. De Javaanse gamelan. Bronzen gongs, metallofoons. Dit is haast muziek uit een ander universum, van een fascinerende complexiteit. Maar deze muziek klinkt hier niet zomaar. Het is deel van de koloniale tentoonstelling. Frankrijk laat bezoekers kennismaken met de wereld zoals Frankrijk die zelf ziet. In nagebouwde dorpen worden mensen uit Java, Indochina en Afrika tentoongesteld. Wat toen werd gepresenteerd als een bewijs van vooruitgang en wereldmacht, laat ons nu ook de schaduwzijde van dat koloniale tijdperk zien. En toch, tussen al die machtsverhoudingen, luisteren sommige bezoekers echt en vol verwondering. Er loopt ook een jonge componist van 27 rond die alles in zich opzuigt. Claude Debussy. Nog geen beroemdheid op dat moment, maar hij is niet de enige componist die hier op bezoek is. Ravel, Mahler, overal dwalen componisten rond. De 20e eeuw stond om de hoek, maar de bezoekers wisten nog niet wat die eeuw zou brengen. Auto's, vliegtuigen, maar ook machinegeweren, oorlogen. Alles in een veelstemmige wereld die steeds kleiner zou worden. Op de wereldtentoonstelling van 1889 klinkt het allemaal nog als één groot avontuur. En misschien hoor je dat nog altijd terug in de muziek die daarna geschreven werd.

0: De prelude à l'après-midi d'un faune van Claude Debussy. Hier gespeeld door Les Siècles onder leiding van François-Xavier Roth. Muziek een paar jaar na die wereldtentoonstelling geschreven. En dat gebruik van die crotales, die kleine belletjes die je aan het eind van het stuk hoort. Ja, volgens mij is dat een van die bewijzen waaruit blijkt dat Debussy zeer geïnspireerd was door al die klanken die hij hoorde tijdens die wereldtentoonstelling in Parijs. Onze ochtend zit er weer bijna op, Ize.
1: Ja.
0: Nog een beetje Vivaldi doen.
1: Laten we doen.
0: En dan daarmee vooruit wijzen en iedereen erop wijzen dat Bas Roetman weer klaar zit voor een fijne uitzending van Tussen Hemel en Aarde. Daar wens ik je heel veel plezier bij. Ize, dankjewel. Maak er een hele mooie zondag van.
1: Jij ook.
0: Wij komen elkaar vast wel vaker tegen deze zomer, denk ik, hè?
1: Dat denk ik wel.
0: Ik denk het ook wel. Geniet nog even van Vivaldi. En tot de volgende keer. Dag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: En ik kom die zaal in en ik zie dit en ik was echt helemaal betoverd.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Ik dacht, het is een filmster. Hij was echt een filmster.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ja, het gaat richting een obsessie.
1: Deze week is mijn gast journalist, journaalpresentator en schrijver Afke Boven.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast. Ster.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
10: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat er minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Er waren zo'n 13.000 mensen op het festival. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeentes proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. En om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Dan het weer nog. Het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, zo'n 28 graden in het midden van het land en in het zuiden kan het zo'n 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
3: Sloopmelk.
2: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
3: Sloopmelk.
2: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers
6: aan tafel.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers
6: aan tafel!
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
10: Kom gezellig langs bij jouw
7: proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
10: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een

KRO-NCRV. Tussen hemel en aarde. Met Bas Roetman.

Ze dansen om elkaar heen, deze twee violen. Muziek om bij wakker te worden van Antonio Vivaldi. Het tweede deel uit zijn sonate voor twee violen en basso continuo in F groot door Le Consort. Goedemorgen, welkom bij Tussen Hemel en Aarde op deze zonnige julimorgen. We gaan weer een mooie muzikale reis maken vandaag. En onze hoofdbestemming op die reis is Spanje. Een land dat vele grote componisten heeft voortgebracht. Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero en Isaac Albéniz, om er maar een paar te noemen. Ze komen allemaal voorbij vandaag. Maar we blijven ook wat dichter bij huis met muziek van cabaretier Herman Vinkers. En de glorieuze muziek die Händel schreef ter ere van de Vrede van Utrecht in 1713. Maar we beginnen zoals altijd met Gregoriaans. En dat is vandaag een bijzondere Mozarabische versie van het Gloria. Ja, dat Mozarabisch is een eeuwenoude taal en ook een bijzondere variant van liturgisch gezang. In de middeleeuwen verschilde het nogal per plaats hoe men religieuze muziek precies uitvoerde. En later zouden deze regionale gezangen gelijkgeschakeld worden naar wat wij Gregoriaans zijn gaan noemen. Maar op een aantal plekken bestaat die lokale uitvoeringspraktijk nog. En dat geldt ook voor dit Mozarabisch. Het klinkt ook in deze tijd nog in een aantal kerken in en rond Toledo in Spanje. Gloria in Excelsis Deo door Ensemble Organum.

Ik zal opstaan en de stad rondgaan, in de straten en de brede plaatsen. Ik zal zoeken naar hem die mijn ziel lief heeft. Smachtende muziek van Thomas Luis de Victoria. Vadam et circuibo civitatem, door The Nordic Voices. Ik ben geboren in Nijverdal, randje van Twente. En ik ben heel blij met de heilige van vandaag in onze heilige kalender. De heilige Plegelmus van Oldenzaal. En zijn feestdag is 15 juli. En van deze Plegelmus is niet veel bekend. Hij was een monnik uit Ierland, zoals veel missionarissen uit die tijd, die naar onze contrij kwam om het evangelie te verspreiden. Waarschijnlijk is hij de stichter van de kerk in Oldenzaal, die nog altijd zijn naam draagt, de Plegelmusbasiliek. In die kerk ligt ook een reliek van Plegelmus, zijn schedel. Ja, het is een prachtige kerk, moeite waard om een keer te bezoeken. We gaan luisteren naar muziek uit de mis voor de heilige Plegelmus, op cd gezet door ensemble Hart Kyriana. De hymne O Christe Regnans. Met aansluitend muziek van misschien wel de beroemdste Twentenaar aller tijden, die ook een zwak heeft voor Plegelmus en zijn basiliek in Oldenzaal, denk ik. Ik heb het over Herman Vinkers, een van mijn absolute helden. Zometeen zijn Ave Maria.

ontroerend in zijn eenvoud, dit Ave Maria van Herman Finkers. Sopraan Julie Rosé werd begeleid door Holland Baroque.

violist Daniel Hope en het Air Ensemble speelden O'Carolan's Farewell to Music van de Ierse harpspeler en componist Turlough O'Carolan, die leefde in de 18e eeuw. Een echte volksheld voor de Ieren was hij. En een bijzonder detail, hij was blind, deze O'Carolan. Zijn muziek werd dus door anderen opgeschreven. Van Ierland naar Engeland, muziek nu van John Shepherd, het grootste Gloria uit zijn Missa Cantate.

Heerlijke, majestueuze muziek voor de kathedrale van Engeland van John Shepherd. De Sixteen zongen het Gloria uit Shepherd's Missa Cantate. Nou, we reizen vandaag door tijd en door ruimte. En we maken nu een sprong naar de vroeg 20e eeuwse componist Enrique Granados. Hij schreef pianomuziek geïnspireerd door de beroemde schilder Francisco Goya. Zogeheten Goyescas. En dit is zijn Goyesca nummer 4. Klachten of het meisje en de nachtegaal.

0: Alicia de la Rocha speelde deze intrigerende pianomuziek van Enrique Granados, zijn Goyesca nummer 4.
1: Tussen hemel en aarde. Met Bas Roetman. Op NPO Klassiek.
0: Ja, het lijkt wel alsof we vandaag ook een beetje een reis door mijn eigen leven maken. Net al Twente, waar ik opgegroeid ben. En nu door met Utrecht, de stad waar ik nu woon. Georg Friedrich Händel schreef in 1713 het feestelijke Utrecht Te Deum, ter ere van de Vrede van Utrecht, die in dat jaar werd gesloten. Groot-Brittannië was de grote winnaar van die vrede. En het Britse Hof gaf Händel al maanden voor de vrede de opdracht om deze muziek te schrijven. Ja, Nederland heette toen de Republiek der Nederlanden. En wij hadden nauwelijks nog een vinger in de pap op het Europese toneel. Om dat te illustreren sprak de Franse onderhandelaar Melchior de Polignac de volgende beroemde woorden tegen de Nederlandse delegatie. Nous traiterons sur vous, chez vous, sans vous. Wij onderhandelen over u, bij u, zonder u. Nou, de Nederlandse Bachvereniging die maakte een prachtig album met deze muziek, zeer de moeite waard. We gaan naar ze luisteren, de Nederlandse Bachvereniging en solisten onder leiding van Jos van Veldhoven met 3 delen uit het Utrecht Te Deum van Georg Friedrich Händel.

Heerlijk, deze muziek voor de vrede van Händel. Geschreven voor de vrede van Utrecht in 1713. Het Utrecht Te Deum. Jos van Veldhoven dirigeerde de Nederlandse Bachvereniging.

geschreven ter vermaak van de cliëntele van Café Zimmermann in Leipzig. Deze buitengewoon swingende muziek van Johann Sebastian Bach. Het eerste deel uit zijn suite voor orkest nummer 3. Hier gespeeld door Zefiro en dirigent Alfredo Bernardini. Wij gaan weer terug naar de Vrede van Utrecht. Want Händel schreef naast zijn Te Deum ook nog een prachtig Jubilate. Opnieuw om de pasgesloten vrede van Sebastian Bach. Het eerste deel uit zijn suite voor orkest nummer 3. Hier gespeeld door Zefiro en dirigent Alfredo Bernardini. Wij gaan weer terug naar de Vrede van Utrecht. Want Händel schreef naast zijn Te Deum ook nog een prachtig Jubilate. Opnieuw om de pasgesloten vrede van 1713 nog meer.

0: glorieuzer wordt het niet. Deze muziek van Handel voor De Vrede van Utrecht door de Capella Real de Catalunya en Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall met solisten Damien Guillon, David Moenderlo en Stephen McLeod.
1: Tussen hemel en aarde met Bas Roetman op NPO Klassiek.

We zijn nog even in Utrecht gebleven. We hoorden het Larghetto van de Nederlandse componist Johan Wagenaar. Organist van de Domkerk was hij. Hier prachtig gespeeld door het Radio Symfonie Orkest onder leiding van Eri Klas en hoboïste Ingrid Nissen. We gaan verder met muziek van een van de belangrijkste Spaanse componisten, Cristóbal de Morales. Hij werkte op de belangrijkste culturele plaatsen in het Europa van de 16e eeuw. Een tijdgenoot noemde hem het licht van Spanje in de muziek. Twee delen uit zijn Missa Lomarmé voor vijf stemmen, het Sanctus en Benedictus. Hemelse muziek, als je het mij vraagt.

Robert Hollingworth leidde De Profundis in twee delen van deze schitterende Missa Lomarmé voor vijf stemmen van Cristóbal de Morales, het Sanctus en het Benedictus.

muziek van Federico Mompo. Deel 7 uit de boek 4 van Musica Callada, muziek van de stilte. Hier gespeeld door celliste Anja Lechner en pianist François Couturier.

Altijd een belevenis om de concerten van La Tempête bij te wonen met hun voorman Simon-Pierre Bestion. Ook weer te horen op het Festival Oude Muziek eind volgende maand. We hoorden ze hier met een deel uit de middeleeuwse Cantigas de Santa Maria. Het deel Rosa das Rosas. Die Cantigas, een verzameling liederen ter ere van Maria, zouden zijn geschreven door koning Alfonso el Sabio, Alfonso de Wijze, koning van Castilië in de 13e eeuw. Het is niet helemaal duidelijk of hij echt de componist zelf was, maar hij was in ieder geval een grote beschermheer van de kunsten in zijn land. Nou, Spanje heeft veel grote componisten voortgebracht. We hoorden er al een paar. En wie ook zeker in dat rijtje thuis hoort is Isaac Albéniz. Dit is het eerste deel, Evocación, uit de suite voor piano Iberia. Een eerbetoon aan zijn thuisland.

Evocación heet dit stuk en het roept inderdaad beelden op van Andalusië, Zuid-Spanje. Het thuisland van componist Isaac Albéniz. Imogen Cooper speelde het eerste deel uit zijn pianosuite Iberia. We gaan alweer richting 11 uur, tijd voor onze Maria-kapel. Kom binnen, het is lekker koel hier. Steek een kaarsje op voor een dierbare en strijk neer in de banken. Luister ondertussen naar muziek van opnieuw een componist uit Andalusië, Francisco Guerrero. Dit is zijn Magnificat.

Peter Phillips dirigeerde El Leon de Oro en zij zongen het Magnificat van Francisco Guerrero. Tot zover Tussen Hemel en Aarde vandaag. Straks het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach. Mooie opname uit het rijke archief met onder andere muziek van Maurice Ravel. Als voorproefje tot de klok van 11 het tweede deel uit Ravels strijkkwartet in F groot door het Aurelia Saxofoonkwartet. Ik wens u een hele fijne zondag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: En ik kom die zaal in en ik zie dit en ik was echt helemaal betoverd.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Ik dacht, het is een filmster. Hij was echt een filmster.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ja, het gaat richting een obsessie.
1: Ja. Deze week is mijn gast journalist, journaalpresentator en schrijver Afke Boven.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
12: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
11: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
13: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer, 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak nou niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden, nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder fel tegenstander van Trump, maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verliezen van Engeland op het WK geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde, kwam de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen vandaag uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagochtendconcert. Met Saskia Voorbach.
2: Goedemorgen en hartelijk welkom bij het zondagochtendconcert. We zitten nog altijd in de zomerstop en gedurende deze weken put ik uit het eindeloze archief van het zondagochtendconcert. Elke week de mooiste muziek en op 6 september zijn we weer live vanuit het concertgebouw. Deze ochtend eindigen we met het hekserige Nacht op de Kale Berg van Mussorgsky. Daaraan voorafgaand Ravel met Le Tombeau de Couperin. En we beginnen zometeen heel zen en troostrijk met het Requiem van Maurice de Rufflé. Een van de meest ontroerende en, zoals ik net ook al zei, troostrijke werken uit de koorliteratuur. De Rufflé was een absolute perfectionist. Hij werkte jarenlang aan zijn composities, bleef eindeloos schaven en verbeteren en vernietigde zelfs werken waar hij niet 100% tevreden over was. Niemand mocht die werken ooit onder ogen komen. Nou, door dit geschaaf en verbeter en vernietig bleven slechts 14 stukken bespaard. Maar die behoren dan ook wel tot het meest gewaardeerde repertoire uit de Franse muziek. En zijn Requiem, geschreven in 1947, is daarvan zonder twijfel het hoogtepunt. Geïnspireerd door eeuwenoude Gregoriaanse melodieën die hij omhulde met warme impressionistische klanken, schreef de Rufflé een troostrijk requiem. Geen hel en verdoemenis in een dies irae, maar troost, rust, hoop en vertrouwen. Hij was duidelijk ook geïnspireerd geraakt door het beroemde requiem van Gabriel Fauré. Ook hier overheersen de zachte kleuren en de serene sfeer. De Rufflé maakte 3 versies voor de begeleiding van de bariton en de mezzosopraan en het koor. 1 voor groot orkest, 1 voor een klein ensemble en 1 voor orgel. En die versie horen we nu, de orgelversie. Hier het Requiem van de Rufflé uit het zondagochtendconcert van 9 oktober 2016. Het groot omroepkoor Virginie Verret, mezzosopraan, Benjamin Appel, bariton en Jan Hagen op orgel. En dit alles onder leiding van Ed Spanjaard.

Dit was het Requiem van Maurice Duruflé, opus 9. Gezongen door het Groot Omroepkoor. De solisten waren Virginie Veres, mezzosopraan, en Benjamin Appel, bariton. U hoorde Jan Hagen op het orgel en dit alles onder leiding van dirigent Ed Spanjaard. Dan gaan we door naar het volgende onderdeel van dit zondagochtendconcert. Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel. Dit is wat we noemen een neoclassieke suite, oorspronkelijk geschreven voor piano tussen 1914 en 1917, dus precies gedurende de Eerste Wereldoorlog. En iets later, in 1919, orkestreerde Ravel dit stuk zelf. En vandaag horen we een arrangement voor blazersensemble. De titel Le Tombeau de Couperin valt te vertalen als een muzikaal eerbetoon aan Couperin. Zoals wel meer gedaan werd in die tijd, greep Ravel terug naar muziek uit de barok en in dit geval naar een thema van de componist François Couperin, bijgenaamd Le Grand. En deze componist werd gerekend tot de meest vooraanstaande barokcomponisten, vooral in de klavecimbelmuziek. Niet alleen was dit eerbetoon, deze tombeau, voor Couperin bedoeld, maar, naar Ravels eigen zeggen, vooral voor de rijke Franse baroktraditie in het algemeen. Maar bovenal is het werk een ode aan de gesneuvelde vrienden van Ravel. Aan zijn dierbaren die omkwamen in die vreselijke oorlog. Elk van de 6 delen schreef hij voor 1 van hen. We horen uit het zondagochtendconcert van 18 januari 2015... het gelegenheidsblazersquintet Juliette Hurel op fluit, Giorgi Gwantselatse op hobo, Levan Tjadatse op klarinet, Bram van Sambeek op fagot en Hervé Joulin op horn.

Dit was Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel. Hier gespeeld door blazers, quintet, fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn. En dan nu zijn we alweer toe aan het laatste onderdeel van dit zondagochtendconcert. Modest Mussorgsky, Nacht op de Kale Berg. En de arme Mussorgsky had geen makkelijk bestaan. Hij was, kunnen we wel zeggen, zwaar alcoholist en verschrikkelijk eenzaam. En hij had geen opleiding tot componist gevolgd. Hij schreef puur op gevoel en op groot talent. En zijn composities waren dan ook anders, grillig en volgens collega's vol fouten. En die collega's die schaafden zijn werk dan ook vaak bij. Ze maakten het braver en kloppend volgens de muziektheoretische regels. Op zijn 21ste raakte Mussorgsky geïnteresseerd in het verhaal De Avond voor Sint-Jan van Nikolai Gogol. Een heel griezelig en bloederig verhaal waarin ook heksen voorkomen. En Mussorgsky besloot na het lezen van dit verhaal een stuk te schrijven over een heksensabbat. Maar hij stagneerde, vermoedelijk door de drank, al vrij snel in het schrijfproces. 7 jaar later schreef Mussorgsky aan zijn goede vriend Rimsky-Korsakov dat hij, met hulp van God en na 13 dagen hard werken, het stuk eindelijk had voltooid. Mussorgsky was er zelf verschrikkelijk trots op, maar hij kreeg het niet aan de man. Na verschillende pogingen om het bij te schaven en braver te maken, bleef het onuitgevoerd op de plank liggen. Pas in 1886, 5 jaar nadat Mussorgsky was overleden aan een alcoholvergiftiging, orkestreerde zijn goede vriend Rimsky-Korsakov het stuk, zodat het kon worden uitgevoerd. Nou, het verhaal gaat als volgt. Op een nacht komen heksen bijeen om de duivel te ontmoeten. En in de muziek hoor je al meteen de kakelende en schaterende sfeer rondom die heksenbijeenkomst. En die orkestklank wordt alsmaar heviger. De aanbidding van de Satan en viering van de zwarte mis hoor je. En dan, na een hoogtepunt, neemt het tumult plotseling af. In een naburig dorpje klingelt een kerkklok. De morgen breekt aan en de hekserij raakt haar macht kwijt. En klarinet en fluit zingen een vredige melodie tot slot. We horen hier het zondagochtendconcert van 5 april 2015... Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Stefan Blunier.

0: NPO Klassiek. BNN VARA.
1: Gisteren claimde Noorwegen dat een uittrap van hun keeper tegen de kabel van de camera aankwam en daardoor voor de voeten van een Engelsman viel. Ja, 10 seconden later scoorde Engeland. Ja, en ja, het was ook sneu om te zien, want ik voelde echt mee met die Nooren. Want wij bij NPO Klassiek hebben ook wel eens last van die bekabeling, omdat dan...
0: Café Foyer met Jan van Poppel.

0: Ik wist helemaal niet dat ze in die tijd al camera's hadden. Maar ja, blijkbaar wel. Sinfonia da Camera van Leopold Mozart was het. Ludwig Güttler bespeelde de hoorn samen met het virtuosi Saxoniae. Goedemorgen. Wat fijn dat je luistert. Goedemorgen, zeg ik. Goedemiddag. Wat fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Café Fayet weer in vol ornaat. Want naast mij hier professor Maarten.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jouw stem is nog verrassend fris, moet ik zeggen.
1: Want?
0: Nou, vorige week stond jij natuurlijk bij Gerard Joling en Yves Berendsen, weet ik veel.
1: Ja, maar je denkt dat ik daar een week last van heb?
0: Nou, je hebt wel meestaan zingen, denk ik.
1: Ik was de volgende dag weer fris en fruitig,
0: ja?
1: Hoor.
0: Doe eens een klein stukje, wat heb je dan meegezongen?
1: Nou, heel veel Händels draaien ze daar. Ja, klopt. Mozart. Ja. Hoe beviel het in je eentje hier?
0: Ja, nee, ik vond het minder gezellig. Ik vind het gezelliger met jou. Ik ben blij dat je er weer bent. En ondanks het zonnige weer, hittegolf, zitten gewoon weer in de kou hier in de studio. Ik weet niet of jij...
1: Klopt.
0: Ik heb een korte broek aan, een t-shirt met korte mouwen, maar het is...
1: Ik doe zo meteen met mijn muts op.
0: Ja, sjouw. Jongen, de airco staat te loeien hier. Ik zou het ook graag anders zien, maar goed. Als wij het maar lekker cool hebben, hè, bij de publieke omroep. Ik hoop dat jij het hoofd thuis ook lekker koel kunt houden. We helpen graag vanmiddag met een top 400 dilemma uiteraard. Een rustige wandeling in de frisse buitenlucht en al dat soort dingen. Eerst maar eens even lekker opstarten. Kop koffie erbij. Misschien ben je al wel toe aan de lunch. Het mag allemaal hier in Café Fayet. We gaan beginnen met Tommaso Albinoni. Goedemiddag.

Het derde hobo-concert van Tommaso Albinoni. Paul Dombrecht bespeelde die hobo. En Il Fondamento was het ensemble wat de rest allemaal zo kleurrijk inkleurde. Het is vandaag best wel een spannende dag. Want ik heb vanmiddag een wielerwedstrijd op een wielerbaan in Nieuwegein. Een vriend van mij die heeft dat allemaal opgezet. Zijn vader is ook koersdirecteur. En het draagt de iconische naam Nieuwegeins Mooiste. Ja, 30 kilometer. Amateurs die zonder een al te professionele voorbereiding zo snel mogelijk over die baan knallen. En denken dat ze toch nog ergens een soort van Pogacar of Vingegaard in zich dragen. Ja, dat kan natuurlijk alleen maar spektakel opleveren. En ik dacht, weet je, om mezelf en mijn ploeggenoten van de klimmaatjes, want zo heten we, wat moed te geven voor vanmiddag. Klein stukje.

om jou als klassieke liefhebber dan tevreden te houden. Er bestaat ook een klassieke versie van deze iconische tune van de Nederlandse radio. Namelijk Radio Tour de France. Ik zou zeggen, Parijs is nog ver. En als het geen chasse patat wordt, dan ligt de winst in Nieuwegein misschien wel voor het oprapen. Dit is het Amstel Quartet.

Ik vind dat toch altijd zo'n geweldige combinatie. De cello en de piano. En die cello die werd bespeeld door Dmitri Krychev. En de piano door Olga Solovieva. En zij speelde de romance uit de stukken voor cello en piano. Op 56 nummer 2 van Anton Stepanovich Arensky. En daarvoor hoorde je ja iconische tune, maar ook gewoon een geweldig nummer. Radio Tour de France van Rijn van den Broek. En hier dan uitgevoerd door het Amstel Quartet.

Deze was voor alle mensen die vandaag geen zin hadden om in de file te staan, richting welke badplaats dan ook. Het heette The Sea en dit eerste deel heette Seascape uit de suite voor orkest van Frank Bridge. Het Ulster Orchestra speelde het onder leiding van Vernon Handley.

0: Heerlijke muziek. Te me fuiste van Anna Carla Maza. Ja, het is toch mooi hoe NPO Klassiek zich ook aanpast aan de seizoenen, hè, professor Maarten?
1: Want?
0: Nou, dit is toch hele zomerse muziek?
1: Oh, zo. Ja, puur toeval.
0: Nee.
1: Nee, echt, het is echt
0: geen toeval. Nee, hier hebben we natuurlijk lang over nagedacht.
1: Klopt. Gediscussieerd.
0: Gediscussieerd, ja. Vergaderd. Heerlijke muziek. En we gaan zometeen naar buiten. En ik kan je alvast verklappen, we gaan naar nog zomersere muziek. Ben je dat mee eens?
1: Nog zomers?
0: Ja.
1: Ja, dat ben ik wel met je eens.
0: Ja, toch? Lekker zomerse tonen. Ja, want elke week gaan we hier in Café Verrière op pad met een grootheid, een componist. Een klein kijkje in het muzikale leven van de componisten die we hier elke dag horen. En vandaag blijven wij, gek genoeg, in Nederland. En we zijn in Amsterdam. En ergens in de verte, hoor je het al?

Binnenkort verschijnt er een nieuwe versie van het legendarische Baantje. Ik heb echt elke aflevering gezien, denk ik. En ik mag hopen dat ze wel gewoon dit origineel gebruiken van Toet Stielemans. Want ja, wat een geweldenaar is dat zeg. Lekker in die zomerse sfeer, hè? Langzaamaan. Want ja, hij bespeelt natuurlijk niet alleen de mondharmonica. Hij was ook een geweldige fluiter, zoals je hier hoort. In Turks fruit natuurlijk. Fluiter, fluitist, vlierenfluiter. Ik weet niet hoe we het moeten noemen. Het past misschien allemaal wel bij Toet Stielemans. En in het volgende stuk, ja, daar komen eigenlijk die mondharmonica en die vlierenfluiterigheid samen. Het is muziek van Luis Bonfa. Het heet De Samba de Orfeo. Ja, en wie anders bespeelt het? Toet Stielemans. Heerlijk zomers.

0: Met Andante was dat uit de sonate voor toetsen K87 in B-klein. Maar dat weet je vast wel van Domenico Scarlatti. Ik zie jou weer lachen, professor Maarten. Wat is er nou weer aan de hand?
1: Ja, nee, klopt. Ik heb ook altijd mijn handboek erbij met alle café-nummers en
0: café-nummers vind ik mooi. Dit is ook een café-nummer. Ja, had ik nog nooit zo over nagedacht. Wij zijn eigenlijk zo'n, weet je wel, in zo'n bruine kroeg heb je altijd dan achter de toonbank. Hoe heet dat ook alweer? In een kroeg heet dat anders. Ga ik zo even op. Achter de toog heb je zo'n, zo'n schermpje met zo'n playlist uit de jaren 80.
1: Ja.
0: En dat is nooit veranderd. En dan draaien ze nog steeds die muziek uit. Dat zijn we eigenlijk ook. Maar dan uit de jaren, wat zullen we zeggen, 1680.
1: Ja, 500 voor Christus.
0: Doen we ook. We doen alles. En ook redelijk moderne muziek. Tenminste, als je Toets Tielemans tot de moderne muziek vindt behoren. De Samba de Orfeo hoorde je van Luis Bonfa.
2: Café Foyer met Jan van Poppel op NPO Klassiek.

0: vierde deel uit de negende symfonie van Antonín Dvořák. Uit de Nieuwe Wereld, gespeeld door het Minnesota Orchestra onder leiding van Neville Mariner. Even overhoringen, professor Maarten.
1: Oh.
0: Waar stond hij in de klassieke top 400?
1: Ja, dat vraag je me nu.
0: Wat denk je? Doe eens een gok. Ja.
1: 16.
0: 16?
1: Ja.
0: Zo, ik ga even opzoeken hoor. Even kijken op welke plek stond Dvořák.
1: Oh, 6.
0: 6? Ja. Zo, nou, dan hebben we het echt over hits.
1: Dit is een hit van je welste.
0: Ja. Zometeen gaan we ook een hit draaien. Tenminste, dat kan.
1: Dat is aan de luisteraar.
0: Dat is aan de luisteraar. Want zometeen gaan we weer het klassieke top 400 dilemma spelen met elkaar. Daar heb je één ding voor nodig. Dat is de NPO Luister-app. Professor Maarten is er weer deze week. Dus die heeft weer de alle kranten doorgespit. Klopt. Heb je alvast een soort kleine tease waar dit dilemma over gaat zometeen?
1: Nou, ik zou willen zeggen, mijn tijdlijn staat er vol mee. Mm-hmm. En de dag die je wist dat zou komen is niet eindelijk, maar die is wel hier.
0: Ik vind het echt geweldig. Goeie tea. Zometeen dus het klassieke top 400 dilemma. Pak vast de NPO Luister-app. En dan gaan we dat allemaal uitrollen zometeen na Esther Abrami.

0: En dat is ook meteen de titel. Bésame Mucho van Consuelito Velasquez. Hier gezongen door Cantus. En daarvoor Transmission van Esther Abrami. Ja, professor Maarten, heb je dat appje gezien van Charles in de NPO Luisteren?
1: Ja, staat genoteerd.
0: Ja, er wordt te vaak Dvorak, De Nieuwe Wereld, gedraaid op NPO Klassiek.
1: Ja, op zich heeft daar gelijk in. Maar in ons programma,
0: ja,
1: nog nooit.
0: Nog nooit.
1: De eerste keer.
0: En Charles, ik heb wel een vermoeden waar jij op gaat stemmen zo bij het klassieke top 400 dilemma. Jij niet, Maarten?
1: Dat denk ik ook.
0: Zullen we gaan?
1: Begin in.
0: Oh. Klassieke top 400 dilemma. Daar is het tijd voor. Je hebt de NPO Luisterapp nodig, want zometeen kun je kiezen tussen een dikke, dikke hit uit de klassieke top 400. En van diezelfde componist hebben wij ook een vergeten parel voor je te pakken, die wij tenminste nog niet kenden. Maarten, jij steekt het altijd in een soort jasje, hè? Een soort themaatje. Ja. Waar gaat het deze week over?
1: Nou, ik hoef vandaag niet lang na te denken.
0: Oké.
1: Want vandaag is de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje, de musical.
0: Ja, ik ben nog net op tijd geweest, vorig jaar.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon rijkelijk laat.
0: Ja, ja, te laat misschien
1: ja,
0: wel.
1: Maar... veel te laat, ja. Maar je bent gegaan.
0: Zeker, geweldig.
1: Heel goed, ja. Ik zag iets van 4000 voorstellingen, 4 miljoen bezoekers. Echt krankzinnig veel.
0: Ja.
1: Maar het is wel iets om even bij stil te staan in het Top 400 dilemma.
0: Toch?
1: Ja. Dus ja, de klassieke Top 400 hit, dat laat zich wel raden.
0: Denk het ook wel.

0: geweldige muziek, hè?
1: Ja, dit zou je iedere dag toch kunnen luisteren.
2: Ja, Soldaat van Oranje van Rogier van Otterlo stond op plek 147 in de klassieke top 400. Daar kun je op stemmen. Je kunt ook denken, ja, die Soldaat van Oranje, dat is vandaag dus gewoon klaar. Basta, ik wil de Vergeten Parel horen. Die gaat zo.

0: Ook helemaal in het oranje thema.
1: Zeker, want hij heet Juliana.
0: Precies.
1: Nou, ja, Rogier van Otterloo, dat wordt het sowieso. Maar wordt het de hit of de vergeten parel? Laat het even weten in de NPO Luister-app. En dan gaan we zo meteen samen de balans opmaken na Georg Friedrich Händel.

0: Het Concerto Grosso voor Orkest HWV 312. Ik zal de rest ook nog even noemen. Opus 3, nummer 1 in Beschoot van Georg Friedrich Händel. Gespeeld door de Händel en Haydn Society onder leiding van Christopher Hogwood. Ja, we zitten midden in dat klassieke top 400 dilemma. Daar wordt voorop gereageerd, hè, in de NPO Luisteraar.
1: Het is weer ongelooflijk spannend.
0: Het is weer echt, ja, zoals elke week eigenlijk bij een dilemma. Esther die zegt, hit, uitroepteken. Ik heb nog nooit de hele soundtrack van Soldaat van Oranje gehoord. Alleen de intro.

0: Ja, nou, dan moet je het hier ook mee doen, Esther.
1: Oh, ik was helemaal klaar. Dus ik zat er helemaal klaar voor.
0: Ja, sorry. Ja, Esther heeft alleen maar de intro gehoord. Maar ja, ik ga hem de rest niet weggeven. Ik bedoel, dan moet je hitstemmen in de NPO luisteren binnen dit klassieke top 400 dilemma.
1: Zo, dit doet echt wat,
0: dat
1: even
0: pijn,
1: hè?
0: Ja, oh, dat doet pijn, dat snap ik.
1: Mag ik ook stemmen?
0: Nee, dat mag niet. Nee. Wouter die zegt, hoi Jan, de vergeten parel is mij zeker niet onbekend hoor. Is het heel erg om te zeggen dat ik die eigenlijk veel mooier vind. Dus draai je maar.

0: En als je deze helemaal wil horen, dan moet je Vergeten Parel in de NPO Luister app sturen. Dus hit of Vergeten Parel, het is erg spannend, hè Maarten. Het ligt nog dicht bij elkaar.
1: Het kan alle kanten
0: op. Het kan alle kanten op. Dus laat even weten wat je wil horen in die NPO Luister app. En dan gaan we zo meteen echt luisteren naar waar jullie voor gekozen hebben. De hit of de Vergeten Parel. Eerst maar eens luisteren naar Justus Rumenap, zijn vuur Oscar.

0: The Gregorian Brothers. En zij speelde Light After Diamonds van Sean Riney. En daarvoor vuur Oscar van Justus Rumenap samen met het Duitsers Filmorchester Babelsberg onder leiding van Christian Keuler. We gaan de balans opmaken van dat klassieke top 400 dilemma. Ben je er klaar voor, Maarten? Let's go. Via die mooie NPO-luisteraar kon je je stem uitbrengen op het klassieke top 400 dilemma van deze week. Je kon gaan voor de hit of voor de vergeten parel. Irma die zegt de hit met stip. Johan zegt ja, ik vind het een lastige deze week. Ik zeg ondanks dat ik doorgaans voor de vergeten parel ga, toch maar de hit met Soldaat van Oranje. Vanwege die aanleiding dat het nu echt definitief gaat stoppen. Esther hadden we natuurlijk al net met de hit. Maar ja, ook de vergeten parel krijgt stemmen in die NPO-luisteraar-app. En ik zeg draai voor mij maar de vergeten parel om Rogier van Otterlo te eren. Die soldaat komt toch nog wel eens voorbij. Kasper, de vergeten parel. Het geluid van een nieuw begin. Jelle, vergeten parel. Peter Dekker, Jan en professor Maarten. Ik ga voor de vergeten parel. Norbert, vergeten parel. Maria, vergeten parel. En Neline.
1: Ja, dan gaan wij toch voor de vergeten parel. Want ja, die anderen kennen we natuurlijk al heel erg goed. We laten ons verrassen. En het kleine stukje wat we hoorden, want ik ken het helemaal niet. Dat is al zo leuk. En ja, we hoorden op de achtergrond de Messerschmitts en de Spitfires. Hoorden we ook al lekker langs denderen. Dus ik denk dat dat ook wel heel mooi wordt. Doe maar de vergeten parel Juliana.

Ja, deze muziek mag er wel zijn. Met recht een vergeten parel dus. Juliana van Rogier van Otterlo, gespeeld door het Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso onder leiding van Arnold Span.

0: die zabefleuten van Wolfgang Amadeus Mozart. De ouverture daaruit, gespeeld door het Praag Symfonie onder leiding van Christian Benda. Ik denk dat jij me wel 50 keer in onze radiocarrière hebt gecorrigeerd op de uitspraak van deze zauberfleuten.
1: Ja, klopt. Het is ook zauberfleuten.
0: Ja, zauberfleuten. Ja, ik dacht, ik maak hier weer een fout.
1: Ja, ik slik hem even in, dacht
0: ja,
1: ik.
0: Ja, maar ik was dus heel trots dat ik fleuten zei, want ik zeg ook wel eens fleuten.
1: Ja, dan ben je echt af.
0: Dan zeg ik zauberfleuten.
1: Ja, net als had je nu naar huis gemoeten.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, neem het maar over. Nee, maar oké. Okay, het is dus nog één keer de goede dingen.
1: Die zauberfleuten. Oh, ja, nee, laat maar.
0: Ja. Nee. Het is tijd voor... Ja, het rondo van de zaak. Ditmaal van Fritz Kreisler. Klopt dat wel, die uitspraak? Kreisler?
1: Waanzinnig.
0: Oké.

0: Het rondo van de zaak hier in Café Foyer van Frits Kreisler, Ville de Frang op de viool en José Gallardo op de piano. En ja, nee, daarmee zijn we al aan het einde gekomen van deze Café Foyer. Jammer, hè?
1: Ja, zeker. Ja, zeker omdat jij de volgende week niet bent. Ben ik er weer? Ben jij
0: ja,
1: er
0: volgende
1: niet?
0: Week neemt Pieter van Nes de honneurs waar. Hè? Want
1: ja, wel gezellig.
0: Ik ben een lang weekend weg. Heel lang weekend.
1: Zo,
0: eigenlijk. Woensdag tot dinsdag. Mag je dat een lang weekend noemen?
1: Nou, dat is gewoon een week hoor.
0: Ik noem dat een lang weekend.
1: Ja,
0: ik ga wandelen in de bergen in Zwitserland.
1: Gezellig.
0: Ja.
1: Hey Jan, we kregen nog een heel leuk appje van Jerre.
0: Ik zag hem in de NPO Luisterapp. Heel lief van Jerre. Die zegt elke zondagmiddag luisteren mijn ouders aandachtig naar deze show. Zou me leuk lijken om iedereen een fijne zondag te wensen. En speciale groetjes aan Casper en Nelleke. Nou, dat is toch lief.
1: Groetjes.
0: Groetjes van professor Maarten en mij. Zometeen op deze zender het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk. Het Koninklijk Concertgebouw. Orkest onder leiding van Pavel Järvi. Gaan van allerlei mooie dingen spelen. Sibelius, Beethoven, noem het maar op. Wanneer zien we elkaar weer, Maarten?
1: Over 2 weken.
0: We zien elkaar toch woensdag hebben vergadering.
1: Echt?
0: We gaan toch, ja,
1: dat gaan klopt.
0: We, ja, gaan,
1: dat
0: we, gaan we eens even weer
1: gezellig
0: flink vergaderen over Café Foyer. Oké, nou, ik stap op de fiets. Ik hoop dat ik ga winnen. Nieuwe Gijns mooiste.
1: Ik denk het niet.
0: Ik denk het ook niet.
1: Ik moet gewoon ergens achteraan sukkelen.
0: Oké, tot snel.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: En ik kom die zaal in en ik zie dit en ik was echt helemaal betoverd.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Ik dacht, het is een filmster. Hij was echt een filmster.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ja, het gaat richting een obsessie.
1: Deze week is mijn gast journalist, journaalpresentator en schrijver Afke Boven.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ster. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
9: alleen de prijs is anders.
10: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen al zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk aan terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht in China. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel die bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden ietsje koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
8: Van harte welkom en fijn dat u luistert naar het zondagmiddagconcert. In de zomermaanden blikken we terug op het afgelopen seizoen in afwachting van het nieuwe seizoen. En vandaag doen we dat met het concert dat op 12 oktober 2025 werd gegeven in het Concertgebouw in Amsterdam. Beatrice Rana speelde het derde pianoconcert van Beethoven. En dat was werkelijk een prachtige uitvoering, dus dat laten we heel graag nog een keer horen. Zoiets zal ik nooit kunnen schrijven, zou Beethoven ooit verzucht hebben over Mozarts pianoconcert in C klein. Maar ja, niet veel later schreef hij dit prachtige derde pianoconcert en bleek die verzuchting dus zeker niet terecht. En na de pauze stond de tweede symfonie van Sibelius op het programma. 100 jaar later geschreven dan dat derde pianoconcert van Beethoven. En Sibelius zei zelf over dit werk: mijn tweede symfonie is een bekentenis van de ziel. En voor sommige Finnen stond dit werk, en dan met name het laatste deel, in het teken van de strijd tegen de Russische overheersing. In de volksmond werd het dan ook wel de symfonie van de onafhankelijkheid genoemd. Pavel Järvi was de dirigent die bij dit concert voor het Concertgebouworkest stond. Maar voordat we naar dat concert gaan luisteren, is dit eerst nog even Beatrice Rana met dat prachtige Une barque sur l'océan van Maurice Ravel.

Beatrice Rana speelde Une barque sur l'océan van Maurice Ravel, het derde deel van Miroir. Ja, en we blijven bij Beatrice Rana, want we gaan haar nu horen met het derde pianoconcert van Beethoven. Zoals ze dat op 12 oktober 2025 speelde, samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Paavo Järvi. Beethoven voltooide het in 1800, nadat hij daar 7 jaar aan had gewerkt. En het werd opgedragen aan Louis Ferdinand van Pruisen, een Pruisisch generaal en componist die door Beethoven werd geprezen om zijn muzikale gaven. Het is een van de eerste werken waarin duidelijk een nieuw tijdperk zich aandient. Het wordt wel samen met zijn derde symfonie Eroica gezien als de overgang van de klassieke periode van componisten zoals Mozart en Haydn naar die van de romantiek. En dat kan je vooral goed horen in het romantische en melodische tweede deel. En ook opmerkelijk, het orkest heeft in dit pianoconcert een even belangrijke rol als de piano, waardoor het ook wel lijkt op een symfonisch werk. Zo begint het eerste deel met maar liefst 110 maten zonder ook maar 1 noot voor de piano. Hoewel het pianoconcert dus in 1800 was voltooid, zou het nog 3 jaar duren voordat het in première ging. En toen was het eigenlijk op papier nog steeds niet helemaal af. Beethoven speelde bijna de hele solopartij uit zijn hoofd, omdat hij, ja, zoals wel vaker het geval was bij hem, kennelijk geen tijd had gehad om alles op te schrijven. En dat weten we omdat Ignaz von Seyfried, de nieuwe dirigent van het Theater an der Wien, de bladmuziek voor Beethoven wilde omslaan tijdens die première. En hij zei er later over: ja, ik zag bijna niets anders dan lege blaadjes, hooguit op een of andere pagina een paar Egyptische tekens die voor mij volkomen onbegrijpelijk waren. En hij wierp mij een stiekeme blik toe telkens wanneer hij aan het einde van een van die onzichtbare passages was en mijn nauwelijks te verbergen bezorgdheid om het beslissende moment vooral niet te missen, dat amuseerde hem enorm. Aldus dirigent Ignaz von Seyfried. Nou, voor Beatrice Rana hoefde niemand de blaadjes om te slaan. Ook zij speelde het geheel uit haar hoofd. Luister mee naar die betoverende uitvoering van Beethovens derde pianoconcert.

En u hoort het, een zeer enthousiast publiek voor Beatrice Rana. Zij speelde het derde pianoconcert van Beethoven. En dat deed ze samen met de muzici van het Concertgebouworkest onder leiding van Paavo Järvi. En er kwam vervolgens nog een toegift.

0: Beatrice Rana speelde als toegift een dennenbos in de winter uit de Notenkraker van Tchaikovsky.
1: Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Zometeen de tweede symfonie van Sibelius, maar nu eerst nog muziek van een componist die zeker aan het begin van de carrière van Sibelius een hele belangrijke invloed op hem heeft gehad. En dat was Tchaikovsky. Dat is bijvoorbeeld terug te horen in de eerste symfonie en het vioolconcert van Sibelius. En daarnaast deelden de twee een voorliefde voor Italië, dat voor beide een belangrijk creatief toevluchtsoord was. Zo begon Sibelius aan zijn tweede symfonie toen hij in Italië was. En Tchaikovsky aan zijn beroemde strijksextet Souvenir de Florence. En daaruit nu de laatste twee delen.

Florence van Tchaikovsky, uitgevoerd door het Emerson String Quartet, met daarbij Paul Neubauer op altviool en Colin Carr op cello. Goed, we gaan terug naar dat concert van 12 oktober 2025. En dat betekent dat we nu gaan luisteren naar die tweede symfonie van Sibelius. Hij begon met het schrijven van de symfonie in de winter van 1901 in Rapallo, Italië, kort na de succesvolle première van zijn populaire Finlandia. Ja, en dat hij in Italië was toen hij aan zijn tweede symfonie begon, dat kwam door baron Axel Carpellan. Hij schreef naar Sibelius: "U zit al een tijdje thuis, meneer Sibelius. Het is hoog tijd voor u om te reizen. U zult de late herfst en de winter in Italië doorbrengen. Een land waar men cantabile, evenwicht en harmonie en de symmetrie van lijnen leert. Een land waar alles mooi is, zelfs het lelijke." Ja, dat was natuurlijk een prachtig plan van de baron, Sibelius naar Italië laten gaan. Maar zowel hij als Sibelius hadden daar eigenlijk helemaal het geld niet voor. Maar baron Carpellan, hij was niet voor één gat te vangen, wist voldoende geld in te zamelen om een bergvilla in de buurt van Rapallo te huren voor Sibelius. En daar zouden dan ook die eerste noten voor zijn tweede symfonie op papier komen. Meer dan een jaar nadat de eerste motieven waren geschreven, ging de symfonie in première op 8 maart 1902 bij het Helsinki Orchestral Society onder leiding van de componist zelf. En daar waar de critici nogal verdeeld waren over dit werk, bewonderde het publiek het stuk over het algemeen, omdat die grandioze finale door sommigen in verband werd gebracht met de strijd voor een onafhankelijk Finland. Niet zo gek natuurlijk naar Finlandia, waarmee de componist wel degelijk liet blijken een voorstander van een vrij Finland te zijn. Maar of Sibelius dit ook met zijn tweede symfonie wilde uitdrukken, dat is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Hoe dan ook, het is een prachtig werk en we gaan er naar luisteren. Dit is het Concertgebouw Orkest onder leiding van Paavo Järvi met die tweede symfonie van Sibelius.

Paavo Järvi dirigeerde het Concertgebouworkest. En zij speelde de tweede symfonie van Jean Sibelius. Groot applaus voor de muzici en voor dirigent Paavo Järvi op 12 oktober 2025 in het Concertgebouw in Amsterdam. Volgende week een ander bijzonder concert van afgelopen seizoen. Dan hoort u de opname die we in maart van dit jaar hebben gemaakt in Rotterdam. Santu Matthias Rovelli stond daarbij voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest. En als eerste werd de Capriccio Espagnol van Rimsky-Korsakov gespeeld. Gevolgd door het celloconcert van Edward Elgar. En dat werd gespeeld door de Finse celliste Senja Rummukainen. En tot slot stond de zesde symfonie van Tchaikovsky op het programma. Edward Elgar, van wie we dus volgende week zijn beroemde celloconcert horen, was een van de belangrijkste Engelse componisten uit het begin van de 20e eeuw. Naast Gustav Holst, zijn naam wordt vaak in één adem genoemd met die van Elgar. Twee heel verschillende componisten, maar vaak wordt hun muziek samen geprogrammeerd tijdens concerten of ja, ook voor opnames. En daarom nu muziek van Gustav Holst.

En dat was het tweede deel uit A Moorside Suite van Gustav Holst in de versie voor brassband. En het werd uitgevoerd door Salapuzia Brass. Volgende week in het zondagmiddagconcert het celloconcert van Edward Elgar. En dat concert is vooral beroemd geworden. En dat was het tweede deel uit A Moorside Suite van Gustav Holst in de versie voor brassband. En het werd uitgevoerd door Salapuzia Brass. Volgende week in het zondagmiddagconcert het celloconcert van Edward Elgar. En dat concert is vooral beroemd geworden door de legendarische uitvoering

Het tweede deel uit de sonate voor cello en piano nummer 2 van Brahms. Op cello gespeeld door Jacqueline Dupré. En op piano hoorde je Daniel Barenboim. Volgende week in het zondagmiddagconcert dus het celloconcert van Edward Elgar. De Capriccio Espagnol van Rimsky-Korsakov en de zesde symfonie van Tchaikovsky. En dit is muziek van een andere Russische componist. Het is het derde deel uit Moskva-Cheremushki van Dmitri Shostakovich.

Het Rundfunk-symfonieorkester Berlin onder leiding van Stephen Sloan speelde het derde deel uit Moskwa Tcheremushki van Shostakovich. Nu verder met een componist die heel belangrijk is geweest voor de carrière van Shostakovich. En dat was Alexander Glazunov. Hij was directeur van het conservatorium van Sint-Petersburg en werd de belangrijkste leermeester van Shostakovich. Glazunov herkende het talent van Shostakovich direct en begeleidde hem bijvoorbeeld ook tijdens zijn eindexamen en ook tijdens de creatie van de baanbrekende eerste symfonie van Shostakovich. Dit is Rêverie Orientale van Alexander Glazunov.

Rêverie Orientale van Alexander Glazounov, gespeeld door het Roeland Hendrix Ensemble. We gaan de uitzending van vandaag afsluiten. Wat mij betreft heel graag tot volgende week en nog een mooie zondag verder. Dag!

0: Klassiek. NTR. Discotabel. Met Cécile Huinen.
1: Goedemiddag allemaal. Fijn dat jullie weer klaar zitten voor Discotabel. Straks doen we in de vergelijking het onovertroffen requiem van Mozart. Pak maar vast pen en papier en doe mee straks over ongeveer 3 kwartier. De paneleden die er samen met jullie luisteraars iets van gaan vinden zijn sopraan Lilian Farahani en pianist Camille Boomsma. Welkom.
2: Dank.
1: Fijn dat jullie er zijn zo vlak voor jullie vakantie. Vandaag is de slotdag van Festival Batenburg, waar Holland Baroque in een schitterend landschap in dorpjes met eeuwenoude kerkjes de meest adembenemende concerten gaf dit weekend. En ik was bij het openingsconcert eergisteren en tot tranen toegeroerd. Zo goed en zo mooi. En in combinatie met dat intieme kerkje echt een sprookje. Nou, Lilian, jij zong een week geleden op een ander festival, namelijk Wonderfield. Was dat ook zo'n sprookje?
2: Dat was echt een sprookje.
1: Wat heb je daar gedaan eigenlijk?
2: Ik heb een verkorte versie van mijn recital Nomad gezongen. Nomad is 2 jaar geleden op cd uitgekomen. En dat is gewoon een geliefd programma. En ik moet zeggen dat zo aan het einde van een lang seizoen, waarin je eigenlijk een beetje zo aan je tak zit, Wonderfield een verademing was. En ook de interactie en reactie van het publiek,
1: ja,
2: heeft mij echt weer even doen beseffen waarom ik ook alweer in dit vak zit.
1: Oh, dat is
2: dus
1: heel belangrijk.
2: Er gebeurde iets heel wezenlijks op die namiddag.
1: Hoe komt dat? Wat doet een festival? Waarom is dat zo bijzonder? Buiten, met vogeltjes. Wat doet dat met een muzikus?
2: Ik denk toch die ontspannen sfeer en de mogelijkheid tot een heel ontspannen en direct contact met het publiek, waar je ook niet vastzit aan de, laten we zeggen, dat gevoel van, nou ja, misschien toch ook een beetje gevangen in de regels van een concertzaal.
1: Ja.
2: Het had iets heel bijzonders.
1: Ja.
2: En we gunden elkaar ruimte voor mooie muziek.
1: Wat heerlijk.
2: Ja, dat was heel fijn.
1: Dat was jouw laatste optreden?
2: Dat was mijn laatste concert voor de zomer, ja. Ja, daarna had ik nog wat spannende video-opnames voor de reisopera voor het volgende seizoen. Alvast wat voorbereidend werk, maar dat waren mijn laatste gezongen noten.
1: Nou, ik gun jou een lange en ontspannen zomer.
2: Heerlijk, dank je wel.
1: Camille, je hebt net een nieuw album opgenomen dat in september uitkomt. Wat staat daarop?
3: Een vervolg eigenlijk op een cd uit 2021, waar ik voor het eerst muziek opnam van Gerhard Ham, een Nederlands componist die toen volledig vergeten is, nu iets minder door dat album.
1: Ik heb er nog nooit van gehoord.
3: Nog altijd is hij heel erg onbekend, hoor.
1: Gerhard Ham,
3: ja. Mm-hmm. Groot in 1835 tot 1904 leefde hij en woonde zijn leven in Venlo. Waar hij gevierd was. Ja, of oplezers.
2: Ja.
3: Inderdaad. Ja.
1: Wat voor soort muziek moeten we ons...
3: Ja, het is leuk, want ik ken het nu beter doordat ik nu best veel van hem heb gespeeld. En het blijft mij verbazen hoe veelzijdig die is en hoe ik toch steeds tot de conclusie kom dat hij iets eigens heeft, waar ik niet van kan zeggen, ja, dat is Schumann of dat is Mendelssohn of dat is... Hij zit een beetje in die hoek, dat is Brahms. Maar het is het allemaal niet. Het is toch echt dat hamgeluid. Dat
1: zeg ik
3: wel vaker nu.
2: Wat fantastisch.
3: Dat hij iets heeft wat mij ook de hele tijd weer trekt van, we weer toch weer bij hem terugkomen en denken, ja, het is gewoon verdomd heel mooi wat hij doet.
1: Wat gaaf. En dus, nu wordt er gemonteerd. In september komt het uit.
3: In september komt hij.
1: Wat spannend.
3: Ja.
1: Je hebt nu dus zomer. Bestaat er voor jou zoiets als een concept vakantie?
3: Ja, zeker. Alles doen wat je niet kan doen in het seizoen.
1: Speel je dan wel gaat de klep erop?
3: De klep gaat er wel in het begin wel zeker op, even helemaal niks. En op een gegeven moment ga ik wel, zo tegen augustus als in september weer dingen zijn, vind ik het lastiger om het helemaal uit het slop te trekken. Dus als ik dan 2 maanden niet zou spelen, dat vind ik vermoeiender dan het mondjesmaat weer opbouwen.
1: Precies.
3: Om weer in de vorm te komen.
1: Ja.
3: Dus zoiets gaat het ook zijn, ja.
1: Fijne vakantie, Camille.
3: Dank je wel.
1: Eerst nog even hier blijven,
3: ja,
1: om met ons iets te vinden. We gaan beginnen. Hier is het Busch Trio met Ludwig van Beethoven.

0: Je hoorde het eerste deel uit Beethovens pianotrio nummer 8... dat Beethoven schreef in 1790 in Bonn. Het Busch-trio met violist Mathieu van Bellen, cellist Ori Epstein en zijn broer pianist Omri Epstein nemen alle Beethoven pianotriers op. En dat is best een dingetje, omdat er al zoveel opnames van zijn. Maar het Busch-trio zegt: bij het repeteren en uitvoeren van deze trio's is het onmogelijk om niet overweldigd te worden door de vreugde, de moed, de liefde voor het leven en voor de mensheid. En daarnaast de revolutionaire geest die uit elke noot spreekt. Een geschenk voor het leven. Camille, kun je daarin vinden?
1: Ja, zeker. En ik denk ook dat je mag denken dat je ook als trio zelf mag zeggen: wij willen dit ook voor je eigen artisticiteit opnemen. Je hoeft niet altijd te denken vanuit een soort discografie-idee van er zijn zoveel opnames. Als zij dat voelen, en dat hoor je ook, dat er zit een bepaalde kracht ook al in, een bepaalde moeten. Dat vond ik wel opvallend.
0: Moeten? Hoe bedoel
1: nou,
0: je?
1: Nou, als je een interpretatie goed is of sterk is, dan zit er ook een soort
0: urgentie in,
1: dat is het woord. Ja, van A tot Z klopte dit heel, was dit echt ontzettend in balans en heel sterk.
0: Waar hoor je dat dan aan? Is dat puur een gevoel of tempo of ritme of manier van fraseren?
1: Ja, dat het op zijn plaats valt inderdaad. Dat het frasering sluit aan op het tempo. De dynamiek is, vind ik ook mooi als je in Beethoven fors durft te zijn. Zo tegen het
0: ja,
1: einde
0: precies.
1: Echt sterk en ja. Echt fortissimo. Bijna een beetje lelijk in de goede zin van het woord. Even uit balans en daarna weer samen weer wat kleiner worden en wordt het groter. Dat beheersen ze heel, heel goed.
0: Hoe is dit voor een pianist? Heb je het zelf wel eens gespeeld?
1: Ik heb wel Beethoven trio's gespeeld, ja. Het is interessant. Ik ervaar Beethoven heel motivisch, hè. Dus dat het zijn lange lijnen, maar niet zo. Die ervaar je vooral met de kennis van het stuk. Dat duurt even.
0: Ja.
1: Dat merk je hier ook, hè. Het lijkt fragmentarisch en kortere lijnen, maar op een gegeven moment komt die structuur wat meer tot je. En daarom vind ik Beethoven ook ontzettend moeilijk. Omdat die lijnen fraseren, dat komt niet zo. Het is anders dan Schubert in die zin.
0: Ja, ja, Lilian, hoe is het voor jou? Schubert is jouw second name, maar Beethoven zingen?
2: Beethoven zingen, daar wordt een zanger niet zo heel blij van. Naar Beethoven luisteren word ik overigens wel heel blij van. En zo ook deze opname. Ik dacht van, het is gewoon zo. Het klopt. Het is keurig op een manier die wel dynamisch is. Maar inderdaad, er is niks wat er op zo'n moment eventjes uitspringt of die je even helemaal uit het lood schopt. Maar ik kan hier wel heel fijn naar luisteren.
0: Ja.
2: Dus ik kan hier echt van genieten.
0: Als je net hoort, als ik jullie conclusie mag nemen, is het dus zo moet het, als je het hoort, van dit klopt.
1: Ik vind het wel echt Beethoven.
0: Ja.
1: Ja, dat is een derde deel?
0: Was een eerste deel.
1: Een eerste deel, toch?
0: Ja.
1: Oh, wat interessant. Ja.
0: Ja. Nou, jullie zijn heel enthousiast. Laten we dan gewoon nog een trekje doen. Andere toonsoort, ander karakter.

0: Largo con espressione uit Piano Trio nummer 2 deze keer. Lilian, je zei net, Beethoven zingen is moeilijk. Maar ik dacht toen ik die beginlijn van de piano hoorde, dit zou je zo mee kunnen zingen. Of niet?
1: Ja, zeker. Nou ja, dat is soms zo het wonderlijke van Beethoven. Dat je denkt, als je nou voor de stem zo had geschreven, zoals bijvoorbeeld voor een... Ja. Voor een trio of ja. Maar ook dus eigenlijk voor piano, want het was zo'n zangerige lijn.
0: Ja, precies.
1: Dus dat op de een of andere manier is dat voor de stem minder gebeurd. Maar ja, inderdaad, het was heel zangerig, het was heel lieflijk. Jij zei net con espressione. Toen dacht ik wel van, oh ja, dat de expressie die ze hebben gezocht, zit hem vooral volgens mij in de mildheid en in de de lieflijkheid en minder in de stoermoeddrang van Beethoven.
0: Dat hoeft niet altijd met expressie natuurlijk. Je hoeft niet helemaal de hele tijd drauf zu gehen.
1: Nou,
0: zeg maar.
1: Zeker. Dus in die zin, je zou natuurlijk bij Beethoven kunnen denken dat je dan meteen je door alle kanten op moet laten slingeren. Maar ze hebben gewoon gekozen voor een soort hele milde, zachte, lieve, prachtige expressie.
2: Je kan het op twee manieren. Ik denk wel in de kern dat Beethoven, dat die power, dat harde, dat het er wel echt Beethoven is. Dat zit er ook wel in. Een van de beste pianisten die solo Beethoven speelt is Gilels in mijn al. Want die kan echt tekeer gaan in de sonates. En dat klopt ook echt. Dat is echt Beethoven. Ja. Ook, hè? En dit ook.
0: Dus ja, precies.
2: Heel contrastrijk.
0: Ja.
2: Maar er zit een bepaalde gewelddadigheid soms in. Waarvan ik wel denk, dat hoort ook wel bij Beethoven. Niet naar gewelddadig, misschien niet helemaal het woord. Maar er zit een soort van oerkracht in.
0: Ja.
2: Die als het ware de deur binnen beukt. Hij heeft bijna niemand
0: net
2: verder.
0: Als dat lieflijke wat we net hoorden.
2: Dat lieflijke. En dat halen ze er wel heel mooi.
0: Ja,
2: heel warm, heel uitgebalanceerd. En de piano zingt net zoveel als de strijkers.
0: Precies.
2: En dat is wel heel, is wel belangrijk.
0: Ja. Ja. Nou, enthousiaste paneleden hier bij het nieuwe album van het Busch Trio. Met onder andere Beethoven Piano Trio's nummer 2 en nummer 8. En ik moet het toch even kwijt. Die zoete klank van Mathieu is echt een genot. We gaan naar Frankrijk, 19e eeuw. Naar componist Mel Bonis. Ik vertel daar eerst een verhaal over. Mélanie Bonis, zoals ze eigenlijk heette, begon op haar 12e met componeren en kreeg in die tijd ook pianoles van César Franck. Ze ging studeren aan het Conservatorium van Parijs, waar ze een studiegenoot was van Debussy en van dichter en zanger Amédée Louis Hettig. Daar werd ze verliefd op. Maar de relatie werd afgekeurd door haar ouders. Ze moest trouwen met een oudere weduwnaar die weinig interesse had in muziek en voor de carrière van zijn vrouw. Later kwam Mélanie, zoals ze dus eigenlijk heette, weer in contact met deze zanger Hettig. En dat leidde tot een affaire tijdens haar huwelijk. Uit die affaire werd een buitenechtelijke dochter, Madeleine, geboren. Maar niemand mocht ervan weten, dus Madeleine werd toevertrouwd aan een kamermeisje. Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam Mel Bonis het meisje als zogenaamd oorlogsslachtoffer in huis. Maar als haar zoon Edouard uit haar officiële huwelijk verliefd wordt op Madeleine en met haar wil trouwen, moet Mel Bonis de waarheid vertellen. Een drama van heb ik jou daar. Het volgende lied schreef ze in 1901 na de periode van de hereniging met haar studieliefde zanger Hettig.

0: Het lied Noël de la Vierge van Mel Bonis is een ingetogen slaaplied van de maagd Maria voor haar zoon Jezus. Oorspronkelijk voor zang en piano, hier in haar eigen bewerking voor zang en orkest. Ik had kippenvel. Lilian, nu je het verhaal van Mel Bonis kent, wat voel je hierbij?
1: Ja, jongen, dit was wel echt... Ah, oermooi, maar ook inderdaad op een bepaalde manier schrijnend. Je hebt het gevoel dan, hè, ze een soort een wiegelied voor het kind, voor het verboden kind. Het kind wat ze niet mag wiegen. Ja. Jee.
0: Maar wat een muziek. Hè?
1: Waanzinnig. Ik kende dit totaal niet en het begon en ik dacht, wauw, dit is... Dit moet gehoord worden. Mahler, Eat Your Heart Out. Ja. Mahler meets Debussy. I don't know, maar echt zo fantastisch mooi.
0: Je moet het op je repertoire gaan zetten.
1: Nou, inderdaad. Dit is wel. Dit nodigt er wel heel erg. Het is heel uitnodigend.
2: Ja, dat
1: is
2: wonderlijk.
1: Dit. Waanzinnig.
2: Dat ook Mahler associatie aan het begin, met name. Ja. Voordat die stem kwam, die had ik niet verwacht ook.
1: Dus nee,
2: ik
1: ook niet.
2: Bij het orkestraal.
0: Nee, het was inderdaad. Al zo mooi.
2: Ook dat nog.
1: Ja, ja, ja. Dat, ja.
2: Ongekend mooi, betoverend mooi. Bedwelmend en adembenemend. Hè? Dat is zo'n soort muziek. Maar ze kan ook heel goed schrijven. Hè? Ze is zwaar onderschat nog steeds.
0: Ja, maar ze wordt steeds populairder. Hè?
2: Ja, eindelijk. Hè?
0: Ze noemde zich dus Mel Bonis en niet Melanie Bonis... omdat ze niet wilde bekendmaken dat ze een vrouw was. Want dan zou ze niet meer of nog minder kunnen schrijven.
2: Werd ze nou ook werd het afgekeurd dat ze naar het conservatorium ging door haar ouders? Of was dat niet het geval? Maar, want ook bij veel, zoals Amy Beach, ook behoorlijk was tegengewerkt...
0: Nee, volgens mij mocht ze wel, maar vanaf het moment dat ze dus verliefd werd op die zanger... want ze mocht naar het conservatorium van Parijs en ze deed dus piano en compositie. César Franck, Debussy, ze zat echt precies op de goede plek... maar ze mocht niet met haar grote liefde trouwen. Ze moest met die weduwnaar trouwen en toen hield het op.
1: Ja.
0: Ja. Hoe verdrietig,
2: ja, veel pijn. Ja, ik heb ik heb een brief aan haar in mijn tweede boekje geschreven.
0: Ja, ook. Aan Mel Bonis?
2: Aan Mel Bonis, ja. En ze werd ook echt extreem hoog ingeschat, ook in haar klas.
0: Ja.
2: Maar werd opgemerkt dat ze omlaag werd gehouden op een bepaalde manier. Dat wordt over haar geschreven.
0: Ja.
2: En dat ze onderpresteerde soms.
0: Ja.
2: En dat zal over duidelijke redenen natuurlijk inmiddels. Ja. Maar ze was echt bij de top gewoon.
1: Nou ja.
2: En het is ook, dat hoor je.
1: Tijd om het dus overal te gaan spelen. Waanzinnig.
0: Er zit een projectje voor jou, Lilian.
1: Nou, dat is...
0: Ik wil vooral even de uitvoerders noemen, want dat is sopraan Elizabeth Watts.
1: Ha,
0: ken je haar?
1: Sopraan?
0: Ja.
1: Ja.
0: Samen met de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rumon Gamba. En dat is heel leuk, want ons panelid Anthony Hermes... dirigent, die wordt vanaf 2027 chef-dirigent van dit orkest.
1: Ja, dat zag
0: gefeliciteerd,
1: ik,
0: Anthony. Mooi. Dat is echt fantastisch. Ja. Want wat is dit mooi gespeeld. Hè?
1: En wat fijn voor dat orkest ook. Hè? Wat een aanwinst.
0: Precies.
1: Dat is natuurlijk geweldig. Ja.
0: Nou, u hoort het al, luisteraars. Dit nieuwe album van de BBC Scottish Symphony onder leiding van Rumon Gamba en Elizabeth Watts met werk van Mel Bonis. Zeer aan te raden. We gaan nu naar een bekende componist, maar die eigenlijk niet vaak indiscutabel te horen is. Nou, Camille, eat your heart out, want hier is Franz Liszt.

0: De Mephisto Waltz, nummer 1 van Frans Liszt. En, pardon, Neil van der Linden meldt op de NPO Luisterapp dat dit stuk de ringtoon is van zijn mobiele telefoon. Camille, bij jou ook?
1: Nee.
0: Jij bent een enorme Liszt-fan. Je hebt zelf ook veel Liszt opgenomen. Wat voel jij bij deze muziek?
1: Ja, ik ben wel. Ik heb wel inderdaad. Ik ben een Liszt. Ik hou heel erg van een bepaalde Liszt. Je hebt een beetje de Liszt. De showy Liszt en de virtuoos Liszt. Je hebt wat diepzinniger Liszt. Niet dat daar dan geen techniek bij komt kijken. Maar dit stuk valt helaas voor mij in de categorie fascinatie. Eerder dan dat het me raakt.
0: Ja.
1: Met name harmonisch. Ontzettend modern stuk. Hoe dit klinkt. Het is gewoon zijn tijd ver vooruit. Maar. Het is niet een stuk wat mij snel raakt.
0: Nee.
1: Ik ben even door. Het verbaast me wat die technisch allemaal. Wat ik zei eigenlijk vooral fascinatie op allerlei manieren.
0: Wat fascineert je aan deze opname?
1: Met name de controle over het geheel. Ik denk dat de pianist wel heel goed weet wat hij doet of wat zij doet. Maar ik mis. Ja, je gaat altijd kritisch zijn op je eigen instrument. Maar ik mis wat warmte en ik mis wat eigenheid. Het is vrij recht toe recht aan. Ik vind het behoorlijk democratisch ook. Het is allemaal kraakhelder. Maar
0: democraat, zeg je?
1: Nou, dat alle noten behoorlijk even veel waard worden. En in romantische muziek moet je dat volgens mij zeker niet doen.
0: Ja. Jij zou het anders spelen.
1: Het leunt iets te veel naar een pianist die absoluut door zou gaan in de eerste ronde van een groot concours. Want alles is er, maar iets mis ik.
0: Ja.
1: En dat is het persoonlijke, de persoonlijke kijk en de persoonlijke touché ook. Ik vind het touché niet zo
0: beetje zakelijk.
1: Opvallend. Ja, wat zakelijk. Wat niet. Ik wil niet zeggen niet muzikaal, maar ja, er mist iets in de klankvorming wat wel belangrijk is in zo'n stuk, denk ik. Ja.
0: Lilian Liszt heeft ook liederen geschreven.
2: Ja. Bijvoorbeeld die Petrarca-liederen, die zijn erg mooi.
0: Voel je een link met deze pianomuziek?
2: Ja, maar het grappige is wel dat wat Camille zegt, daar kan ik me wel achter scharen. Want ik dacht inderdaad van wauw, ik zou hier naar zitten luisteren, het liefst live. En dan denken, wow, wat is deze pianist goed.
0: Ja, ja.
2: Dat is wat het bij me oproept. Maar inderdaad minder dat je echt meegesleept wordt door de muziek. Of dat echt heel diep op de emoties
0: zit. Het kan zijn dat de Liszt is een soort de Paganini voor de piano. Hè?
1: Ja.
0: Paganini vioolconcert. Ja. Krijg je ook niet erg kippenvel.
1: Nee, maar het is ook een misvatting. Want de sonate bijvoorbeeld, daar zit heel veel diepgang in bepaalde stukken. En andere zijn weer. Met name helaas dan ook, ja, door als je het zo dus speelt. Ja. Want bijvoorbeeld George Bolet, die haalt hier wel in mijn beleving iets uit.
0: Ja.
1: Waardoor transcending is, waardoor je.
0: Ja.
2: Ik kan me voorstellen met zo'n stuk, wat eigenlijk zo virtuoos, vuurwerkachtig is, dat je dat dus eigenlijk wil horen.
0: Ja.
2: Hoe je wil bijna horen hoe moeilijk of spectaculair het is, zodat je tenminste misschien op die adrenaline kick kunt gaan. Dat zou ik me kunnen voorstellen, want in dit geval klonk het eigenlijk gewoon zo goed dat het vrij comfortabel.
0: Ja, maar dat is ook weer de uitdaging, denk ik, dat je het wil laten klinken alsof het heel makkelijk is.
2: Alsof het heel makkelijk is, uiteraard. Ja. Alleen, er mist dan misschien een stukje spanning.
0: Dit is de Koreaanse pianist Yekwon Sunwoo. Hij speelde op de middelbare school alle stukken van Liszt, zo hup van blad. En op een gegeven moment vond hij toch te veel show, wat jij net zegt, Camille. En liet hij Liszt links liggen.
1: Heel vaak zo, hè?
0: Oh, hoor je wat ik zeg?
1: Links liggen.
0: Liet hij Liszt links liggen. Nou, wat een alliteratie.
2: Heb je jezelf dat aangedaan?
0: Dat moet je eens echt heel snel achter elkaar zeggen. Goede dictieoefening. Maar goed, die Sunwoo dus, die is van gedachten veranderd en heeft een compleet Liszt-album gemaakt met repertoire in allerlei stemmingen van herinneringen en meditatie via liedtranscripties naar operafantasieën. En laten we dan nog heel even naar zo'n liedtranscriptie gaan luisteren. Widmung van Robert Schumann, bewerkt door Liszt. liedalbum gemaakt met repertoire in allerlei stemmingen. Van herinneringen en meditatie via liedtranscripties naar operafantasieën. En laten we dan nog heel even naar zo'n liedtranscriptie gaan luisteren. Wiedmung van Robert Schumann, bewerkt door Liszt.

0: het lied Wiedmung van Robert Schumann, een ode aan de alles overheersende liefde, bewerkt door Frans Liszt. Lilian, heeft deze pianist Yekwon Sunwoo de sfeer goed getroffen?
1: Ja, doe mij dit maar. Doe mij dit maar. Ja, zeker.
0: Camille?
2: Ja, beter wel.
0: Beter?
2: Ik blijf kritisch.
0: Ja, je mag, het mag.
2: Iets rustiger, iets meer zingen.
0: Toch?
2: Hij is heel erg op de techniek. Dus de begeleiding leidt de melodie, vind ik, in plaats van andersom.
0: Ja, ja, ja.
2: Iets meer warmte, misschien.
1: Maar goed, Liszt en Schumann doen het wel lekker samen.
2: Absoluut.
1: Vind je niet?
2: Ja, het is meestelijk. De transcriptie, dit. Dat is gewoon als het had net geen origineel kunnen zijn ook, hè? Dit is zo goed.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Interessant om eens helemaal te luisteren. Dit nieuwe album van de Koreaanse pianist Yekwon Sunwoo met pianowerken van Frans Liszt. Je luistert naar Disco Tafel met sopraan Lilian Varani en pianist Camille Boomsma. Vragen en opmerkingen kun je sturen naar de NPO Luister-app.
3: Disco Tafel met Cécile Huinen op NPO Klassiek.
0: En het is tijd voor de vergelijking met het Requiem van Mozart. Mozart stierf voordat zijn Requiem voltooid was. Sindsdien is er talloze keren geprobeerd om de mysteries, intriges, leugens, controverses en raadsels rondom het Requiem te doorgronden. Maar misschien hebben al die kwesties ook wel bijgedragen aan de grote populariteit van het stuk. Een van die beroemde verhalen is als volgt. In juli 1791 staat een mysterieuze bode bij Mozart voor de deur. Hij komt in opdracht van een graaf die ter nagedachtenis aan zijn overleden vrouw een requiem bij Mozart wil bestellen. Mozart wordt er flink voor betaald en dat kan hij goed gebruiken omdat hij torenhoge schulden heeft. Hij moet er wel in het geheim aan werken omdat de graaf het requiem wil presenteren als zijn eigen werk. Hoewel daar overigens geen sluitend bewijs voor is. En dan is er het verhaal van de film Amadeus, die we allemaal kennen, waarin Mozarts collega, de jaloerse Antonio Salieri, als een schurk wordt afgeschilderd. Plus de aanname dat Mozart het requiem voor zijn eigen begrafenis zou hebben geschreven, want hij had een slechte gezondheid en zijn financiën waren, zoals gezegd, ronduit beroerd. Maar niks wijst erop dat hij dacht aan zijn eigen dood. Sterker nog, als je het manuscript van het requiem bekijkt, zie je een krachtige, vloeiende schrijfwijze en niet de bibberende hand van een zieke man. We beginnen het eerste ronde met de opening. Introitus, Requiem Aeternam, opname A.

In november 1791 wordt Mozart ziek. En vanaf dat moment zit zijn vriend en oud-leerling Süssmayr naast zijn bed om te helpen het requiem af te maken. Maar het lukt niet meer. Mozart gaat heel snel achteruit en overlijdt op 5 december 1791. De doodsoorzaak is in nevelen gehuld. Misschien een streptokokkeninfectie, nierfalen, of misschien was het een infectie door het eten van varkensvlees. We weten het niet. Hij werd in ieder geval begraven in een anoniem massagraf in Wenen. En op de vermoedelijke plek staat nu een gedenkteken, een gebroken zuil met een treurende engel ernaast. Opname B.

Het Introitus en Kyrie werden voor het eerst uitgevoerd in Wenen op 10 december, 5 dagen na Mozarts dood. Zijn weduwe Constanze liet het requiem dat Süssmayr later had voltooid uitgeven omdat ze in financiële problemen zat. En dat ging begin 1793 in Wenen in première. Muzikologen proberen nog steeds te achterhalen wat Mozarts intenties zijn geweest in de delen die hij niet kon voltooien. Er zijn in ieder geval vele versies in omloop en er komen ook nog steeds nieuwe voltooiingen bij. Hier is opname C.

0: En dat was de eerste ronde van Mozarts Requiem met het Introitus en Requiem Aeternam. Nou, Aileen, brand maar los.
1: Lilian, maar de verwarring is... Nee, ik ga haar wel bellen straks vanuit de auto. En ik zeg, Aileen, het is weer gebeurd. Het is weer gebeurd. Oh, we zijn voor elkaar ingewisseld.
0: Excuus.
1: Maakt niet uit door zijn ziel.
0: Excuus.
1: Je kan me met een slechter iemand verwarren. Maar ik vind dit heel erg lastig. Ik was door A en B, door de Tempi met name, niet overtuigd.
0: Want?
1: Dat introitus, dat begint prachtig. En als je het net iets te langzaam neemt, dan mist het lijn. Dan wordt het verticaal.
0: Je ze allebei te langzaam, A en B?
1: Ik vond ze eigenlijk allebei te langzaam, A en B. En toen bij C dacht ik, daar word ik blijer van. En tegelijkertijd vond ik dat ook een fractie te snel. Alhoewel, vanaf het moment dat de koor erbij kwam, vond ik het fijn voor ze dat ze dit tempo hadden. Dus ik had daar vooral in die eerste, 16 maten, had ik daar last van. Mm-hmm. Dus ik ben er nog niet. Je hebt me nog niet. Terwijl ik hou van dit stuk. Ik moet wel zeggen, B, daar hoorde ik een kinderkoor. Dat deed me heel erg denken aan mijn schooltijd. Ik heb dit met mijn school uitgevoerd. Met allemaal kinderen dus van tussen de 14 en de 18 jaar. Dus dat vind ik dan natuurlijk wel heel sympathiek. En dan denk ik, wat was dat toch leuk ook.
0: Maar dat raakt je dan ook meteen op een andere manier?
1: Dat raakt me wel op een andere manier. Ja, dat raakt me wel op een andere manier. Maar ook daar dacht ik, gun die kinderen dat ze ietsje sneller mogen zingen. En gun ons dat ook.
0: Ja.
1: Dat gevoel had ik wel.
0: Hoorden we ook een jongenssopraan in de solo?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja, en dat is wel heel ontroerend, toch? Dat doet wel wat.
0: Zet dat eens af tegen een volwassen vrouw, sopraan? Bij de andere opnames?
1: Ja, kijk.
0: Waarom het een oftewel het ander?
1: Nou, kijk, ik vind nu gaat er wel... Je trekt een beerput open hier met dit stuk en dan met zangers en zo. Ja. Kijk, het probleem vind ik dat vaak sopranen, solisten, vrouwen te veel willen klinken als zo'n jonge sopraan. En ik vond dat eigenlijk weer gebeuren bij de A en C. En dan denk ik, doe me dan maar B, gewoon, doe me gewoon die jonge sopraan dan.
0: Maar wat doen die sopranen dan in A en C om als een jongen te klinken? Nou, hoe doen ze dat?
1: Ze doen dat door te proberen een soort strak en puur geluid te fabriceren, waarbij je het gevoel hebt, vind ik, dat er een stukje... een stukje connectie met... Met de vrouwelijke stem, de borststem, daar mist
2: dunner,
1: dan iets. Het wordt dunner.
2: Geluid, toch?
1: Ja. Het wordt dunner, het wordt wat strak gehouden in de toon.
0: Mis je persoonlijkheid?
1: Ik mis persoonlijkheid en ik mis ook emotie. Waarvan ik dan denk, het is wel het requiem van Mozart. We hoeven niet emotieloos te zingen. Ja. Ook alsof we een engel zijn die al... alsof de engel al spreekt van bovenaf. Terwijl ik hou er meer van om dus naar mensen te luisteren.
0: Camille?
2: Ja, ik vond het ook lastig. Ik had, ze ontlopen. Er is niet één die nu eruit springt. Want
0: dat hoeft ook nog
2: er
0: niet.
2: Zijn twee. Nee, precies. Want eigenlijk, dat is leuk als je ze drie keer achter elkaar hoort. Wat is nou, wat heeft dit deel? Wat is hier nou belangrijk aan het deel? Inderdaad, het tempo is heel belangrijk en het karakter, noodlottige karakter wat je vanaf de eerste noot moet hebben.
0: Ja.
2: Geen van de opnames had beide.
0: Nee.
2: Dus dat de timing, want het is ook timing ook met de zanger, en dat karakter op elkaar aansluit en dan die vertelling ontstaat. Waarbij C het sneller was, maar toch gaandeweg het aan de nuchtere kant werd en helaas een beetje saai daardoor.
1: Zeker.
2: Dan vertel je niet meer. En met kinderkoor is gewoon een heel ander stuk voor mij. Een heel ander deel. Dus dat vond ik lastig.
1: Ja.
2: En A had wel het karakter, maar werd log. Werd wel een beetje log. Dus het was het nog niet helemaal misschien wat Mozart hiermee wil. Hoe hij dit requiem wil starten. En ja, dat karakter moet wel aansluiten op een tempo, maar tegelijkertijd, dat is hartstikke moeilijk.
0: Ja.
2: Om niet te snel te gaan om het te nuchter te maken, maar niet te langzaam om het log en slepend. Ja. Terwijl er ook een soort slepend karakter in zit. Mm-hmm. Er zit er iets soort... moeilijks in.
1: Ja, ik bedoel, een soort dode mars natuurlijk, zo vanaf het begin.
2: Met die pauken.
1: Met die, exact. En tegelijkertijd wil je wel dat dat een soort een vloeiende pas is.
2: Ja,
1: of zo.
2: Er zit een cadans in, maar exact, ook weer geen... sprintje.
1: Nee, ook weer geen sprintje. Geen sprintje naar het graf.
0: Nou,
1: nee.
0: Jullie staan nog open, zeg maar, voor wat er komen gaat.
1: Zeker.
0: Voordat we naar de tweede ronde gaan, nog even een grappig appje van luisteraar Mario de Kort. Die zegt: ter gelegenheid van het nieuwe PSV-stadion in 1993 werd het Requiem van Mozart uitgevoerd. Oftewel, je kunt het overal voor gebruiken.
2: Ah. Dat is leuk, maar het luisteraar is leuk. Ik ben een PSV-fan.
0: Oh, PSV. Mario, dit was
2: dank je, Mario.
0: Een schot in de roos, om maar in voetbaltermen te blijven. Laten we doorgaan en kijken wat de tweede ronde oplevert. En dat is het korter, maar krachtige Dies Irae. Hier is opname A.

0: Je hoorde drie keer het dies irae. En de armen van de violisten zijn er inmiddels opgevallen. Dat kan ik jullie vertellen. Camille?
1: A. 100%.
0: Nou, dat is lekker kort en krachtig. Lilian, kun jij dat ook zo...
2: Het is kort en, deels kort en krachtig. Stoermoeddrang, karakter, slotnoot moet je voelen van we zijn er. Ja. Dat heb ik meegemaakt. Dat was duidelijk. En bij B is het... Ja, het kinderkoor is wel is ontzettend lief. Maar het is zo lief. Het wordt te lief, hè? Dan. Dat is ook zo zielig.
0: Ja.
2: Het is toch het andere. Het is gewoon anders. Het is echt een ander stuk eigenlijk daardoor.
0: En C?
2: En C, van de, was ook niet helemaal van een beetje fragmentarisch. Die slotnoot kwam er. Oh, het is afgelopen, had ik het gevoel.
0: Okay.
2: Dat is dus geen goed teken.
0: Nee, ik snap het. Lilian.
2: Een solist in trouwens, wat... Ja, kijk naar Lilian, hoe zit.
0: Daar mag jij iets over zeggen.
3: Ja, bij C schoot ik opeens even uit mijn stoel. Want ik dacht, wow, er zit opeens een soort opera-solo in.
0: Ja.
3: Ook in de manier van zingen, maar ook gewoon... dat sprong er even heel erg uit. Dat hoeft van mij niet. Terwijl ik ben echt voorstander ook van... doe er iets mee als dat zo moet of voelt of weet ik het wat. Maar deze had niet gehoeven van mij.
0: Mm-hmm. Heb je een favoriet?
3: Nog niet. Okay. Nog niet. Inderdaad, bij A dacht ik wel even, was ik even helemaal mee, want het was een soort wervelwind.
0: Ja.
3: En het was wel een tornado waarvan ik dacht van woe, zo, dat ging even heel rap. Ik vond eigenlijk B, die spelen volgens mij op historische instrumenten. En dat vond ik wel heel lekker werken.
0: Ja.
3: Wat interessant daar is, het is een kinderkoor, maar ze worden ondersteund door tenoren en bassen. Mannen die...
0: Jij bedoelt dus hier... het kinderkoor, je bedoelt de sopranen.
3: Sopranen en alten.
0: Alten zijn jongens.
3: Zijn jongens, ja, zijn jongens. En dan heb je volwassenen voor de... En ik vond dat wel even heel fascinerend hier. Dus B heeft me wel... daar
0: die
3: had het, ja, die had het meeste karakter, vond ik.
0: Ja. Nou, laten we het afmaken met ronde 3, het Lacrimosa. We gaan er gewoon met 3 opnames in. En eens kijken wat er dan gebeurt. De eerste maten van het Lacrimosa zijn nog van Mozart. En voor de rest zijn er dus alleen maar schetsen en aantekeningen. We gaan horen wat ze ervan hebben gemaakt. Opname A.

0: Amen. En daarmee was het slot van de laatste ronde van Mozart's Requiem met het Lacrimosa. Lilian, ben je tot een eindoordeel gekomen?
1: Ik vind het heel erg moeilijk om te kiezen, maar ik was nu bij deze laatste het meest geraakt door C, toch? Toen ik even over de shock heen was van de solostemmen weer, dacht ik, ja. Ach, maar hier, het werkt eigenlijk ook wel. En het raakt me ook. En ja, bij deze laatste dacht ik C.
0: Bij de laatste dacht je C?
1: Bij de laatste dacht ik C en ook gewoon deze versie waarin het Lacrimosa is afgemaakt. Amen. En ook dat einde.
0: Mooi, hè, dat slot.
1: Donaes Requiem. Ja. Laatste ademhaling. Amen. Mooi.
0: Ja. Camille.
2: Ja, vind ik ook mooi dat het op die manier wordt neergezet. Maar ik heb geen eindoor. Ik heb geen. Dat komt wel eens voor, hè, dat je in de uitzending geen één hebt die echt.
0: Zou je het liefst delen willen combineren op één opname?
2: Nee, van deze. Nee, zelfs dat. Er is geen. Voor mij, het Lacrimosa moet door merg en been gaan.
1: Ja.
2: Vanaf het begin. Dat is het karakter.
1: Is ook.
2: Er moet pijn zijn. Er moet een soort. En geen van allen had dat.
0: Nee.
2: Die eerste noot moet je meteen hebben. Ach.
0: Ja.
2: Ach, God. Weet je. Ach, ja. wat een afscheid.
0: Is er nog een voorkeur tussen modern en het oudere orkest? Waarbij je in opname B natuurlijk die stemming meteen.
2: Ja, veranderen. Ja, de mooie is dat er veel details, ook in het contrast met die kinderkoor en de volwassenen, daar heel veel kleur en details naar voren komen. Wat me wel weer interessant vond.
0: Ja.
2: A is volgens mij de wat oudere, de wat romantischer leek het, maar ook zitten na.
1: Nee, dus die.
2: Die leek, vanwege de vorige, vanwege die stoem en drang, de tweede ronde, dat korte, snelle deel. Daar dacht ik dat is wat.
0: Het grappige is,
2: maar het moeilijk.
0: Opname A is de nieuwe opname.
2: De nieuwe
0: van net uit Chamber Orchestra of Europe.
1: Oké.
0: En Rias Kammerkoor onder leiding van Yannick Nezet-Séguin. Ja, met de versie van Franks Xavier Süssmayer.
1: Ja, ja.
0: Ja, nieuwe opname.
1: Ja.
0: Yannick Nezet-Séguin is natuurlijk gevierd overal waar die komt.
1: Zeker.
0: Maar bij jullie komt hij net niet genoeg binnen misschien.
1: Nou, in dit werk denk
0: misschien
1: ik gewoon.
0: Misschien net niet. Ja,
1: dat is het.
0: Okay. Opname B, dat is de oudste opname uit 1983... Orchestra en chorus, waaronder dus ook een jongenskoor of the Academy of Ancient Music. Onder leiding van Christopher Hogwood. Met het Westminster Cathedral Boys Choir.
1: Ja,
0: dat moet ik erbij vertellen.
1: Ja.
0: Toch wel ontroerend om te horen als ik jullie zo hoor.
1: Zeker.
0: En dan hebben we opname C uit 2016. Freiburger Barokorkester. En weer dat Rias Kammerkoor, onder leiding van René Jacobs.
1: Ah.
0: Deze keer.
1: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, een hoop te overdenken.
1: Zeker.
0: Misschien weer eens terugluisteren, die hele opnames. En er zijn natuurlijk nog heel veel andere mooie opnames. Dat geldt ook voor de luisteraars. Verdiep je er maar weer eens in en kijk wat het oplevert.
1: Heerlijk.
0: Wij zijn aan het slot van deze discotabel gekomen. Dank aan de paneleden Lilian Farhani en Camille Boomsma. Fijne vakantie, zou ik zeggen.
1: Hoera!
0: Samenstelling en regie vandaag Michelle van der Berg en de techniek deed Jelle Lelieveld. Kijk op de website van Discotabel onder de kop uitgelicht voor alle informatie over de tracks. Na 6 uur gaat Hans Smit in gesprek met schrijver en presentator Afke Boven. Fijne avond.
3: NTR brengt cultuur. Elke dag. NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend. Groeten uit.
4: Ach, die stier in Wales. Of dat gedoe met die ober in Keulen. Of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal. Van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
3: Kijk voor meer informatie op nporklassiek.nl/deochtend.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou,
5: Maar waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Ster. Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkingsregisters en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er iets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast. Maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Het is zijn 3e etappezege in de Tour in zijn carrière. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers
7: aan tafel.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers
7: aan tafel!
10: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
11: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
10: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV.
12: Panorama Zondag. Met Hans Smit.
2: Goedenavond, welkom. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag, het programma waarin we de komende 2 uur weer op reis gaan. We maken een tocht door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegenomen die hem of haar raken. En aan de hand daarvan hebben wij de route uitgestippeld. En uiteraard is er ook veel muziek voor onderweg. Mijn gast van vandaag, die weet als geen ander te schipperen tussen de wal en het eilandleven, tussen de regionale perikelen en de landelijke actualiteit, tussen sport en nieuws. Ze groeide op Ameland, maar vond haar grote liefdes aan de andere kant van de Waddenzee. Toch is het eiland nooit ver weg. Of ze nou in de studio zit of langs de lijn staat, daar waait altijd een frisse zeebries met haar mee. Dat merken we hier ook in de studio weer. Het begon spontaan te waaien. Afke boven, fijn dat je er bent.
6: Ja, dankjewel. Ja, was het zo erg? Ja, kwam een orkaan binnen?
2: Nou, meer een soort, ik hoorde eens meeuwen en zo. Geweldig. Ja, het ruikt ook iets zilter. Ja, geweldig.
6: Dat is gewoon mijn zweet. Het is een warme dag, hè?
2: Hoe was jouw zondag?
6: Heerlijk, heerlijk. Ja. Wij waren gisteravond, zijn we al naar mijn vriend en ik naar Amsterdam gegaan. Daar waren we in het concertgebouw voor een concert van Roxanne Hazes.
2: Oh, leuk.
6: Met een gospelkoor. En vandaag hebben we in een bekende fotoapparatenwinkel. Daar was een expositie over een fotografie-expositie. Met van echt skate-fotografie was het. Oh, dus heel rauw heel mooi.
2: Van een fotograaf die je kent? Of gewoon...
6: Nou, onder andere Texas Schiffmacher, de dochter van Henk Schiffmacher. Ja. Die heeft daar een aantal foto's hangen, maar ook wat onbekendere fotografen. Ah. Voor mij althans onbekendere fotografen. Maar het is heel leuk. En het is natuurlijk ook een snoepwinkel. Ik hou heel erg van fotografie. En dan sta je daartussen knetterduur. Dure fotoapparaten.
2: Die merken
6: ik heb
2: die
6: me ingehouden.
2: Die merken die we niet zullen noemen, maar dat is leuk. Ja. Vanavond neem je ons mee op een reis door jouw culturele landschap. Dat voert langs een bejubelde country zangeres tot een imposant gebouw dat we tegenkomen. Maar ook nog spannende waddenliteratuur, staat ook op het programma. Dat allemaal later. We beginnen uiteraard met iets dat onze muzieksamensteller Teun Faber heeft uitgekozen. Muziek ook wel met een watertintje, met een zeetintje. Muziek van Cyril Scott.

0: Fijn dat je er bent vandaag. Ik ga even wat biografische gegevens voor jou de eter in slingeren. Dat mensen een idee hebben van wie je ook weer bent. Je bent in de zomer van 1980 ben je geboren in het Friese Dokkum. Op je vijfde verhuis je naar Ameland. Waar vader en moeder boven het rondvaartbedrijf van jouw grootouders gaan bestieren. Je groeit op in vrijheid. Al heeft het eiland zo nu en dan ook wat minder mooie kanten. Je doet de MAVO. Vertrekt naar het vasteland om de HAVO af te maken. En denkt iets te gaan doen in de toerismesector. Hoe kan het ook anders? Maar die studie in Breda, die valt vies tegen. Je kiest voor de journalistiek, gelukkig voor ons. Je komt terecht bij Omroep Friesland. Eerst achter de schermen, maar uiteindelijk ook voor de camera. Dat blijft niet onopgemerkt. Hilversum lonkt, de NOS, het journaal. Ook daar begin je op de redactie. Maar na een geslaagde screentest word je toegevoegd aan het presentatieteam. En nu ben je een van de gezichten van het journaal. Zien we je bij evenementen die de NOS in beeld brengt. En horen we je ook als presentator van de Formule 1-podcast. En aan al dat omvangrijke cv kan nu ook schrijver worden toegevoegd. Want sinds een maand ligt je eerste boek in de winkel getiteld Als de laatste boot vertrokken is. Dat gaat over, het kan niet anders, het gaat over het eiland. Het gaat over de eilanden eigenlijk, ja. De Waddeneilanden. Wat gebeurt er eigenlijk als die laatste boot vertrokken is?
1: Dan is er rust. Mm-hmm. Dan gaat een hele stroom, komt tot stilstand. Die vertrekt niet of komt niet meer. Het is gewoon, ja, er komt een bepaalde rust. Ook al zijn er nog steeds mensen. Het is gewoon even, de boel ligt stil. Die veerboot die vertrekt niet meer. Die blijft stil liggen aan die veerdam. En dan moet je het even met elkaar rooien. Hè? Ja. Die paar uur tot de volgende boot weer eens begint. Ja. Ja.
0: En buiten het seizoen heb je dan ook het idee dat je onder elkaar bent. Dat het meer het eiland, dat het weer van jezelf is. Dan wanneer al die toeristen rondlopen.
1: Zeker. Mm-hmm. Het is een natuurlijke gang. Dus zo aan het einde van de zomer. Dan denk je, ach nou, hè, with all due respect, ze mogen wel even weg. Dan heb je weer tijd voor elkaar. Want die maanden daarvoor ben je echt gefocust op de toerist. Je wil echt dat die het naar zijn zin heeft. Dat die met een tevreden, fijn gevoel weer naar huis gaat. Maar daarna heb je weer tijd om met elkaar een wijntje te drinken. Even te vragen, hoe was je seizoen? De lokale feesten weer te eren, zeg maar. Mm-hmm. En dan die winter in te gaan. Maar aan het einde van die winter heb je ook weer behoefte aan die frisse nieuwe aanwas.
0: Ja, laat ze maar komen. Ja, ja, net als op het vasteland wordt er gelachen, gewerkt, getrouwd, geruzied en gefeest, schrijf je in je boek. En toch is het niet hetzelfde.
1: Nee, je kunt geen kant op. En als je, ik noem een dwarsstraat in Friesland, in Grauw woont en het ligt daar niet lekker, het werkt niet voor je, dan kun je uitwijken naar Leeuwarden. Je kunt dus naar Groningen gaan. Je kunt verhuizen alle kanten op. Maar van een eiland verhuis je gewoon niet zo snel. Want je hart ligt er, je DNA zit er. Overal, tot in elk helmgras spriet je bijna. Dus je wil daar niet weg. Ja. Maar dan moet je dus wel dealen met waar je tegenaan loopt daar. Ja. En dat is wel essentieel anders dan in een dorp aan een vaste wal.
0: Ja. Nou, er zijn natuurlijk wel meer boeken over de Wadden geschreven. Later in deze uitzending gaan we het nog hebben over Matthijs Deen. Die zich zeer laat inspireren door dat gebied. Waarin onderscheidt jouw boek zich nou van andere boeken? Vind je zelf?
1: Ik vind zelf dat het nu echt vanuit de eilanders geschreven is. Of tenminste in ieder geval verteld. De uitgeverij die belde en die zei, goh, zit er niet een boek in de Wadden? Nou, lopen willekeurige boekwinkel binnen en je ziet heel veel boeken over de Wadden. Ja. En dat is het. Het gaat vaak over de natuur, over de flora en de fauna, over de mensen. Maar vanuit de mensen zelf, ja, die pakken dat misschien ook niet zo snel op. Dus ik vind dat hun verhaal verteld moet worden.
0: Ja, want zo heb je het ook gedaan. Je hebt je eigen verhaal doorspekt eigenlijk, of verweven met de verhalen van mensen die al hun hele leven daar wonen. Of daar later, zoals bijvoorbeeld uit Vlaanderen, naartoe zijn getrokken. Of iemand die de weg is gegaan om profvoetballer te worden of model in New York. Was het lastig om die keuze te maken van wie ga ik daarvoor vragen en willen ze allemaal wel?
1: Eigenlijk niet. Ik wist wel, mijn verhaal moet niet het grote middelpunt worden. Het gaat om de eilanden zelf en ik ben er maar één van. Mm-hmm. Uiteindelijk merk je dan toch dat je eigen verhaal wel wat meer ruimte gaat innemen. Ook op aanraden van de uitgever. Want je vergeet soms hoe bijzonder het is. Dus je denkt, wat is mijn verhaal nou, joh? We moeten de anderen van, nee, maar wacht even, jij hebt ook best veel meegemaakt daar. En ik, terwijl ik aan het schrijven was, viel me dat ook op. Yeah. Het is toch misschien wel minder gewoon voor anderen dan hoe ik het voel.
0: Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven van iets wat jij al bijna weer was vergeten?

0: En dat ze bij Meulenhof zeiden van ja, maar dat vinden we juist leuk.
1: Eigenlijk alleen al het aspect dat ik er opgegroeid ben. Op een eiland waar een boot vertrekt en een boot aankomt. Waar je leeft met elkaar met 3500 mensen en niet meer dan dat. Alleen al dat aspect is voor heel veel mensen mystiek misschien wel. Mm-hmm. En de andere vond ik, ben gewoon gaan bellen. Hey, wat is jouw verhaal? Kan ik niet eens bij jou gaan zitten?
0: Gewoon journalistiek handwerk eigenlijk.
1: Eigenlijk wel. Ja. Wel, ik belde wel met, hoi, ik ben Afke van Ameland. Ik zei niet, ik ben Afke van Ameland. Nou, en misschien
0: de
1: een heel...
0: van de strandjutter, ja.
1: Misschien een heel klein beetje van de NOS, maar vooral Afke van... Ja, ik wilde niet dat ze dachten, oh ja, daar heb je weer zo'n journalist. Nee, ik weet ook hoe het werkt en dat heeft ook geholpen, denk ik. En, elke voordeur en achterdeur en kom erachterom stond open.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: En Afke van Ameland betekent dat er dan deuren op Terschelling dicht gaan? Of is dat...
1: Nee, juist niet. Nee hoor, ik heb gemerkt dat... Ik had misschien verwacht dat er meer verschillen zouden zijn tussen ons eilanders. Mm-hmm. Maar alle verhalen zijn toch een beetje een soort van uitwisselbaar en herkenbaar voor elkaar. En het was gewoon heel erg leuk om overal die herkenning ook te vinden.
0: Ja. Ik zei trouwens wel, die eerste boek, maar dat is niet waar. Want toen jij 4 was, heb je ook al een boek geschreven.
1: God, dat was een boekwerk. Ligt op de keukentafel. Een heel klein papieren boekje in elkaar. Geniet, schots en scheef. En daar schreef ik letters in. En dan vroeg ik aan mijn moeder, wat staat hier? En ik weet echt nog, ik denk dat... Ja, ik was 4 dus. En ik voelde echt in mijn onderbuik, ik hoop zo dat er een echt woord staat. Ja, dat was dan gewoon niet zo. Teleurstelling.
0: Accept me noise, Olseki of iets.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Nou ja, goed.
1: Dat is in dit boek niet, hè? Dit zijn
0: wel
1: echte woorden.
0: Nee, dat is echt wel woorden, hoor. Zeker. Ja, heel veel. En dat is zeer leesbaar. We gaan naar jouw eerste kunstwerk. Dat is muziek van Dolly Parton, The Bargain Store. Laten we ernaar gaan luisteren. Maar even heel kort van tevoren, waarom dit nummer?
1: Ondergaande zon, een stuurhut op de rondvaartboot van mijn ouders. De boot is dicht, er zitten geen passagiers meer op. Wij varen over het wat, Dolly Parton.

0: De Bargain Store van Dolly Parton, het eerste kunstwerk van Afke Boven, mijn gast. Ja, jij schetste in jouw boek ook dat jullie dan terugvoeren nadat de passagiers waren afgeleverd op de veerboot, terugvoeren naar Ameland met de zon die langzaam wegzakte. En dan Dolly Parton hard over de speakers.
1: Heel hard over de speakers. Nou, heel hard. Ja, en dan het opkomende water of het zakkende water. Mm-hmm. De zandplaten om je heen, de geultjes, de vogels. Ja, echt wel het hele idyllische, romantische beeld. Dat hangt er nog helemaal omheen. En als je haar zo hoort, hoor je een hele kwetsbare stem. Het zijn allemaal verhaaltjes. Country muziek is bol van de mm-hmm. kleine verhaaltjes. Mm-hmm. En dan die hele kwetsbare klare stem, hoe moet ik het omschrijven? En dan een liedje wat heel lief is over de Bargain Store. Eigenlijk gewoon een tweedehands, een kringloopwinkel.
0: Een soort marktplaats van de letteren.
1: Ja, waar haar hart ligt, die al heel vaak gebroken is. Mm. Het ligt aan diggelen, maar het is wel te koop. En als je er vriendelijk mee omgaat, dan kan het gemaakt worden. En dan heb je er eigenlijk zo goed als nieuw hart heb je eraan. Een heel lief, kwetsbaar liefdesliedje. Wat in Amerika totaal genegeerd werd. En
0: ja, sterker nog, werd verboden zelfs.
1: Ze wilde het niet draaien op de radio, want ze dachten, dit gaat over prostitutie. Want ze zingt namelijk, mensen, The Bargain Store is open. Come inside. Nou, ik ga het niet verder uitleggen, maar het is...
0: Nee, je
1: het
0: moet wel
1: helemaal
0: Twisted Mind hebben, wil je daar iets verkeerd zien.
1: Zo'n lief liedje. Ja. En het niet willen draaien omdat ze het vulgair vonden.
0: Ja, ja. Overigens, je had natuurlijk, Dolly Parton heeft een enorm repertoire. Je had van alles kunnen kiezen. Je kunt ook van 9 to 5, weet ik veel. Maar waarom uitgerekend dit? Omdat het zo'n klein liedje
1: omdat
0: is?
1: Omdat het kwetsbaar is. Mm-hmm. Omdat 9 to 5 heel vaak op de radio is. Omdat ik daar misschien
0: bij
1: ook
0: ons
1: wel...
0: niet hoor.
1: dat zou ik kunnen kloppen, ja. Omdat ik daar ook mijn screentest op gehaald heb misschien wel. Dat was 's ochtends mijn stemopwarmer. Ik dacht echt, er doen zoveel mensen mee aan de screentest. Moet ik dit wel doen? En dacht ik, oké, ik ga het nog één keer doen. Ik ga nog één keer me helemaal kwetsbaar opstellen. En in de auto naar Hilversum, naar de NOS, heb ik Dolly Parton aangezet. 9 to 5, full power. En meteen de stem opgewarmd.
0: Ja,
1: en de rest is history, wil ik bijna zeggen.
0: Dat werkt, ja. Zijn er ook nog parallellen? Ik ga toch vragen met je eigen leven. Wat betreft dat verhaal van die gebroken harten en dergelijke?
1: Och, gebroken harten altijd natuurlijk. Er zitten parallellen. Zij is in een heel klein huisje. Nou, hebben wij niet per se een heel klein huisje. Maar wel in the middle of nowhere opgegroeid. Nou, als je het zo wil zien, zou je kunnen zeggen. Mm. Ik zit ook in the middle of nowhere op een eiland misschien. En zij houdt heel erg van verhalen, ze houdt heel erg van mensen. Wil heel erg op mensen passen ook. Mm-hmm. Haar geld gaat heel vaak naar goede doelen.
0: Ja, ja.
1: De boekenclub voor kinderen, zodat ze kunnen lezen. Ja, dat zijn allemaal wel dingen die volg ik op de voet.
0: Ja, ja. En dat kleine huisje, schets ons even. Want toen jij 5 jaar was, dus gingen jullie vanuit Dokkum naar het eiland toe. Wat voor gezin was dat waar je in opgroeide?
1: Nou, een heel groot gezin van een vader en een moeder en afgewoven, punt. Dus mijn ouders zeggen wel altijd, we hebben er maar één, maar daar hebben we onze handen vol aan. Tot op de dag van vandaag misschien wel. Dus we waren een hele hechte drie-eenheid. Mm-hmm. Veel met z'n drie op pad, want ze hadden ook geen oppas. Dus ik ging gewoon overal mee naartoe. Totdat ik naar school moest en zij wel moesten varen om mm-hmm. geld te verdienen.
0: Yeah.
1: Dus toen kreeg ik een soort van adoptiegezin waar ik dan een aantal nachten kon blijven.
0: Yeah. Yeah.
1: En dat was ook heel leuk.
0: Ja, yeah. Maar je ging ook veel mee. Met hem als je ouders gingen varen. Ja. Je had een soort je serveerde koffie en dergelijke. En hoe voelde dat? Wat weet je daar nog van eigenlijk?
1: Alles.
0: Ja?
1: Nou, alles. Heel veel. Het was mijn tweede huis was de boot. Of mm-hmm. misschien zelfs wel mijn eerste huis. Ik had daar mijn slaaphoek, zeg maar, tussen de bierkratten in het ruim van het schip.
0: Mm-hmm.
1: Ken ik op mijn duimpje? De geuren, de geluiden, eb en vloed, de getijden, alles. De lucht. Ik ken het allemaal. Mm. En je had de hele tijd groepen mensen. De ene keer waren het ouderen, dan waren het weer schoolkinderen. En je leert heel makkelijk manoeuvreren tussen al die verschillende doelgroepen.
0: Je wordt heel sociaal natuurlijk, heel goed opgevoed op die manier.
1: Dat hoop ik. Ja. Ik denk het. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ik ben met van jong tot oud altijd alles geabsorbeerd. Ja.
0: En voeren zij dan op de Waddenzee of op de Noordzee?
1: Vooral op de Waddenzee. Ja. Af en toe maakten we wel eens een omweggetje via de Noordzee. Maar dat is dan wel een gevalletje kopjes uit de kast. Want de golven zijn daar wel heel anders dan op de Waddenzee.
0: Ja.
1: Soms moest het even, maar liever niet.
0: Nee. Hebben wij niet een fijne golfslag van de Noordzee ergens nog staan? Altijd leuk. Gewoon even leven.
1: Even voor het gevoel.
0: Even voor het gevoel.
1: Want onderin dat schip waar ik mijn bed had, daar hadden we ook een patrijspoort natuurlijk. Hier, hè? Het ruim.
0: Horen,
1: oh ja, heerlijk.
0: Dat is toch fijn, hè?
1: Het ruim heeft patrijspoorten. En dan als het een beetje waaide, dan klotste die Waddenzee zo bij dat raampje omhoog.
0: Ja, ja.
1: En dan lag ik dan met een boekje
0: tussen
1: die kratten.
0: Nou is het bedrijf, is er niet meer. Je ouders hebben niet van 12 jaar geleden of zo, zijn ze ermee gestopt?
1: Ze hebben het verkocht aan anderen. Dus in principe is het er nog wel. Maar na heel... Ja, het is ooit begonnen als een beurtvaartbedrijf. Dus meer een vrachtschipbedrijf, zeg maar. Een vrachtbedrijf. Dat is nu wel gestopt in onze familie.
0: Jij hebt op een gegeven moment tegen je ouders moeten zeggen... Ja, maar ik wil het niet voortzetten.
1: Dat klopt.
0: En wat vonden ze daarvan?
1: Ik denk dat ze dat wel hebben zien aankomen. De match met de journalistiek, die was zo... Ja, dat was echt dikke vette liefde. Dus niet op het eerste gezicht, want ik ging nog toerisme studeren. Vraag me niet waarom. Nou ja, het is een logische stap,
0: waarom?
1: Maar het paste
0: waarom?
1: Echt niet. Ja, dit was toch die tunnelvisie. Ik ga toerisme studeren niet per se om naar Ameland terug te gaan... maar wel om de wereld in te gaan, dacht ik.
0: Mm-hmm.
1: Maar het was zo niet... Nee. En het gekke was, op de MAVO had ik een docent Nederlands... die zei, maar jij gaat toch Nederlands studeren? Op de HAVO had ik weer een docent Nederlands die zei... hè, maar jij gaat toch wel Nederlands studeren? En ik zag het niet. En ik ging gewoon met mijn koffer naar Breda om toerisme te studeren.
0: Ja, we maken allemaal wel fouten, nietwaar? Ja.
1: Breda is wel leuk.
0: Daar
1: lag het niet aan.
0: Het ligt niet aan Breda.
1: Nee.
0: Hey, wij gaan... We wil straks nog verder praten over, over Breda, over het toerisme... maar ook over Dolly Parton. Daar gaan we ook nog even over door. Maar we hebben een heel mooi stukje dat heet Duinen van Texel. Dat willen we je niet onthouden. Komt-ie.

0: Duinen van Texel was dit. Je hoorde pianist Sjoerd van Eyck. Hij vormt samen met zangeres Sanne Rambachs en trompetist Koen Smits het gezelschapje Mudita. En dit was dus Duinen van Texel. Ze hebben allerlei landschappen muzikaal in beeld gebracht. Klopt het een beetje, Duinen van Texel, muzikaal?
1: Ja, het voelt een beetje als op de duin staan en flinke wind om je heen voelen. Hmm. Dus dat de wind om je heen cirkelt, dat de muziek cirkelt om je heen.
0: Ja, precies. Ja,
1: ja, ja. Klopt wel.
0: Ja, mooi beeld. Ja. Ja. Hey, we hadden het over The Bargain Store van Dolly Parton. Jouw eerste kunstwerk in dit programma. Overigens, als je thuis zit te luisteren, je hebt een vraag aan Afke Boven of je wilt een opmerking maken voor dit programma. Het kan allemaal via de NPO Luister-app. Dolly Parton is voor jou, denk ik, meer dan zomaar een zangeres. Want je had zelfs een pop van Dolly Parton toen je klein was.
1: Nee, sterker nog, die heb ik nog steeds. Een leven, ze is niet heel hoog, hè? Ze is niet groot.
0: Het is een klein vrouw.
1: 1,65 of zo. En ik heb een kartonnen Dolly Parton in mijn huiskamer staan. Ik kreeg hem en ik dacht, ik zet hem in mijn huiskamer. Mijn huisgenoten zullen heel, mijn zoon en mijn vriend zullen heel snel zeggen, kan Dolly niet weg? Maar ze staat er inmiddels al 4 jaar en niemand die iets zegt. Dus ze blijft gewoon staan.
0: En wat voor rol speelt zij in je leven? Ik bedoel, het is nogal wat. Ik kan me voorstellen dat je 's avonds te laat thuis komt. Je hebt het journaal gedaan. Het is inmiddels diep in de nacht. En je komt de donkere kamer binnen en dan staat die Dolly Parton. Schrik je dan nooit?
1: Ik schrik nooit. Ze lacht altijd heel vriendelijk. Dus dat scheelt. Ze is ook niet groot, dus dat scheelt ook.
0: Dat scheelt ook, ja.
1: Maar
0: ja.
1: Het is wel... Ik moet je toch heel... Zij is natuurlijk in een tijd groot geworden dat vrouwen helemaal in de muziekindustrie pikkelharde industrie, ja, geen ruimte kregen. En ze is doorgegaan. Ze heeft daar... Ik heb natuurlijk alles gelezen wat los en vast zit over haar. Ze heeft er echt wel pittige tijden gekend. Ik denk dus heel vaak... Ik heb ook een grote poster in mijn huis hangen waarop staat, what would Dolly do? En af en toe denk ik, oké, even zakelijk nu, hè? Even, wat zou zij doen? Zou zij nu ook bij de pakken neer gaan zitten? Of zou ze even doorbuffelen? Ja, ja. Toch wel, kan niet helpen. Ja.
0: Ja, die bikkelharde muziekindustrie, daar heb jij ook nog in gewerkt, hè?
1: Ja, een klein jaar heb ik dat gedaan.
0: Dat is misschien wel veelzeggend als het zo kort is.
1: Ja, denk ik wel, ja. En vooral ook veelzeggend, dat was in een tijd dat ik alles greep wat op mijn pad kwam. Je bent zoekende en ik had niet een heel groot doel voor ogen. Dus toen ik de kans kreeg om een keer in de muziekindustrie wat te gaan doen, dacht ik, nou, dat wil ik wel proberen. Ja. Ik vond het heel leuk. Ik ben bij het Songfestival geweest. Ik heb Jannes vertegenwoordigd, volkszanger Jannes, Glennis Grace ook. Het waren hele verschillende soorten muzikanten. Mm-hmm. Heel veel van geleerd, maar ja, als die journalistiek één keer ook je bevangen heeft, dan kom je daar niet snel vanaf en dat wilde ik ook niet, dus ik ben weer teruggegaan.
0: Ja. Was dit voordat je... dit was dus na de toerisme uitstapje naar...
1: Ja, dus ik ging een half jaar toerisme studeren en toen met piepen de bandjes terug naar Ameland. En daar ben ik echt erachter gekomen dat ik de journalistiek in wilde. Ja. En toen heb ik gestudeerd en toen heb ik gewoon alle banen die ik kon vinden die een beetje aanverwant waren, heb ik gegrepen. Hmm. Dat is ook echt wel mijn advies. Weet je, die eerste paar jaar, pak wat je pakken kunt. Doe ervaring op. Leer. Sta open voor alles.
0: Ja, ja. Heb je dan het gevoel dat je als kind van een eiland, dat je meer moeite moet doen om om je die ontwikkeling om te vinden? Om je plek in de wereld te vinden? Omdat, ja, ik denk even aan dat jij kreeg het advies VWO... naar de middelbare school of naar de basisschool. Mm-hmm. Maar je ging naar de MAVO, omdat de MAVO, iedereen ging naar de MAVO.
1: Ik wilde heel graag examen doen in geschiedenis, maar dat kon niet, want we waren met z'n tweeën en dat konden ze in het rooster niet voor elkaar breien. Nee, ik heb niet het gevoel... het is ook heel gevaarlijk. Soms denk ik wel eens dat ik me harder moet bewijzen, omdat ik van Ameland kom, echt het uiterste puntje van Friesland. Mensen kunnen aan me horen dat ik uit Friesland kom, vinden ze soms ook wel wat van. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk heel gevaarlijk om zoiets in je hoofd te hebben, want dan krijg je een soort Calimero-effect. Jullie zijn groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk. Dat wil ik niet. En misschien moet iedereen af en toe wel een stapje erbij doen. Mm-hmm. Nou, helemaal oké, daar word je ook niet minder van. Maar toen ik moest kiezen voor een studie, dat was het tijdperk waar internet nog niet helemaal aanwezig was. Hè? Het is nog niet zo lang geleden natuurlijk. Dus ik moest het echt hebben van de brochures. En daar is die tunnelvisie voor toerisme ook in ontstaan. Ik dacht, ja, om me heen zat iedereen of in administratieve banen, of in de horeca, of in het toerisme.
0: Ja.
1: Er waren geen journalisten echt op Ameland. Mm-hmm. Dus, en ik keek wel tv en ik luisterde radio. We hadden kranten, maar toch klikt het niet.
0: Ja. Hoe was dat? Want je schets je in de bijzin bijna van hoe dat was toen je begon bij het journaal. Dat mensen reageerden op een beetje noordelijke tongval wellicht. Nauwelijks merkbaar, naar mijn gevoel. Maar waren dat vervelende reacties?
1: Ja, er was één iemand, dat staat me nog zo ontzettend bij, die begon met een compliment. Ik snap dat ze je gekozen hebben, mooi plaatje achter die desk. Maar wat betreft je tongval snap ik het beslist niet. Mm. Met dat accent, waarom ze jou daar neerzetten. Ja, ik vind, heel eerlijk, en nu ga ik maar even gewoon een boute uitspraak doen. Ik vind dat op en top arrogantie. Dat je dat durft te zeggen. Dan denk ik, oké, hoe praat jij? Wat is jouw accent dan? Waar kom jij vandaan? Mm. En is dat dan per definitie beter dan hoe ik praat? Of hoe mensen in Enschede praten, of in Limburg, of in de Jordaan? Ja, ik kan daar helemaal niks mee. Er was ook iemand die zei, hey, wat leuk, jij met je Amsterdamse accent. Dus ja, mensen roepen ook maar wat, hè.

0: Stil, mijn liefste, dit sprookje is al lang geen sprookje meer. Voor je staat het ondine kind aan wie de zee haar lessen leert. Lief, zullen we het dan doen alsof we een paar zijn? Tekst van Nieke Laverman voor Derwi Ries, eigen nummer. Dat ze op haar eerste album 2004 verscheen. Dat vooral met teksten van Slauroff toen verscheen. Het album Seele Salt. Vind je dat leuk? Vind je dat mooi om te horen, dit?
1: Ik vind dat ik vind het heel knap dat ze dit gedaan heeft. Dat ze de fado omarmd heeft en daar haar eigen Friese moedertaal in. En ze maakt gebruik van hele mooie Friese woorden. Saberen. Dus dat zijn van die woorden die alsof, we doen alsof, saberen. Nou, dat is fantastisch.
0: Is dat dan hedendaags Fries of zijn het juist archaïsche woorden meer?
1: Nee, ik hoop eigenlijk dat saberen nog wel een hedendaags Fries woord is. Ja. Maar ik denk dat het wel langzamerhand wat... Dat mensen toch het Friesisme en met het ook een beetje Hollandisme van gaan maken, zeg maar. Ja, dus dat is zonde, mooi.
0: Bestaat er zoiets als Amelandisme? Waarin onderscheidt Ameland zich van de andere?
1: Het is een beetje stadsfries, dus het lijkt op Sneekers en op Leeuwardens. Leeuwardens. Dus het is voor Nederlanders beter te verstaan. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Nou, we hebben het hier over klassieke muziek. We praten over de eilanden. Het is anders. Wij binnen geen Friesen. Wij binnen Amelanders. Zoiets. Ja, zoiets.
0: Is dat alles verstaanbaar? Ja. Hey, overigens over klassieke muziek gesproken. Je hebt nog niet te klagen. Je hebt niet zoveel met klassieke muziek, hè, volgens mij.
1: Ik heb er niets mee. Nee, ik heb er geen verstand van.
0: Nee, nee.
1: Ik vind het heel mooi.
0: Ja, ja.
1: Ik vind het zeker mooi. Het is heel moeilijk om muziek niet mooi te vinden. Ik heb zelfs voor de platenmaatschappij de PR gedaan voor Slipknot.
0: Dat is een puntbeentje, toch?
1: Metal, death metal. Ja. Ik moet zeggen, dat vind ik wat ingewikkelder. Maar ik stond ook gewoon in Paradiso. Wel met dikke oordoppen in, maar het was heel leuk.
0: Ja, en sterker nog, je hebt nog met Brian Wilson van de Beach Boys ben je op de foto geweest.
1: Brian Wilson. Mijn ex-man, die was is heel erg into de muziek. En die zei, we moeten naar de Beach Boys, of tenminste naar Brian Wilson en zijn band in Engeland. Ik denk, ik ga wel mee. Hij is van Good Vibration. Oké, prima. En dan zit je, dit is typisch zo'n concert. Net met Chris Isaak had ik dat ook. Dan zit je in zo'n zaal en dan hoor je, en dan denk je, is dit ook van ze? Maar dit ken ik ook. Ja. En dit ken ik ook. Fantastisch. En we konden met hem op de foto. Dus ik sta daar braaf in die rij te wachten. Ik ga naast hem staan. Hij wordt de foto gemaakt en hij roept me terug. Hij zegt, sorry, ik had een neplach. Ik wil niet met een neplach met jou op de foto. We doen hem nog een keer. Ja, prima. Ik was al lang blij met een neplach. Ja, prima. Ja,
0: met Brian Wilson. Almachtig. Staat hij naast Dolly in de kamer? Of,
1: Nee, sorry Brian. Nee.
2: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Tempesta di Mare van Vivaldi door het ensemble Matthäus onder leiding van Jean-Christophe Spinozzi. Ja, Teun heeft voor de muziek heeft geprobeerd goed aan te sluiten bij mijn gast Afke Boven. Veel zeemuziek eigenlijk, hè? Daar komt het om neer.
1: Toch? Ja, soms een briesje, soms een storm. Dit was dan een storm.
0: Af en toe laten we de zee nog even horen. Ja. Nu niet. Nee, we vragen onze gast ook altijd een voorwerp mee te nemen. Iets waar je een bijzondere band mee hebt. En jij hebt een schilderijtje meegenomen. Geschilderd door je overgrootopa.
2: Ja.
0: Beschrijf het eens.
2: Anne Bruin. Het is op een stukje hout, volgens mij. Ik denk uit onze garage. Want mijn vader moest altijd nieuwe plankjes bij hem brengen. En dan ging hij schilderen. Het is een zeilbootje onder de kust van Ameland. Mm-hmm. Onder de kust van Holm, waar wij vandaan komen. Waar hij in het bejaardenhuis zat. Ze hadden hem een kamer op de eerste verdieping. Dat was ook de enige verdieping gegeven. Daar had hij een raam en dan kon hij dus over de dijk heen kijken. En dan 's avonds, als wij een dagtocht hadden gehad naar bijvoorbeeld de Schelling met een boot vol mensen, kwamen we terug, was het donker. De nacht was over het wat gevallen. En dan zei mijn vader, oké, even opletten nu allemaal aan de linkerkant. Daar zien we zo een lichtje. En dan zag je inderdaad op een gegeven moment aan, uit. Dat was mijn overgrootopa, tegen de 90, had een zaklamp. En zo ging hij seinen over de zeedijk naar ons. En dan draaide mijn vader de zoeklamp van het op het stuurhuis naar hem toe. En dan seinden we terug. En dat was dan even zo'n moment. Vonden mensen aan boord ook heel leuk. Maar wij vooral ook van, oh, opa is nog wakker.
0: Prachtig.
2: Hij heeft, toen hij in het bejaardenhuis zat, ging hij pennenhoudertjes maken uit blokjes hout. Maar hij ging dus ook schilderen. En je ziet de duinen, je ziet het strand. Volgens mij wat mannetjes op het strand. De zee, een boei en een zeilboot met een klein bootje erachteraan. Weet je, zo'n roeibootje wat ze er dan achteraan hebben. Mm-hmm. Wat ik eigenlijk heel storend vond en misschien ook nog wel een beetje vind, is dat hij de vuurtoren niet geschilderd heeft, maar hij heeft er een plaatje van de vuurtoren opgeplakt.
0: Nou ja.
2: Een soort van stickertje. Ja, het is toch heel, denk ik, nou, doe even je best dan. Maar en nu vind ik het ook wel weer aandoenlijk dat hij dus met zijn dikke vingers ergens uit een krantje, waarschijnlijk de Amelander, onze lokale krant, de vuurtoren heeft uitgeknipt en die daar opgeplakt heeft.
0: Nou, hij beheerst gewoon meerdere technieken. Dit is een collagetechniek heeft hij toegepast.
2: Ja, het is. Ja, ik zit er even aan te ruiken. Het ruikt ondertussen een beetje naar mijn huis, geloof ik. Maar het is heel oud en ook wel een beetje de kleuren beginnen wat donkerder te worden. Het zijn wel minder helder. Mm-hmm. Maar dat hij dit echt met zijn echt van die oude mannenhanden heeft gemaakt. Ja, heel mooi.
0: Wat was jouw band met die opa? Had je een stekerband?
2: Hij was, uiteindelijk wel. Maar hij was
0: uiteindelijk
2: heel,
0: wel?
2: Ja, uiteindelijk wel. Want hij was tegen de 90 en ik was 5 toen ik naar Ameland kwam. Dus de eerste jaren waren wij in Dokkum en kende ik hem misschien wat minder goed. Mm-hmm. Maar toen hij daar in dat bejaardenhuis zat, ging ik ook vaak uit school in mijn uppie of met een vriendinnetje naar hem toe. En dan had ik hele verhalen met hem. En dan vertelde hij en dan vroeg hij van alles. En kreeg ik weer een snoepje. En zo zaten we de hele tijden te praten en ondertussen over die zeedijk heen te kijken. Dus ja, zeker wel een warme band.
0: Ja, mooi. Ja, het opgroeien op het eiland heeft natuurlijk prachtige kanten, ook mindere kanten. Ik bedoel, het feit dat je een kleine gemeenschap bent, betekent ook dat je
2: onder een vergrootglas
0: ligt. Maar ook door, schooldynamiek kan soms ook dan een vervelende kant krijgen. Je hebt een tijdje, heb je in je boek geschreven ook, dat je ineens van het ene op het andere moment het pispaaltje van de klas was.
2: Heel gek was dat. We kwamen terug, het was groep 8. We kwamen terug van de herfstvakantie. Die is op Ameland 2 weken. Je hebt een week minder zomervakantie en een week langer herfstvakantie.
0: Vanwege toerisme.
2: Op een ander moment ook, zodat het wat minder druk is. En kun jij weg zonder dat het geld kost qua inkomsten. En ik kwam terug en die hele dynamiek in die klas was anders. Ik zat prima in die klas. Ik had mijn vriendinnen, mijn vrienden. En ineens was dat compleet anders. En ik weet tot op de dag van vandaag niet waarom. Maar ja, behalve dat we in de puberteit raakten en dingen gewoon sowieso verschoven. Mm-hmm. Maar dat maakt nog steeds diepe indruk. Dat blijkbaar iets waar je comfortabel in voelt, zo ineens, pats, totaal anders kan zijn. Het kan prima zijn dat ik heel irritant ben geworden in die puberteit. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Maar ik kwam terug en alles was anders.
0: Ben je meer op je hoede geworden daardoor?
2: Ja, zeker. Ja. En nu heb ik sowieso wel voelsprieten voor hoe de dynamiek in ruimtes is. En hoe mensen zich voelen. Ik vraag op de redactie ook vaak, is alles oké? En vaak zie ik dan wel aan mensen dat er wat is. Ik ben ook wel een pleaser. Dus ik wil dat iedereen zich fijn voelt om me heen. Dat vind ik vaak belangrijker dan hoe ik mezelf voel. Ja, en dan zit je in zo'n klas en dan kun je helemaal niet meer dat vingerspitsengevoel wat je hebt, dat is weg. Dat zoiets zo kan veranderen, dat laat natuurlijk wel een spoortje achter hier en daar.
0: En er is natuurlijk geen ontsnappen aan in een kleine gemeenschap.
2: Je kunt geen kant op. Nu hebben wij op Ameland nog vier dorpen, maar op Vlieland en op Schier heb je dat niet. Dus je hebt maar één voetbalclub, je hebt maar één muziekclub. Je komt overal die pesters weer tegen. Bij ons kun je nog uitwijken naar een voetbalclub verderop. Dat kan op Ameland gelukkig en op andere eilanden ook wel. Maar daar denk je op dat moment niet aan. Want het is groep 8. Je weet, hierna gaan we naar de middelbare school. Dan komen alle kinderen, alle groep 8ers bij elkaar. Dan is er weer meer lucht misschien. Maar het was wel vrij heftig. Ik heb daar niet hele grote gevolgen nu aan ondervonden. En het is ook maar een deeltje. Kinderen pesten nu één keer wel eens, denk ik dan. Dus ik heb gelukkig niet wat je soms ook hoort, die hele heftige verhalen. Maar het heeft wel indruk gemaakt.
0: Ja. Ook nog iets anders wat ook in je boek staat. Dat je het andere eerder dan jij zelf in de gaten had, dat jouw vriendje je bedroog.
2: Dat is toch altijd in een kleine gemeenschap. Dan de hoofdpersonen weten het zelf altijd als laatste. Ja, dat was in mijn geval ook zo. Mijn eerste vriendje, ja, potverdorie, die jongen, die ging er gewoon even met een ander vandoor toen ik een weekend weg was. En daar kwam ik echt 2 maanden later achter. Daar heeft hij wel een rode vlek van op zijn wangen overgehouden. Ik heb toch even met mijn vlakke hand een mapje uitgedeeld.

0: Ja, voordat jullie nou denken thuis van, hebben ze nou hier die golfslag eronder gezet? Nee, dit zit op de plaat. Dit is Lever Johnny in traditional. Sean Dagger hoorde je op de zang bij La Nef gezelschap. Vraag van de luisteraar die ik je even wil voorleggen, Afke. De eerste vraag, die kan jij heel snel beantwoorden. Mag ik de titel van Afke's boek?
1: Als de laatste boot vertrokken is.
0: Volgende vraag is van John. Die zegt, een kennis met Friese familie. Die vertelde me een keer dat het hedendaagse Fries flink is afgesleten ten opzichte van het oorspronkelijke Fries. Vernederlandst, maakte ik daarop uit. Dat zou jammer zijn, nietwaar?
1: Heel jammer, heel jammer.
0: Is het ook zo?
1: Ja, dat is zeker zo. Dat gebeurt ook met het Amelands. De jeugd van nu, zeg maar, de kinderen van mijn vriendinnen, die praten eerder in het Nederlands dan dat ze Amelands of dus aan de wal Fries praten. Op Ameland praten we sowieso eigenlijk geen Fries. Super zonde. En het zal wel zijn, omdat ik dan langzamerhand wat ouder ben en steeds meer de waarde van dat soort dingen zie, dat ik toch soms denk, misschien moet ik me nog aan gaan melden voor de studie Fries.
0: Ja.
1: Die is er om, of misschien moet ik docent Fries gaan worden. Of toch, ik denk wel dat mijn tijd met deze taal is, dat zit er nog niet op. Mm-hmm. Ik heb nog iets te doen in deze wereld.
0: Ja, want er zijn toch ook organisaties die ijveren voor het behoud van talen zoals het Fries?
1: Zeker. We hebben in Friesland de AVOEK, die dus ook taallessen geeft en dat soort dingen. Ze hebben braaf een diploma gehaald toen ik bij Omroep Friesland werkte. Het is heel erg zonde. Maar dat is ook hoe het werkt. Hè. Taal verandert, de Nederlandse taal verandert natuurlijk ook per dag.
0: Ja,
1: het hoort er wel een beetje bij, dus je moet er ook wel wat ontspannen mee omgaan. Maar hier en daar ook af en toe even een duwtje geven, de goede kant op.
0: Oké. Wij laten weer een windje opsteken. Uit Les Boreades van Rameau hoor je een deeltje.

0: Uit Les Boreades van Jean-Philippe Rameau, hofleverancier van prachtige muziek in de tijd van Lodewijk XIV, was dit de Entrée de Poligny. En Poligny was de muze van de poëzie. Je hoorde het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Ja, die hofleverancier van muziek, dat is een beetje wel mooi, want jouw tweede kunstwerk, Afka, dat gaat ook over, nou ja, een hof, Paleis Soestdijk.
1: Het was even zeulen.
0: Precies, ja, ja, ja. Paleis Soestdijk is dat tweede kunstwerk. Iedereen ziet dat voor zich. Wat betekent dat voor jou, dat voormalige woonhuis van Juliana en Bernard?
1: Ik heb een enorme fascinatie voor paleizen, maar ook voor het stadcentrum van Amsterdam bijvoorbeeld. Als ik in dat soort gebouwen of wijken loop, dan is het bijna net of ik terugga in de tijd. Of ik 300, 400, 500 jaar terug ben. Dat is heel gek. Dat speelt er een hele film voor zich af met hoe mensen daar toen liepen, hoe ze deden, hoe ze waren. Wat ze, ja, gewoon hun dagelijks leven. En Paleis Soestdijk, ja, ik hou heel erg van geschiedenis, dus het is jammer dat het op de MAVO op Ameland even niet verder ging. Mm-hmm. En dan in zo'n Paleis Soestdijk adem je dat. Voel je dat. Voel je de Nederlandse geschiedenis. Voel je de rariteiten die zich daar ook plaats hebben gevonden. En wij konden daar nog naartoe. Volgens mij een van die laatste keren hadden ze daar nog open huis voordat het helemaal verkocht werd en zo. En dan zie je hoe, ook een mooi Fries woord, vertut is, verwaarloosd is daar. Behangetjes en alles. Ja, maar juist dat, hè. Die patina van
0: ja,
1: alles
0: wat er vergane glorie.
1: De vergane glorie. Je ruikt het en je voelt het en je hoort de stemmen om je heen. Ik hou daar zo van. Mm-hmm. En dat vind ik op dat soort locaties adem je dat heel erg in. Paleizen. Ja. En dan is het ook mooi dat je dat in eigen land hebt.
0: Ja. Dus het is vergelijkbaar wat je beschrijft met die binnenstad van Amsterdam. Je bent je bewust van de historische omgeving, dat is het eigenlijk.
1: Ontzettend, overal waar je komt. Ja. Overal, dan kom je toch weer terug bij die verhalen. Hè? Mm-hmm. Dus ik krijg ook heel vaak de vraag, waarom doe jij Formule 1? Hè? Hoe kom je daar nou weer bij? Dat zit hem ook in de verhalen. Het is altijd overal, ze liggen voor het oprapen. Je moet het alleen wel even willen zien, maar ze zijn overal.
0: Ja.
1: Oh, wel mooi om dat te zeggen. Mijn vader zei van de week, ja, ik zag één reactie op de socials over jouw boek. En daar zei iemand, ja, ze heeft de gewone man niet geïnterviewd. Dat vond ik een hele rare, want wie is de gewone man? En als je op de eilanden de gewone man, tussen aanhalingstekens, interviewt, krijg je dus de verhalen die ik in mijn boek heb.
0: Ja.
1: Ja, maar het zijn elke gewone man zoals jij, de gewone vrouw zoals ik. Iedereen heeft namelijk een verhaal. Ha. Je moet alleen even graaien.
0: Ja.
1: Maar iedereen heeft een verhaal.
0: Maar bovendien, ik ben het er niet mee eens. Want je hebt toch een hele dwarsdoorsnede van de samenleving heb je geïnterviewd?
1: Zeker. Punt. ja, zeker. Dus ik snapte hem ook niet. Maar goed, weet je, mensen voelen. Er was ook een man die zei, ja, het is allemaal wel heel erg. Er zijn heel veel iedereen is heel blij. Dat klopt. En toen zei hij, wordt je volgende boek dan een boek met de zware negatieve verhaal? Nou, ik zei, ik presenteer het NOS-journaal. Als je het niet heel erg vindt, vind ik toch een paar blije verhalen ook wel fijn. Na zo'n dag werken.
0: Ja.
1: Maar als je het goed leest, lees je tussendoor ook wel de pijn die er kan zitten. Maar dan moet je dus wel gewoon openstaan voor de prikkels die in dat boek beschreven worden.
0: Ja, ja, en ook niet alleen de pijn van het gewone leven, maar ook, ik denk even aan de passage over de 8 paarden die verdrinken. Mm-hmm. Dat was echt echt hartverscheurend. Ik vond het echt een heel erg zware passage om met droge ogen te lezen. Dat was heel heftig.
1: Ja. Dus het is
0: Want
1: niet,
0: wat gebeurde daar ook weer?
1: Reddingsboot. 14 augustus 1979.
0: Ze weet het gewoon uit haar hoofd.
1: Ja, dus de verjaardag van mijn beste vriendin, de geboortedag. Ja. er was storm, er was een Duitse jacht in nood. De reddingboot moest uit. Die werd toen nog met paard en wagen de zee ingetrokken. De storm en de stroming had het strand ondergraven geraakt. Dus je kreeg eigenlijk een soort van afdakje van strand. Ja, en die wagen en met die paarden zijn natuurlijk super zwaar. Dus dat brak af, die zandpiek. Ja, en toen, en het is daar heel diep. Het is heel gevaarlijk. Het zuidwest op Ameland, ga daar niet zwemmen. Die paarden zijn 15 meter diep, misschien 8 meter. Maar heel diep gevallen, gezonken. De bemanning heeft nog geprobeerd met messen het tuig los te snijden van die paarden. Dat lukte allemaal niet. En ja, ze zijn daar verdronken. Ze waren niet te redden. Het gewicht was te zwaar.
0: Vreselijk, vreselijk verhaal.
1: En dat zijn paarden die ook vooral gebruikt werden nog door de boeren ook. Hè. Dus ze misten ook in hun bedrijf een belangrijk... Maar ja, je bindt je natuurlijk ook makkelijk met paarden. Ja. Dus het was heel zwaar.
0: Ja. Had je niet geschiedenis willen gaan studeren, als ik het anders hoor, met Paleishoesdijk?
1: Begin jij nou ook al? Ik heb, paniek. Twee docenten die zeiden, had je niet Nederlands? Ja, misschien had ik wel geschiedenis moeten gaan studeren. Jij hebt gelijk.
0: Ja.
1: Maar ik ben nog maar jong, hè? Dus het kan allemaal nog.
0: Precies, het kan allemaal nog. Hoe was het destijds voor jou om naar... want na dus die jaren MAVO ging je uiteindelijk wel naar de vaste wal voor het vervolg van je studie. Hoe was het om jouw ouders daarachter te laten? Was dat zwaar?
1: Prima. En niet omdat ze niet leuk zijn. Ze zijn heel leuk. Nee, je groeit daar heel erg naartoe. Ja. Je weet, iedereen gaat, hè. Dus je hele sociale groep.
0: Nog, je woonde met een aantal...
1: Ja, mijn vriendin op een flat in Leeuwarden. Nou, dat was best leuk, hoor.
0: Tuurlijk,
1: er waren ook vrienden die hadden heimwee... en die vonden het een zware tijd.
0: Mm-hmm.
1: Maar je verplaatst je gewoon op zondagavond... met die hele meute van Ameland naar Leeuwarden. Er komt de hele meute van Terschelling nog bij. Hartstikke leuk. En op vrijdag ga je weer terug met elkaar het weekend vieren.
0: Mm-hmm.
1: Dus je merkt eigenlijk in de stad ook... je kwam de hele tijd allemaal Amelanders en andere eilanders tegen. Dus je merkt eigenlijk helemaal niet. Mijn vader die moest er misschien wat meer aan wennen... want die heeft echt nog wekenlang de tafel voor drie gedekt... terwijl ik er echt niet was.
0: Ja. Hey, destijds vond je de stap naar de NOS vond je best een lastige keuze. Was dat omdat Omroep Friesland, waar je toen werkte... zo'n prettige werkomgeving was? Of?
1: Ik was wel klaar met Omroep Friesland.
0: We maken nu een stap in de tijd. Hè? Dat
1: Nee, het was de regionale omroep is ontzettend leuk... omdat je daar altijd alles mag doen. Van radio tot tv, je leert er heel veel. Maar op een gegeven moment merk je wel... Ik merkte heel erg, er zit hier een plafond... en ik wil toch verder.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat, dan voel je dat je uit je jasje groeit of zo. Maar het is wel een heel groot verschil. De regionale omroep, waar ik echt mijn papa Heimers ken. Je presenteert en je weet praktisch voor wie je dat doet.
0: Uh-huh.
1: En de NOS behelst het hele land. En daar een heel breed publiek. Dus ineens moest ik wel weer even voelen van... hey, tegen wie praat ik nu?
0: Uh-huh.
1: Nou, we zijn een paar jaar verder. Ik heb wel het gevoel dat ik weet tegen wie ik praat nu. En dat voelt heel fijn, want dat wil je als presentator. Je staat daar niet het nieuws te lezen. Je vertelt de mensen wat. En dan wil je ook wel een beetje een gevoel hebben van wie heb ik voor me. Dat was even een schakel.
0: Ik heb altijd op presentatiecursussen geleerd... je moet iemand voor ogen hebben. Al is het maar je moeder, bij wijze van spreken. Tegen wie je het hebt. Heb jij iemand in je gedachten?
1: Ik heb ongeveer toch... heel Nederland staat bij mij in die studio.
0: Vandaar ook dat Paleishoesdijk. Nu snap ik het.
1: Ik heb ruimte nodig. Per item realiseer ik me heel goed... voor wie het van belang zou kunnen zijn. Wie het raakt. Wie het misschien minder raakt. Ik ben echt heel erg bewust van wat ik daar sta te doen en voor wie.
0: Ja, het is belangrijk werk wat je doet. Mm. Ben je daarvan bewust?
1: Ja, elke dag. Ja. En ik ben wel, ik ben een hele vrije presentator. Ik zet mij het liefst gewoon buiten tussen de mensen. Ik sta het liefst tussen de mensen. Dus dan is een studio wel even een ander ding. Al heb ik dus wel het gevoel dat ik daar toch ook wel een beetje tussen de mensen sta. Ik weet niet meer waar ik naartoe wilde. Jij zei, het is...
0: Nou, dat het belangrijk werk is.
1: Ja, ik ben heel blij dat ik daar kan staan. Oh ja, ik ben heel vrij, dat wilde ik zeggen. Dus dan is een studio wel even een ander ding. Al heb ik dus wel het gevoel dat ik daar toch ook wel een beetje tussen de mensen sta. Ik weet niet meer waar ik naartoe wilde. Jij zei, het is...
0: Nou, dat het belangrijk werk is.
1: Ja, ik ben heel blij dat ik daar kan staan. Oh ja, ik ben heel vrij, dat wilde ik zeggen. Dus dan sta je daar wel in een korset, in een bepaald...

0: Je hoofd stijf houden. Ja, zo'n presentator ben ik niet. Ja. Dus maar binnen dat. Dus dat is af en toe even voelen waar zit mijn ruimte. En dat betekent dus ook dat ik heel goed weet wat ik daar sta te doen. Hmm. Ik maak geen grappen om het grappen maken. Ik doe dat niet. Ik weet echt wel wat ik sta te vertellen.
1: Geen politieke uitspraken zoals Dolly Parton, jouw grote voorbeeld, wel deed. Dat kan niet, hè?
0: Eigenlijk doet ze dat niet. Dolly Parton is
1: over
0: heel
1: Trump
0: objectief.
1: Is het toch vrij uitgesproken?
0: Ja, nou ja, maar toch, zij heeft donders goed in de gaten wie haar album koopt. Laten we zo dat maar. Dus ze probeert altijd heel voorzichtig te zijn in haar uitspraken. Af en toe slip of the tongue.

0: Dat was het scherzo over fluit en piano van de Franse componiste Mel Bonis. En dat werd uitgevoerd door Hélène Couvert op de piano en Juliette Hurel op de fluit. En die fluit, ja, alles heeft met alles te maken. Is het niet met de zee, dan is het wel met de achtergrond van Afke Boven. Want die heeft ook fluit gespeeld.
1: Dwarsfluit. Ja. Oh ja. Het begon natuurlijk. We moesten blokfluitles hebben van juf Inge. Want dat is goed voor het notenlezen.
0: Ja.
1: Maar dwarsfluit. Dat was voor mij zo'n sprookjesachtig instrument. Nog steeds. Ja, over dwars al. Het zag er sierlijk uit. Er kwam een heel mooi warm geluid. Komt eruit.
0: Ook als jij het speelde.
1: Wat is dit nou voor een vraag?
0: Dat is een vraag. Ja.
1: Nou, je hebt wel gelijk, niet altijd. Het was niet altijd loopzuiver, nee. Het is best heel ingewikkeld,
0: ja,
1: namelijk.
0: Moeilijk,
1: het is, ja, het is echt heel moeilijk. Je moet er precies op de goede manier inblazen. Ik heb hem weer even van zolder af en toe, dan kom ik hem tegen. En dan, ik heb echt

0: nog warme gevoelens voor dat instrument. Ik ben er niet mega goed in, maar ik mag hem nog graag even pakken.
1: Okay. Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
2: En wij gaan het zo dadelijk hebben over het derde kunstwerk van mijn gast Afke Boven. Dat is Matthijs Deen, of zijn Water Thrillers eigenlijk. Hij heeft er meerdere geschreven, maar eerst nog deze muziek. Een kampvuur. Ach, alles kan.

0: Kampvuur was de titel van dit werk van de Three Viola's. Floris Faber, Geerten Veller en Hessel Moeselaar. En dit werk is ontstaan, naar het schijnt, op het vorige Schiermonnikoogfestival. En het staat op een album dat nog moet verschijnen. Overigens, de volgende editie van het Schiermonnikoogfestival is 2 tot 8 oktober van dit jaar. Kijk, zo heeft alles toch weer met de Wadden te maken. Ook het volgende kunstwerk van Afke. Dat zijn namelijk de Wadden Thrillers van Matthijs Deen. Wat heb je meegenomen?
1: Nou, eigenlijk zou ik het liefst Matthijs Deen meenemen. Ja, want die man die was wat te zwaar tillen. Maar die man die kan gewoon heel mooi schrijven. En hij heeft natuurlijk die Wadden Thrillers over Leeuwen. En hoe hij dat beschrijft in alle simpelheid van woorden, waardoor het gewoon zo magnifiek is. Mm-hmm. Ja, dat vind ik. Ja, en het gebied, hij zuigt je ook mee dat gebied in. Dus het is herkenbaar. Ja. De mensen, een beetje dat nukkige ook wel eens een beetje. Weet je wel, dat herken je ook wel. Hij kan magnifiek goed schrijven.
0: Hij heeft er inmiddels 4 volgens mij.
1: Is dit 5? Volgens mij is de Visser 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ja, ja.
1: Ja, dus hiermee sluit hij ook weer een deel, een soort van reeks af. Mm-hmm. Maar ik kan me niet voor Matthijs, jongen, echt niet stoppen. Ik zou er nog even één achteraan hangen.
0: Kun jij voor de mensen die de Thrillers niet kennen, misschien een klein stukje voorlezen uit een van die delen? Ik weet niet welke je hebt daar.
1: Ik heb hier de laatste, dat is de Visser. Uh-huh. Hij lost dus eigenlijk gewoon moordzaken op en ondertussen ook iets in zijn eigen leven wat een rol speelt. Ja. Matthijs heeft een huis, of hij woont nu op Texel ook, dus daar speelt het zich ook wel af. Maar om even de simpelheid, mm-hmm, van woorden die zo herkenbaar zijn. Het is 2:30 en Leeuwen ligt wakker. Het waait. Ergens buiten klappert iets wat alleen klappert bij noordenwind. Het klapperde al toen Leeuwen een kind was. Ook toen lag hij er op slapeloze nachten bij noordenwind naar te luisteren. Altijd van plan om de volgende dag te kijken wat het was dat klapperde. Het kwam er nooit van. Nu ligt hij opnieuw te luisteren. Windvlagen komen aan en waaien over. Er is een kotter thuis gevaren. Hij vaag de dreun van de diesel horen aanzwellen en wegsterven. Hij ligt niet op zijn eigen kamer, maar in het tweepersoonsbed waarin vroeger zijn ouders sliepen als zijn vader thuis was. Was hij op zee, dan lag zijn moeder alleen. En al die jaren erna. De scheepsmotoren zijn hier minder goed te horen dan in zijn eigen kamer, maar toch. Hij realiseert zich dat niet alleen hij, maar ook zij het kon horen als de vloot thuis voer. Al was het vager en moest ze dus beter haar best doen om het te horen. Hij heeft haar nooit gevraagd of ze ernaar luisterde. Of naar het geklapper. Of dat ze gewoon sliep. Al die nooit gestelde vragen.
0: Ja, mooi hè?
1: Dan ga je toch nadenken. Denk, oh ja, al die vragen. Weet je, ik lag ook onder dat schuine dak. Dan hoor je al die zeevogels, van schooleksters tot, mm-hmm, poldervogels. Je hoort de zeemeeuwen, je hoort de wind, er kraakt iets. En dan denk je, okay, wat hoor ik toch, wat kraakt er? Je hoort buiten iets, en denk, wat is dat? Af en toe zo'n flits van de vuurtoren die tussen mijn rolgordijntje doorpiepte. Ja. Mm-hmm.
0: Ja. Ben jij weer op Ameland als je die boeken leest?
1: Ja, nou, op zijn minst in het Waddengebied. Ja. Maar wel, als hij zo'n scène beschrijft, dan lig ik ook wel weer even toch in dat eenpersoons bedje onder dat schuine dak. Hmm. Ja.
0: Ja, ja, mooi. De taal, die je bedoel, je hebt natuurlijk nu een boek geschreven, inmiddels de 5e druk. Je bent dus heel erg extra, behalve dan een beetje bij je werk, bij het journaal, nu heel extra met taal bezig geweest. Ben je ook bewust van de kracht van taal dan, van het geschreven woord? Dat het anders is dan teksten die worden uitgesproken?
1: Altijd al geweest. Ja? Vanaf dat boekje wat ik op mijn 4e schreef. Mm-hmm. Waar dus niet bestaande woorden tot mijn grote verdriet in stonden. Altijd. Mm-hmm. Ook het effect van woorden. Hoe je iemand neer kunt snoeien door net iets verkeerds te zeggen. Dus in je spraak, in je schrijven. In kleine kattenbelletjes. In WhatsApp berichtjes waar het ook zo vaak misgaat. Taal, joh. Het is overal om je heen.
0: Ja, ja. Heb jij de mensen die jij geïnterviewd hebt voor jouw boek, heb je die ook nog de gelegenheid gegeven om terug te lezen wat ze aan jou hadden? Ja, het gesprek wat je met ze had?
1: Ze hebben het allemaal gelezen. Mm-hmm. En ik dacht steeds, nou ben ik benieuwd wat er gaat. Want het is gewoon heel, soms ook heel rauw hoe het is. Wat er gebeurd is, hoe de dingen lopen. Mm-hmm. En vaak als mensen iets lezen wat dan ineens hun verhaal zwart op wit staat, dan schrikken ze zich rot. Ja. Dus ik dacht, nou, ik moet echt nog wel even gaan zitten en aanpassingen maken. Mm-hmm. Maar vrijwel niemand die wilde iets laten aanpassen. Eén iemand die in de politiek op Vlieland zat, die zei, ik heb wel heel vanuit mijn intrinsieke heftigheid gereageerd. Ze had ook net een baby gekregen, dus ze was vol in de emotie.
0: Ja.
1: Dus die zei van, nou, ik voel het nu anders dan toen. Maar ook daar, de nuance hoefde niet te veranderen. Het was, de kern zit erin.
0: Ja. Heb jij ook iets van de kracht van Matthijs Deen, die je kennelijk uitermate bewondert, heb je die ook meegenomen in jouw eigen schrijfwerk, denk
1: je? Nee, want ik heb ook alle boeken losgelaten toen. Hij heeft een heel mooi boek geschreven, De Wadden, over het ontstaan van de Wadden. Ik heb het bewust niet gelezen, omdat ik bang was dat ik dan juist meer van hem mee ging nemen. En dat wilde ik niet. Ik wilde echt mijn eigen verhaal schrijft. Dus ik heb Matthijs heel even losgelaten, het boek ingeleverd en toen als een malle naar de winkel om die laatste in zijn thriller reeks te halen.
0: Je hebt ook volgens mij dat boek geschreven in een soort van geïsoleerde toestand. Hè? Je hebt me teruggetrokken.
1: Ja, ik ben eerst naar Vlieland gegaan. Ik denk, daar ken ik geen kip. Dat is mooi rustig, want als ik naar Ameland ga, dan wordt het meteen te gezellig. Dan wil ik met iedereen bijpraten. Dus ik heb anderhalve week op Vlieland zitten schrijven en begin februari toch ook maar weer anderhalve week op Ameland.
0: Ja, ja. Jij presenteert behalve het gewone journaal ook het journaal in makkelijke taal. Dus sterk nog, je was de eerste die dat destijds deed. 2-3 jaar geleden alweer, denk ik.
1: Bijna 2 jaar nu. Ja,
0: ja. Ja. Dat is een ander soort verantwoordelijkheid. Met taal word je daarvan ook daardoor ook bewuster van de gecompliceerdheid van de taal die we doorgaans bezigen, heb je het al?
1: Ja, nou, zeker. Maar we proberen daar met het gewone, zeg maar, journaal er ook heel erg op te letten.
0: Ja.
1: Dus we zijn, ja, ik vind het sowieso. Ik heb ook wel eens tegen een wethouder gezegd, wat zeg je nou? Ja, jullie hebben met elkaar die hele ambtelijke taal, dat is prima. Maar vind je het zelf leuk? Mm-hmm. Vind je het niet veel fijner om gewoon normaal tegen elkaar te praten? Waarom moet dit? Oh, ja, daar heb je wel gelijk in. Waarom ga je een persbericht de wereld insturen vanuit de gemeente met allemaal ambtelijke taal? Houd toch op, dat wil toch niemand lezen?
0: Ja, ja.
1: En dat is met het journaal net zo. Waarom zouden er hele moeilijke woorden? We zijn van mens tot mens, dus laten we gewoon praten zoals we praten.
0: Ja, we doen ons best. Hè?
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja.

0: Sietse Bruksma met zijn vogelimprovisatie. Heerlijk. Fijn om naar te luisteren. Vind je het mooi, dit?
1: Heel mooi. En zo knap. Ongelooflijk, wat een kunstenaar.
0: Ja, ja, ja. Sietse Bruksma, die werkt veel. We hoorden hem ook al eerder toen Nienke Laverman te horen was. Want Sietse is de partner van Nienke. Dat wist jij dan weer ook heel te memoreren tijdens de muziek.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt bij RTL Boulevard ook gewerkt, hè?
1: Oh, tot grote frustratie van de docentenjournalistiek. Ja, maar heb ik heel veel geleerd.
0: Ja, ongetwijfeld.
1: Of, vooral ook heel erg kijken naar je doelgroep. Mm-hmm. En dus, dat is een vlotte kijker. Ja. Die wil gewoon lekkere, luchtige, makkelijke teksten. Mm-hmm. Met een grapje erin.
0: Ja.
1: Ja, dat leer je daar weer heel erg. Om even... Ja. Heel erg naar je doelgroep te kijken.
0: Heb je daar iets van meegenomen in het werk wat je
1: altijd
0: nu doet?
1: Ja? Altijd. Ik weet echt heel goed voor wie we het maken en wat we daarvoor moeten doen.
0: Ja.
1: Zeker. En ik moet ook heel vaak zeggen, ik roep best wel vaak van, hey, voor wie maken we het? Want soms vergeet je als journalist, van, ja, maar we moeten dit vertellen, we moeten wachten even.
0: Mm-hmm.
1: Ja, de kern van het nieuw, maar voor wie maken we het? Wat heeft onze kijker nodig? Wat willen ze van ons?
0: Ja, ja.
1: Daar moeten we over nadenken.
0: Dat is natuurlijk heel breed, hè? Want je doet behalve dat je die Formule 1 podcast doet. Je doet het journaal voor in makkelijke taal, het gewone journaal zo gezegd. Maar je doet ook nog de evenementen die het journaal doet. Zoals 4 mei herdenking.
1: Ja, wereldconcours muziekconcours. Ja. Daar zijn we dan komend weekend.
0: Ja.
1: Heel leuk. Ja, ja, je switcht. Dus je schakelt. Dus ja, dat heb ik bij RTL Boulevard toch heel erg geleerd.
0: Mm-hmm.
1: Om wat flexibeler en wat fluider te zijn erin. En dat maakt het werk heel leuk.
0: Precies.
1: De afwisseling.
0: Ja, ja. Even terug naar Matthijs Deen, want dat is een thriller. Die speelt op de Wadden. Ik begreep dat jij je debuut op tv als lijk hebt gemaakt. Hè?
1: Ik heb begrepen, de bekende Nederlanders die ooit in Baantje als lijk, die hun hele carrière explodeerden. Dus ik zit nog steeds te wachten. Maar als je als lijk op tv bent geweest, heb je het gemaakt, zeggen ze. Nou, dat was mijn eerste ding. In een reconstructie, ja.
0: Je zit naast de telefoon, maar ze bellen niet.
1: Nee, ik heb nog niks gehoord. Nou ja, ik zit bij de NOS. Dat is toch ook fijn.
0: Zo is het. Wij gaan naar jouw laatste kunstwerk, dat is muziek van Ludovico Einaudi. Nevelli heet dat werk. Of Nevelli, dat weet ik even niet. Waarom wilde je dit heel graag laten horen?
1: Ik wist dat ik hier ging zitten. En ik heb weinig educatie op het gebied van klassieke muziek genoten. Dus ik ben me heel erg gaan verdiepen in wat vind ik nou eigenlijk mooi. Dus ik heb gewoon playlisten aangezet op Spotify. En ik ben heel erg gaan luisteren. En ik kom terug bij A, verhalen, maar B ook... dat je meteen voelt dat je ergens staat. Ik vind het bombastische heel mooi van een Mozart en Bach. Dat vind ik mooi, omdat je dan weer waant in Wenen. Of in de Engelse elite, weet je wel, daar.
0: Ja.
1: Fantastisch. Of bij de zweefmolen. Want in de ouderwetse zweefmolen zitten ook vaak die muziekjes. Sta ik toch weer even in de feesttent op Ameland. Maar het is... En dit raakte me meteen. Mm-hmm. Heel gek. Toch ook een beetje in... Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Het klinkt lekker luchtig, simpel, dichtbij. Ik voel de natuur, ik voel de zee. En toen ging ik kijken, oh, nou, wat is dit dan? En van welk album komt het? En wat ik zag, was het van een album Islands. Toen dacht ik,
0: Alles valt op zijn plek hier.
1: Ja, echt niet bedacht.

0: Nefeli van en door Ludovico Einaudi staat op zijn album Islands, The Essential Einaudi. Islands, het kan geen toeval zijn, uitgekozen tot kunstwerk door mijn gast Afke Boven. In zijn eenvoud prachtig.
1: Zo hè? Mooi, zo ja. Mooi. Ik ben er bijna een beetje emotioneel van.
0: En waar zit hem dat dan in?
1: In de zachtheid, in het gemak, in de... Zoals dat voelt, hè? Je vliegt een soort van... Ja, vliegen klinkt alweer te robuust bijna. Maar je glijdt mee in die pianoklanken. En ik zit hier naar de cover van mijn eigen boek te kijken. En dan zie je die duinen daar en dan hoor je die klanken van die... Ja, ik vind het echt heel mooi.
0: Ja, prachtig. Jij zei eerder dat jouw zoon Jay, die speelt veel piano. Die probeert zichzelf dat eigen te maken.
1: Hij heeft de basis geleerd van een pianoleren in coronatijd. Aha. Ook nog via videobellen. En nu af en toe kruipt hij er weer. Maar vaak als we het niet in de gaten hebben. Dan krijg ik van zijn vader een filmpje van, nou, daar zit hij. En dan als hij merkt dat het gefilmd wordt, wordt hij ook boos. Dat mag niet. Ja. Maar dan toch, maar ook popmuziek. En probeert hij toch zelf. Hij heeft een supergoed oor daarvoor. Mm. Ja, echt heel mooi.
0: Ja. Ja, de vader van hem en jij zijn niet meer bij elkaar,
1: nee,
0: geloof ik.
1: Nee.
0: En hij gaat dan soms bij jou en soms bij je vriend en dan soms bij zijn vader.
1: Het is een beetje NOS afhankelijk. Dus met het wilde rooster van de NOS, daar past iedereen zich een beetje op aan. En dat werkt heel goed. We wonen bij elkaar in de buurt. En dat is allemaal eigenlijk heel goed en gezellig.
0: Ja. Ja. Het is ook belangrijk om je kinderen goed op te voeden, nietwaar?
1: Ja, en om goed, als het een beetje kan, goed met elkaar door één deur te kunnen. Soms werkt dat natuurlijk niet bij iedereen zo, maar ik ben heel blij dat het bij ons wel zo is.
0: Ja. Ja. Ik heb een tijd geleden in een podcast gehoord dat het jouw zoon is in... daar wil je niet over hebben, zie ik. Daar gaan we het daar niet over hebben. Ik zat nog even te denken, je bent nu aan de vijfde druk bezig van je boek.
1: Ja, klopt. In 5 weken tijd. Dat is echt ongelooflijk. Want je schrijft een boek en je denkt, nou ja, ik heb de bevalling gedaan. Het boek is er. Mm-hmm. En nu elke week was het, we gaan nog een druk. En we gaan nog een druk. En nou, ik had dit echt nooit verwacht. Nooit verwacht. Fantastisch. Ja.
0: Nou, kan ik me voorstellen dat een uitgeverij als Meulhof, toch een gerenommeerd uitgevershuis, dat die zeggen van, nou, we willen wel meer van je.
1: Er is iets, we gaan wel door met elkaar.
0: Ja.
1: Het volgende boek gaat niet over de Wadden. Ik ga ook niet vertellen waarover
0: dat
1: we wel.
0: Dat zou ik ook zeker niet doen.
1: Maar en toen was het wel van, dan kun je daarna weer over de Wadden gaan schrijven. Nou, wie weet. Ja. Maar ik dacht, weet je, een boek schrijven, je hoort van iedereen en dat is het natuurlijk. Het is wel even een klus. Maar en ik had er ook rekening mee gehouden dat ik misschien daarna er wel klaar mee was, dat het tegen zou vallen. Maar ik heb de smaak wel te pakken.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat er nog steeds twee zielen in jouw borst met elkaar strijden. Enerzijds dat eiland of die eilanden waar je nu zo mooi dat boek over hebt geschreven. Anderzijds het werk wat je bij de NOS doet. Je reist veel, want je woont ver van de studio. Dus je maakt veel kilometers om dat werk te blijven doen. Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment toch een van die twee gaat winnen.
1: Dat
0: je terug gaat naar het eiland bijvoorbeeld.
1: Ja, we zijn wel serieus aan het overwegen om een soort van basis weer op Ameland te creëren. Maar ik ben er ook nog niet aan toe om mijn werk bij de NOS daarvoor op te geven. Mm-hmm. Dat wil ik. Ik heb het echt ontzettend naar mijn zin hier. En de dingen die we doen, ik voel daar een belang. Ik vind dat fijn. Ik heb het naar mijn zin met mijn collega's. We moeten ergens een gulden middenweg gaan vinden. Maar de oplossing is denk ik wel nabij. Het is niet dat ik binnen nu in 3 maanden op Ameland zit. Ik wil het voor Jay goed doen. En dat is nu nog niet aan de orde. Mm. Maar het zit, wat in het vat zit, verzuurt niet. Hè?
0: Het rommelt een beetje.
1: Het rommelt heerlijk,

0: Nicholas Daniel op de op de hobo, ja, was dat precies, met de Doric String Quartet in een fijne posh English werkje van de Ray Vaughan Williams, Lovely Underwater. Fijn. Hey, nog een paar reacties die ik even met je wil delen, Afke. Wat een leuk programma. Voel jij je verwant met Lisbeth List? Vraagt iemand. Want die heeft natuurlijk ooit...
1: Ja, die is op Vlieland, was verbonden met Vlieland. Ik voel me misschien meer verbonden met Vlieland dan met Lisbeth List. Alhoewel, die mevrouw heeft een track record waar je u tegen zegt. Mm. Dus grote bewondering, wat minder verwantschap.
0: Oké, okay. En nog een laatste reactie van wat een heerlijk mens.
1: Oh.
0: Gaat over jou. Zo no-nonsense, zo heerlijk nuchter, geen diva-capsones. Ik heb ook zo van haar genoten tijdens de slimste mensperiode.
1: Oh, wat fijn. Dank je wel.
0: Ga zo door,
1: en op
0: Afke.
1: Het moment dat dat diva-gedrag aan de orde komt, dan mag je me een map gaan geven.
2: Panorama Zondag met Hans Smit. Op NPO Klassiek.
0: Ja, dankjewel voor je mooie culturele landschap waar we doorheen zijn gereisd de afgelopen 2 uur. We hebben meegezongen met Dolly Parton. We hebben ons ook een beetje voorgesteld hoe dat is als je thuis komt en Dolly staat in de kamer. Dat heb jij elke dag. We gingen terug in de tijd met Paleis Soestdijk. Jouw gevoel voor de geschiedenis kwam daaruit naar voren.
1: Ja, en nou druk op mijn schouders, want nu
0: ja,
1: zit het in mijn hoofd.
0: Gewoon,
1: hè?
0: Ja, oh, je moet nog heel veel doen eigenlijk. Hè?
1: Ik heb het druk.
0: Ja, precies. We bewonderden de prachtige schrijfstijl van Matthijs Deen in zijn thrillers over de Wadden. En we hadden natuurlijk het prachtige geluid van een eiland vormgegeven door Einaudi. Klinkt simpel, maar ga het maar eens nadoen. Oh. Als bedankje voor dit alles willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden. Dat is een persoonlijk muziekadvies van onze gewaardeerde muzieksamensteller Teun Faber. Het zal wel iets met zee zijn.
3: Nou, we borduren nog even voort op hoe die eilanden klinken, zoals Einaudi dat deed. In Nederland hebben we ook een jonge componist. Die heet Christian Verbeek. En we gaan even eiland hoppen. Sorry, ik laat je weer in de steek. We gaan niet naar Ameland, maar naar Texel. Hij is
1: heel
3: geboren
1: goed.
3: Op Texel. Maar je zei wel heel mooi aan het begin van de uitzending dat veel van die eilandervaringen en gevoelens ook op elkaar lijken. Of dat die nou, soms misschien zelfs inwisselbaar zijn. Maar hij is zo... Nou ja, en je zei ook heel mooi dat dat DNA van de eilander tot in de helmgrassprietjes eigenlijk voelbaar blijven. En zo is dat ook bij hem. Hij heeft een album gemaakt dat heet Texel Odes. Waarin hij terugkeert naar zijn geboorte-eiland. En ik wil aan jou een nummer laten horen dat heet Transience. En dat betekent zoiets als vergankelijkheid. En waarschijnlijk lag hij ook misschien op een dag of op iedere nacht op een eenpersoonsbedje onder een schuin dak. En dat je af en toe zo'n flits van de vuurtoren door het rolgordijntje zag binnenkomen. Je hoort hier hem op piano samen met Sterre Konijn. Dat is een echte alleskunner. Ze zingt en ze speelt Teremin.

0: Transients van Christian Verbeek met hemzelf aan de piano. Sterrenkonijn op de theremin en zingend. Het persoonlijk muziekadvies van Teun voor mijn gast Afke Boven.
1: Dank je wel.
0: Vond je het mooi?
1: Ja, ik vond het heel mooi. Ja. Ja. Goh, ook als je zo goed kunt zingen. Hè?
0: Ja.
1: Ik zou het zo graag willen.
0: Ik denk ook dat je hoort hier ook Ameland in. Hè? Behalve Texel hoor je hier ook Ameland in.
1: Ja, en, maar ook, ik voel ook wel een beetje de eenzaamheid. Weet je, zo'n uitgestrekt strand waar niemand loopt. Want ook in de zomer heb je dat. Hè? Je moet gewoon even bij de strandtent 50 meter naar links. En daar ligt niemand meer.
0: Precies.
1: Heerlijk. Ja, ja mooi.
0: Wel voorzichtig en niet in je eentje het water in.
1: Nee, altijd niet te diep alsjeblieft.
0: Nee. Goed, dank dat je onze gast wilde zijn.
1: Heel graag gedaan. Vond het heel leuk.
0: Jij hebt het Wereldmuziekconcours voor de boeg. Wat betekent dat? Wat ga je daar doen?
1: Daar gaan we zaterdag een programma maken voor de NPO. Om 8:30 zijn wij op de buis. En ja, daar komen natuurlijk heel veel echt van over de hele wereld. Iets van 20.000 muzikanten zijn daar in alle variaties bij elkaar. En we hebben een paar geportretteerd. We gaan ze volgen. En fantastisch.
0: Veel plezier daarbij.
1: Dank je wel.
0: En dank nogmaals. Jullie bedankt voor het luisteren. Dank voor de reacties in de app. Meer informatie over dit programma kan altijd via de site natuurlijk. En dit programma terugluisteren doe je in je favoriete podcast-app. We zijn er even tussenuit. Jawel, want we gaan met vakantie. De komende 6 weken herhalen we de 6 mooiste culturele landschappen van het afgelopen seizoen. Te beginnen met dat van Shaila Sital Singh volgende week. De complete lijst van die andere 5 die vind je op de website. Op 30 augustus zijn we weer terug. Dan gaan we op reis met pianist Jan-Willem Rozenboom. En dan beginnen we ook aan onze laatste 5 maanden. Want eind december houdt het op voor dit programma. Ian, zet nog even die golfslag eronder. Gewoon even voor het gevoel. Hebben we die ook nog even? Ja, daar is hij. Ook een beetje de zomer alvast. Hopelijk tot na de zomer dus. Hier zo het zomeravondconcert met opnames van het zomerse Wonderview van vorige week. Bij Kasteel Groeneveld, vlakbij Paleis Soestdijk. Wouter Plezier vertelt hier zo meer over. Ik wens je een mooie avond en alvast een hele fijne zomer.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week de negende van Antonín Dvořák. Wist je dat de schoonmaker van het Conservatorium van New York aan de basis staat van deze superbekende symfonie?
2: Harry T. Burney heeft vele avonden met Dvořák doorgebracht om hem spirituals voor te zingen.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
4: Hier, moet je opletten.
3: Chocomel?
5: Sloopmelk.
3: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
5: Sloopmelk.
3: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Vers aan tafel, vers aan tafel.
10: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel, bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
9: Vers
10: aan tafel.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers
10: aan tafel.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwssite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatst is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat komende dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het flink uit de hand in het land toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Wouter Plezier.

een fragment van het optreden van Hamraas. Lucie Le Laurent. Ze speelt afwisselend doedoek en fluit en Gorsit Dadbe, die horen we op de tar en de tamboer. Een opname gemaakt op het festival Wonderfeel op het landgoed Groeneveld in Baarn. Vorige week zondag, want het hele avond staat, de hele avond vanavond, het zomeravondconcert, staat in het teken van het festival Wonderfeel. We hebben opnames gemaakt afgelopen zondag. Concerten van onder meer het Kaleidoscope Chamber Collective met sopraan Catherine Dane. Het Symfonieorkest van Vlaanderen, straks delen uit Le Carnaval des Animaux van Saint-Saëns. En nog een nieuw stuk van Mathias Spee. Het ensemble Hamraas dus, het Paddington Trio en tot besluit van de avond blokfluitiste Lucie Horsch. En om 9:50 nog een impressie van Festival Wonderfeel in een reportage van Botte Jellema. Maar eerst het eerste optreden dat we gaan laten horen. Het Kaleidoscope Chamber Collective, bestaande uit Elena Urioste, viool, Lara van der Heijden, cello en Tom Poster, piano. En met Catherine Day brachten ze een heel avontuurlijk optreden, zeer gevarieerd. Nachtliederen van onder andere Amy Beach, Ludwig van Beethoven en Camille Saint-Saëns. En ook instrumentale stukken, zoals de geliefde en beroemde Notturno van Franz Schubert. Soir van Mel Bonis en het pianotrio D'un Soir Triste van Lili Boulanger. Als eerste drie liederen van Mel Bonis, Soir, Matin, opus 76... en daaruit het eerste deel, Soir, van Ludwig van Beethoven... een van zijn zogenoemde Scottish songs. Hij bewerkte die, de tweede, uit opus 108. En van Amy Beach dan het lied Elle et moi en Chanson d'amour... uit haar liederen voor sopraan, cello en piano, opus 21. Catherine Dane, de sopraan, met het Kaleidoscope Chamber Collective.

sopraan Catherine Dane met het Kaleidoscope Chamber Collective. Bestaande uit Elena Urioste, viool, Laura van der Heide, cello en Tom Poster, piano. Op het festival Wonderfeel vorige week zondag, 5 juli. Op het podium Het Veld, landgoed Groeneveld in Baarn. Hier in de buurt van Hilversum vond dat allemaal plaats. We hebben vanavond allerlei opnames gemaakt op het festival Wonderfeel. En na 9 ook een reportage hoe het eraan toe ging. Een reportage van Botte Jellema. Maar eerst maar eens dat optreden van het Kaleidoscope Chamber Collective. Dat ook zonder Catherine Dane stukken speelde zoals D'un soir triste van Lili Boulanger. Lili Boulanger, een van de belangrijkste Franse componisten van het begin van de 20e eeuw, maar toch nog altijd zeer weinig uitgevoerd. Lili werd in 1893 geboren. Ze was de dochter van een Russische prinses en zangeres en de Franse componist Ernest Boulanger. En toen ze 2 was, toen zag iedereen hoe ontzettend muzikaal ze was. En dat werd gekoesterd, dat talent. Maar ze kreeg op diezelfde jonge leeftijd ook een longontsteking die haar immuunsysteem zwaar beschadigde. Haar verdere leven zou Lili Boulanger ziekelijk blijven en afhankelijk zijn van de zorg van anderen. En daarom kreeg ze vooral privéonderwijs van haar ouders en van haar oudere zus Nadia. Al voor haar 5e ging ze met Nadia mee naar de lessen aan het Parijse conservatorium. En daar volgde ze ook muziektheorie en studeerde ze orgel bij Louis Vierne. En leerde ze viool, cello en harp. Lili compenseerde haar tere gestel met een ijzeren doorzettingsvermogen en realiseerde in haar korte leven een indrukwekkend oeuvre. Vanwege een uitbarsting van darmtuberculose die haar al jaren plaagde, moest ze halverwege 1916 vanuit Rome terugkeren naar Parijs. En vanaf dat moment wist ze dat ze niet lang meer te leven had. Hoewel ze bijna continu aan haar bed gekluisterd was, bleef ze doorwerken met een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen. Van Lili Boulanger, D'un soir triste, door het Kaleidoscope Chamber Collective.

D'un soir triste van Lili Boulanger op het festival Wonderfeel vorige week zondag. Op het podium het veld door het Kaleidoscope Chamber Collective. Elena Rios de viool, Laura van der Heijden cello en Tom Poster piano. En toen kwam Catherine Dane, de sopraan, zich weer bij het gezelschap voegen voor Violon dans le soir van Camille Saint-Saëns. Muziek uit 1907. Soms hoor je dat Saint-Saëns zich onbewust toch had laten beïnvloeden door de nieuwe muzikale taal van Claude Debussy, waarvan hij zei er niets mee op te hebben. De avond is warm en we horen heftig klinkende vioolmuziek die staat voor liefde en passie. De tekst is van de Franse schrijfster en dichteres Anna-Elisabeth Mathieu, Comtesse de Noailles. De eerste strofe van het lied is als volgt. Als de avond komt en alles rustig is in de warme natuur, ontstaat tussen boom en de goddelijke hemel een groot gekweld leven.

en gelachen dat we hebben onbetaalbaar op festival Wonderview. Catherine Dane, sopraan met Elena Urios de Viel en Tom Poster aan de piano. Op podium Het Veld, landgoed Groeneveld Baarder, speelde zich dat allemaal af afgelopen zondag 5 juli. Violon dans le soir was dit dus van Camille Saint-Saëns. Daarna het Kaleidoscope Chamber Collective weer, de drie muzici. Dus met Laura van der Heijden, celliste nu daarbij in de Notturno van Franz Schubert. Ja, Franz Schubert, tijdens zijn leven was zijn muziek eigenlijk alleen maar te horen in privésalons bij de mensen thuis. Schubertiades werden die bijeenkomsten genoemd, waarbij Schubert zijn muziek, voornamelijk liederen en pianostukken, liet horen aan een kleine, maar trouwe groep vrienden. Buiten die gelegenheden was Schubert's muziek nauwelijks ergens te horen. Zo heeft hij zijn eigen symfonieën nooit gehoord, behalve de eerste twee, die één keer werden uitgevoerd door zijn eigen schoolorkestje. Schubert leidde een leven zoals we dat voorstellen van een romantische kunstenaar. Arm, ziekelijk, miskend. Veel publiek trok hij dus niet. Sterker nog, hij gaf maar één openbaar concert tijdens zijn leven, notabene nog geen 8 maanden voor zijn veel te vroege dood. Erg druk was het er niet en ook de muziekjournalisten lieten het afweten. Die waren veel te druk met het concert van de immens populaire vioolvirtuoos Niccolo Paganini. In de maanden voorafgaand aan dat ene concert componeerde Schubert ineens 2 pianotrio's, terwijl hij zich daarvoor nooit echt had beziggehouden met dat genre. Schrijvend aan pianotrio nummer 1 besloot hij dat het middendeel niet goed paste en schreef hij een nieuw andante. Maar het overtollig geworden deel kennen we nu als de Notturno in S groot, die 2 decennia na Schubert's dood alsnog werd gepubliceerd.

Suite Notturno van Franz Schubert. Het oorspronkelijke langzame deel voor piano trio nummer 1. Maar hij verwierp het. En het kreeg een eigen leven als apart deel met de bijnaam Notturno. Elena Urioste, viool, Laura van der Heijden, cello en Tom Poster piano, samen het Kaleidoscope Chamber Collective op het festival Wonderfield. De hele avond zijn we daar. Althans, dat was vorige week zondag, maar wij zijn er met de opnames die we toen hebben gemaakt en ook nog een reportage iets na negenen, om de sfeer nog even te proeven. Maar het optreden op het veld door het Kaleidoscope Chamber Collective besloot met twee liederen van Cole Porter, C'est Magnifique en In the Still of the Night. Catherine Dane was er weer bij, dus opgaan.

0: En zo eindigde het optreden van Catherine Dane, de sopraan, met Elena Urioste, viool, Laura van der Heijden, cello en Tom Poster, piano. Met C'est magnifique en In the Still of the Night van Cole Porter. En dat allemaal op het podium, het veld. Het grote podium is dat in Wonderview. Voor het landhuis Groeneveld, landgoed Groeneveld, Paarn. Daar speelde het zich allemaal af. De hele avond zijn we er met de opnames die we vorige week zondag maakten.
1: Het zomeravondconcert. Met Wouter Plaisier op NPO Klassiek.
0: Ja, ja. We gaan dus vrolijk verder met Wonderfield. Met het Symfonieorkest van Vlaanderen. En pianisten Pavel Kolesnikov en Samson Tsoi. En Jeroen Olieslagers, die voordrachten hield bij een uitvoering van Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns. En we gaan dat niet helemaal horen, want we hebben nog veel meer in de aanbieding vanavond. Maar we laten in ieder geval een stuk horen uit Le Carnaval des Animaux. En daarin zit een gloednieuw stuk van componist Matthias Spee. Jonge Nederlandse componist. Hij was gevraagd om ook een dier voor Le Carnaval des Animaux te componeren. En hij koos voor de kwal. Ja, Matthias Spee laat zich graag inspireren door verhalen. Als kind was hij al gek op sprookjes en mythes. Niet alleen om te lezen, maar ook om zelf te verzinnen. En die liefde voor vertellen hoor je ook terug in zijn muziek. Kwal zometeen van Matthias Spee. Maar het is verstopt in Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns. Hier is het Symfonieorkest van Vlaanderen.

U bent een vrij zwemmend neteldier, gelatineus, parapluvormig lichaam, neerhangende tentakels. Zo kakel ik weer Wikipedia na, o kwal. Maar wacht even, u bent waarlijk een apart geval. In China, Japan en Korea bent u een delicatesse. In Europa niet bepaald gevonden als fresse. U wilt, zoals iedereen, overleven. En dat treft, want in het huidige klimaat blijft u drijvend paraat met tal van troeven. U kan tegen steeds warmer wordend water. Uw voortplantingsseizoen wordt verlengd en dat vindt u fijn. Uw larven ontwikkelen sneller en ook dat zal u plezieren. Het is lachen en gieren in kwallenland. Met andere woorden, en ordinair gezegd, het is niet overal kommer en kwal. Wie weet, bent u wel de nieuwe leeuw, koning der dieren. En wil de rest van het dierenvolk met u een afspraak versieren, met een bede, om adviezen ten einde zich beter te weren. Het kan verkeren, het blijft verkeren. Wie is er aan de bal? U toch, de kwal.

Zwaan, ongenaakbaar, duizend keer bezongen, duister blik, gemaskerd bent u. Wanneer u sterft, wordt dat een uitgesmeerd drama. Zwaan, ballet, muziek, zwaan, uw hoofd, uw nek. Men zegt dat u slechts moeizaam opstijgt. Wat een gemene roddel. Zo mooi, zo elegant, zo wel geen humor, dat moet gezegd. Dat is boven uw stand. Zwaan, waarom maken we van u geen werkwoord? Dan zouden we kunnen zeggen tegen een mens die elegant beweegt en zich daarvan is bewust... Wat zwaant u mooi. Of na mindere fortuinlijke omstandigheden waarbij de mens waardig is gebleven. Wat hebt u zich daar krachtig door gezwaand. Maar allicht haalt u uw snavel op voor het woord werk in werkwoord. U werkt niet. U bent. U zwaant. En wij kijken toe.

Dames en heren, lieve, al dan niet, zonnebrildragende zoogdieren. Apen en beren. We hebben het bijna verteerd. Dra is daar de finale. De zoete zinnen en zeden, de klanken in mijn gebeden, bijten zich uiteindelijk stuk op de wereld der dieren. Gooit zich de grabbel voor al die pracht. Buigt, knikt, zucht, lacht. Leven het leven.

0: We kwamen erin bij de fossielen in het carnaval der dieren van Camille Saint-Saëns. En we hoorden nieuw gecomponeerd De Kwal, muziek van Matthias Spee. Uitgevoerd op het festival Wonderfeel, vorige week zondag. Met het Symfonieorkest van Vlaanderen, pianisten Pavel Kolesnikov en Samson Tsoi en Jeroen Olieslagers hoorden wij de voordrachten doen.
1: Het zomeravondconcert. Met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, en er is ook een verslag gemaakt. Want ja, het is natuurlijk makkelijk gezegd. Festival Wonderfeel. Maar hoe is dat nou om daar te zijn? Nou, dan heb je toch het beste een verslaggever die daar eventjes een kijkje gaat nemen. Rond gaat lopen en links en rechts eens wat vragen stelt. Dan horen we ook de geluiden van het landgoed daar in Baarn. Landgoed Groeneveld. Verslaggever Botte Jellema maakt een impressie op Wonderfeel van twee uitersten. Een installatie van Caroline Burroways met live muziek door het Ademkwartet. En het traditionele familieconcert van Jelte de Jong.
2: Op het uiterste einde van het festivalterrein van

0: Bonneville is een klein meertje. Aan een paal hangen koptelefoons die we opzetten en dan horen we muziek van het Adamkwartet. Voor ons, op palen in het water, zien we 13 kinderjurkjes, gemaakt van reddingsvesten.
1: Wat is uw indruk?
2: De combinatie van natuurlijk de zwemvesten waar het van is gemaakt. Ja. En het beeld van deze jurkjes, die kleuren van die herkenbare zwemvestkleuren. En dan die puurheid en de innocence van die jurkjes bij het water. Ja, ik vind het heel indrukwekkend en ik ben heel blij dat ik de moeite heb genomen om dit eindje nog te lopen.
0: De muziek is geschreven door Charlotte Bray en de installatie is van Caroline Burroway. Ze legt me uit waar de titel Ungrievable Lives vandaan komt.
3: Ungrievable Lives comes from Judith Butler, philosopher, and she talks about the ungrievable life is a life that is not worthy of grieving.
0: De reddingsvesten komen van Lesbos en zijn daar achtergelaten door bootvluchtelingen.
3: So it's sort of in this rubbish dump basically, and I walked to the edge of the crevasse and I looked down, and it was literally like being physically punched in the stomach because there were thousands upon thousands upon thousands of life jackets, just mountains of them.
0: Duizenden reddingsvesten. En elk heeft ooit om een lichaam gezeten.
3: Every single one of those life jackets, those brightly colored little things, held, you know, a body. It was the absent body. And it made me understand the enormitude of what has happened.
0: Margot Colocci is violist in het Adamkwartet. En ze hebben ook een paar keer live bij de jurkjes gespeeld.
4: En dat was ook heel erg emotioneel. We hebben daar ook wel als kwartet de tijd voor genomen om eerst het kunstwerk te bekijken. En niet vlak voordat we op moesten, want het hing achter ons terwijl we speelden. En het was heel emotioneel. De titel alleen al, Ungrievable Lives, dat komt mensen, levens die onwaardig zijn. En dat concept alleen al is natuurlijk vreselijk. Dat het om kinderen gaat, maakt het nog 10.000 keer erger. Dus dat is wel echt iets wat ons heel erg aangrijpt.
5: Indrukwekkend.
1: Ja?
5: Heel mooi. Ja, het grijpt je aan. Besef dat wat er eigenlijk om je heen speelt. Ja, ik denk dat in combinatie met de muziek grijpt het nog meer aan.
0: Ja. Een lichter onderdeel van Wonderfeel is het optreden van het Jetze de Jong Super Trio met een familieconcert geproduceerd door het Amsterdamse jazzpodium, het Bimhuis.

0: En wij van het Jetse de Jong Supertrio. Je spreekt met de algemeen directeur. wij brengen de muziek van New Orleans. En dat is muziek die bij uitstek geschikt is om met kinderen mee te grooven, interactief mee te doen, zingen, ritmes, klappen, alles erop en eraan. Ja. In concertvorm, ja.
1: Je richt je hier nu eventjes echt op de jongsten die hier zijn. Hoe doe je dat?
0: Diep in mij begraven ligt ook nog een kleuter die heel erg van muziek houdt. Dus daar tap ik uit. En ik ben ook muziekdocent op de basisschool. Dus op allerlei manieren probeer ik het plezier wat ik heb met muziek maken ook bij hun op te wekken of te delen.
2: Wat is dit nou eigenlijk voor instrument? Weet iemand hoe dat heet?
3: Ja,
2: weet jij het? Een elektrische gitaar. Dat is voor een deel waar. Het is een basgitaar inderdaad. 100 punten voor jou, 100 punten voor jou.
1: Een van de dingen die je doet is de interactie zoeken met de kinderen door ze na te laten zingen. Zo. Het is echt heel erg leuk om die jonge gezichtjes dat allemaal meteen te zien doen.
0: Ja.
1: Dat is toch een soort van iets wat we als mens kennelijk gewoon... Bedoel je, de jongsten doen het al.
0: Ja, ik denk dat het universeel is dat we allemaal gewoon... We doen gewoon mee. En dat vind ik het leukste aan die kinderconcerten die we doen. Het is voor mij een grote leerschool in gewoon meedoen en maakt niet uit. En dat is heel gaaf.
1: Yeah. Ja, de muziek uit New Orleans feature je met name eventjes. Dat denk ik meteen aan de blues en de beginselen van de jazz natuurlijk. Blues denk ik toch ook aan heel verdrietige muziek.
0: Ja.
1: Wat niet per se is wat we vaak aan kinderen voorhouden.
0: Dat is weer een heel andere aflevering op de radio. Maar de blues... is eigenlijk een combinatie van misschien wel iets droevigs, maar wat je ook weglacht. Die beide emoties die dansen met elkaar in bluesmuziek eigenlijk. En in de loop van de 20e eeuw hebben we daar een beetje een verbastering van gemaakt van de blues. Dat iets heel triest is. Maar het is voor mij echt die beide dingen. Dus de lach en de traan, ja, die wisselen elkaar af in hetzelfde liedje.
1: En dan het plezier van de muziek maken daar natuurlijk.
0: Ja. Ja, je speelt het van je af eigenlijk. En dat is iets heel moois, denk ik.
4: Dankjewel!
5: Ja, op de achtergrond horen we het landgoed, de geluiden. Zo ben ik er ook nog eventjes. Terwijl ik toch hier in de droge studio van Hilversum... zit. De hele avond Wonderfeel. Opnames in het teken van dat festival hier om de hoek. Met ook Lucie Le Lurian en Rachid Dadbe, die elkaar kennen, in Rotterdam aan het Codarts Conservatorium Hogeschool. En ze vormden samen een ensemble, Hamraas. Vanaf dag 1 maken ze muziek op basis van dialoog, nieuwsgierigheid en gedeelde roots in modale en de makam-tradities uit Iran, Armenië, Turkije en Frankrijk. Als multi-instrumentalisten schakelen ze gemakkelijk tussen traditie en improvisatie en schrijven ze ook nieuwe werken naast het gebruik van eeuwenoude melodieën. Een optreden dat we aan één stuk gaan horen van Lucie Le Laurent op de doedoek en de fluit en Rachid Dadbe op de tar en de tamboer. Ik zou zeggen, laten we maar beginnen.

0: Lucie Le Laurent op de doedoek en de fluit en Gorchit Dadbe op de tar en de tamboer. Op het festival Wonderfeel. Niet op het podium Het Veld, maar dit was het podium De Stek op het landgoed Groeneveld in Baarn afgelopen zondag. En ook zo dadelijk blijven wij op dat podium De Stek met het Paddington Trio, dat zometeen. Maar goed, dit was dus het ensemble Hamraaz, Lucie Le Laurent, Rochit Dabbe. Wereldmuziek noemden we dat altijd vroeger op de klassieke zender.
1: Het zomeravondconcert. Met Wouter Plaisier op NPO Klassiek.
0: Het Paddington Trio liet van zich horen op Wonderfeel. Tullia Hero, viool, Patrick Moriarty, cello en Stephanie Tang, piano. Met het piano trio in A klein van Maurice Ravel. Ravel die al tijdens zijn leven moest wedijveren met de reputatie van Claude Debussy. In een brief aan muziekcriticus Pierre Laloux liet Ravel niet na te melden dat niet zijn collega, maar hij zelf de grote vernieuwer op het gebied van de pianomuziek was. Meneer, u schrijft uitgebreid over de individuele stijl van componeren die volgens u werd ontdekt door Debussy. Wel nu, mijn Jeu d'eau verscheen aan het begin van 1902, toen Debussy nog maar 3 stukken voor piano had geschreven. En vanuit pianistisch oogpunt zegt hij daarin niets nieuws. Ja, niet verwonderlijk dus dat de korte vriendschap met Debussy al snel strandde. Ravel zelf moet zich in de loop van zijn leven een eenling hebben gevoeld in Frankrijk, in tegenstelling tot de successen die hij in het buitenland vierde. Hij sjeesde als jonge pianostudent aan het conservatorium omdat hij niet goed genoeg was. En hij schreef zich vervolgens in als compositiestudent, een studie die hij evenmin zonder kleerscheuren doorliep. Als componist blijft Ravel een sphinx. Hij componeerde met de precisie van een Zwitsers uurwerk, aldus Igor Stravinsky. Maar Ravels muzikale preoccupatie met mechaniekjes en met de kindertijd gaan vrijwel altijd gepaard met een onderliggend gevoel van verlies en dood. Ook als persoon blijft Ravel op afstand, hoe groot zijn schare vrienden ook was. Waarom deze dandy bijvoorbeeld nooit een liefdesrelatie heeft gehad, blijft een raadsel. Was hij een homoseksueel in de kast, zoals wel wordt beweerd? Daar zijn geen aanwijzingen voor. Ravel zelf zei er niet meer over dan dat hij getrouwd was met de muziek. Zijn pianotrio in aanklein door het Paddington Trio.

0: het Paddington Trio. Tulia Hero, viool, Patrick Moriarty, cello en Stephanie Tang, piano. Op het podium De Stek. Dat was op het landgoed van Groeneveld in Baarn. Tijdens het festival Wonderfeel, vorige week zondag. En we hoorden het pianotrio in A, kleine terts van Maurice Ravel.
1: Het zomeravondconcert. Met Wouter Plaisier op NPO Klassiek.
0: Ja, nog één optreden van Wonderfeel vorige week zondag. En dat was weer op het grote podium, podium het veld. Lucie Horsch, blokfluit, Emmy Storms, viool, Plinio Fernandez, gitaar. En zij speelde duo's voor violen in een bewerking van Béla Bartók. En de Roemeense volksdansen van dezelfde componist. Alles in arrangementen. Béla Bartók, die met zijn studiegenoot Zoltán Kodály besloot een serieuze studie van de volksmuziek te maken. Iedere zomer trokken de twee met een fonograaf en wasrollen het land in. En met hulp van lokale informanten vonden ze boeren en veldarbeiders bereid om voor het apparaat te zingen. Weer thuis werden die melodieën opgeschreven en van pianobegeleiding voorzien. Maar met de Eerste Wereldoorlog brak er een donkere tijd aan. Honger, schaarste. Bij kaarslicht componeerde Béla Bartók zijn Roemeense dansen voor piano. Een zesdelige cyclus die later nog werd bewerkt voor orkest. De oorspronkelijke melodieën, verzameld in de periode 1910-1912, werden door de componist in een nieuw harmonisch jasje gestoken. Met name de laatste dansen zijn heel onstuimig en volgen elkaar eigenlijk zonder onderbreking op in een heel snel tempo.

Lucy Horsch op de blokfluit met Emmy Stormsfield en Plinio Fernandez gitaar. De duo's voor violen van Bella Bartok en de Roemeense dansen. Een selectie natuurlijk en arrangementen van die stukken. Op het festival Wonderfield, de opname gemaakt vorige week zondag op het podium Het Veld van dat landgoed Groeneveld in Baarn, hier om de hoek van Hilversum. Met ook nog Manuel de Falla, delen uit zijn suite Populair Español. Toen de Falla in 1913 bezig was met de voorbereidingen voor de eerste uitvoering van zijn opera La Vida Breve, kreeg hij van sopraan Luisa Vela, die een van de hoofdrollen vertolkte, het verzoek om wat liederen in Spaanse stijl te schrijven. De Falla gaf gehoor aan het verzoek en harmoniseerde 7 bekende volksliederen uit verschillende Spaanse regio's op een hele eigen manier.

applaus vorige week zondag. Na muziek van Manuel de Falla, delen uit zijn suite populair Espanol. En we horen ook nog Bordel uit de Histoire du Tango van Astor Piazzolla. Lucie Horsch, die nu ook zong. En Amy Storms viool en Plinio Fernandez gitaar. Deze avond in het zomeravondconcert op NPO Klassiek hoorden we opnames gemaakt vorige week zondag op het festival Wonderfeel op de diverse podia. Podium De Stek en podium Het Veld op het landgoed Groeneveld in Baarn. En dan is het alweer bijna gedaan met het zomeravondconcert. Maar niet getreurd, van straks na 11:00 tijd voor Vrije Geluiden. En Steve Reich krijgt het laatste woord van ons. Zijn The Desert Music. Een live uitvoering die een tijdje geleden op NPO Klassiek klonk. Nog een paar minuutjes. Nog een fijne avond en geniet zometeen van Vrije Geluiden met Anne Maartje Lemerijs.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. En legendarisch was het. Het Malerfeest in 1995. De beste orkesten en dirigenten ter wereld kwamen naar Amsterdam. Herbeleef het deze week met Mahlers 9e symfonie door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
5: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
6: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
9: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een watertekort in Nederland komt dichterbij. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet die commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De commissie zegt dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat kan nu snel een feit worden. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. FIFA-baas Infantino verdedigt de hoge ticketprijzen op het WK voetbal. In een interview met de Zwitserse televisie wijst hij erop dat vrijwel alle stadions vol zitten en dat kaartjes legaal voor veel geld worden doorverkocht. Infantino zei ook dat de FIFA overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken. In de wielerwereld gaan steeds meer stemmen op om koersen in de zomer aan te passen om de hitte te vermijden. Wielervakbond CPA pleit voor vroegere starttijden en de leider in de Tour de France, Tadej Pogacar, wil helemaal geen koersen meer op plekken waar het zomers warm is. De toeretappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege de hitte. Er gold code rood in dat deel van Frankrijk. De heuvelachtige etappe naar Ussel werd gewonnen door Mathieu van der Poel. Het weer. Vanuit het noorden trekt bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden begint de dag met wat bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Welk boek lees jij deze zomer?
3: Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije Geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
11: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Het is vandaag 12 juli 2026, precies 17 jaar geleden dat woordkunstenaar Simon Vinkenoog overleed. En volgende week zaterdag zou hij 98 geworden zijn. Vandaag dus een Vrije Geluiden in het teken van Simon Vinkenoog. Laten we de nacht inluiden met muziek waar Vinkenoog van hield. Monk's Dreams van Thelonious Monk.

0: Dat was Monk's Dream van Thelonious Monk. En daarmee is de nacht geopend en maken we ruim baan voor Simon Vinkenoog. Het is vandaag zijn 17e sterfdag en volgende week zou hij 98 geworden zijn. Dus we vieren hem en zijn woorden hier komend uur.
1: Stem uit de groef. Mijn stem mag met mij een heel leven mee. De plaat draait verder en mijn stem ligt vast in een zwarte groef. Een stem die opgroeit, hoog uitschiet, laag lacht, soms meetrilt, zich vergeet dan, hikt en huilt. En als ik slaap heb, gaap ik. En als ik high ben, lach ik. En als ik muziek hoor, luister ik. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

0: fade out.
1: Ik ben verdronken in een polder, in een sloot. Onder water, vol tegenvoeters, tussen kikkers en koos.

ik ben. Wie ik ben. Ik ben een naamdrager. Simon Vinkenoog heet.

Simon Vinkenoog, glas stem uit de groef. En de muziek die je hoorde maakte hij samen met Spinvis. Maar hij schreef dit gedicht al in de jaren 60 voor een plaatopname. En dat opende voor hem de wereld naar het schrijven van poëzie voor opname. En daarmee werd hij echt uitvoerend dichter. En dit was het tweede project samen met Spinvis. Ritmebox heet deze cd. In 2008 maakten ze hem. En in 2006 maakten ze al het album Ja. 2 jaar later dus deze. Maar eerst, wie was Simon Vinkenoog? Ik houd bij de feiten. Hij werd geboren op 18 juli 1928 en groeide op in de Amsterdamse Pijp. Toen hij 16 was, werd hij bediende bij uitgever Querido. Toen hij 18 was, verwekte hij min of meer per ongeluk een kind bij Jenny. Ze trouwden. Dat zou hij later in zijn leven nog wel vaker doen. Na 2 jaar scheiden ze weer. In datzelfde jaar vertrok hij met zijn tweede vrouw naar Parijs, waar hij kunstenaars als Zadkine, Corneille en Appel leerde kennen. In 1950, hij is dan 22, schrijft hij Brieven uit Parijs en publiceert hij gedichten en gesprekken met Franse schrijvers. Een jaar later stelt hij de bloemlezing Atonaal samen, waaruit de beweging van 50, de vijftigers, ontstaat. Hans Andreas, Remco Kampert, Hugo Claus, Gerrit Kouwenaar, Hans Lodijzen, Lucebert, Paul Rodenko, nog een paar. Ik lees een gedicht voor van Hans Lodijzen dat Vinkenoog in deze bloemlezing plaatste. Geef mij de hand, zo zacht en goedgeefs, de hand die liefde als een sjaal uitspreidt. De hand die een doorn is in de zijde van de nacht en de regen overschaduwt. Doodsbenauwd is de hand, een keizer. Geef mij het lichaam zachter dan zeewind, zacht als een vos. Dan zal ik niet meer vragen, de storm van mijn ogen zal lachen in zonlicht. Een waaier van lente, gelijk, een zaad dat ontplooit tot lach en droefheid. Nevel en rood, daar hangen de bloemen, de vingers van de hand. Raak mij zachtjes aan, in mij woont een raadsel. Soms wandelt het in jouw wereld, soms wandelt het dagenlang. Soms rust het uit in jouw ogen. Laat me je hand zien, morgen zal ik een andere zien. Ik ken jouw leven omdat de zon met jou wat te doen heeft. Onspreekbaar, al red mij uit dit koude huis, onspreekbaar. Mijn handen breken op de muziek die uit de wolken lachend zingt en neerligt en lachend neerligt. Onspreekbaar, al red mij uit dit koude huis, onspreekbaar. Neem me mee op een lange reis, daar waar de hemel de populier kust, daar waar de vissers volle netten ophalen. Neem me mee. Ik zal in je schoot liggen, net als het landschap in de grijze pij van de ceremonieuze hemel. Neem mij mee. Ik ben een rijk iemand. Onspreekbaar. O, red mij uit dit koude huis. Onspreekbaar.

0: De vierde mazurka van Chopin. Een van de allermooiste stukken die Chopin schreef, naar mijn bescheiden mening. Gespeeld door pianist Lestari Scholtes. En het gedicht Mazurka van Hans Lodijzen door Simon Vinkenoog in de bundel Atonaal geplaatst in 1951. In 1952 vermeldt de tijdlijn van Simon Vinkenoog's leven, zeer zorgvuldig opgesteld door de Koninklijke Bibliotheek, het volgende zeer belangrijke zinnetje. Maakt kennis met cannabis.
1: Dit is een lied over een plant.

Nederwiet van Doe Maar met de stem van Joost Bellingfante. En deze muziek nu dus om het belangrijke moment in het leven van Simon Vinkenoog te markeren waarop hij kennis maakte met cannabis. 1952. En dat deed wel wat, want 2 jaar later debuteerde Vinkenoog met zijn eerste roman Zolang te water. In 1958 maakte hij een documentaire voor de VPRO, De Taal van de Machine. Oh, en hij scheidde van zijn tweede vrouw. Hij is op dit moment pas 30, hè? Ik moet wat sneller door die biografie heen, anders hou ik helemaal geen ruimte voor taal en muziek meer over. Hij houdt van free jazz, trouwens. Hij heeft een gedicht dat Thelonious Monk heet, vandaar dat ik daar de nacht mee inluidde aan het begin van dit uur. En hij trad graag op met jazzmuzici. Het is geen hele goede opname, maar wel te mooie muziek en woorden om niet te laten horen. Ik heb een live opname uit 2006, Beaux Arts Trio en Vinkenoog. Ze voeren een gedicht van Lucebert uit. Ik draai een kleine revolutie af.

verdicht van bloedje werd. Ik draai een kleine revolutie af. Ik draai een kleine mooie revolutie af. Ik ben niet langer van land, ik ben weer water. Ik draag schuimende koppen op mijn hoofd. Ik draag schietende schimmen op mijn hoofd. Op mijn rug rust een zeemeermin. Op mijn rug rust de wind. De wind en de zeemeermin zingen. De schuimende koppen ruisen. De schietende schimmen vallen. Ik draai een kleine mooie riksvonde revolutie af. En ik val en ik ruis en ik zing. Ik draai een kleine revolutie af. Ik draai een kleine mooie revolutie af. Ik ben niet langer van ons. Ik ben weer waar. Ik draag schuimende koppen op mijn hoofd. Ik draag schietende schimmen in mijn hoofd. Op mijn rug rust een zeemeermin. Op mijn rug rust de wind. De wind en zeemeermin zingen. De schuimende koppen ruisen. De schietende schimmen vallen. Ik draai een kleine mooie ritselende revolutie af. En ik val en ik ruis en ik zing. En ik val en ik ruis en ik zing.

0: draai een kleine revolutie af. Woorden van Lutjebert, voorgedragen door Simon Vinkenoog. En van muziek voorzien door Boos Art Trio. In Nijmegen 2006, 3 jaar voor zijn dood. Maar weer even terug naar de chronologie van zijn leven. En ik ben in de jaren 60 aanbeland. In 1960 trouwt hij zijn derde vrouw. In 1961 maakt hij een serie literaire radioprogramma's voor de VPRO. Het Woord Betrapt. Hij organiseert in die jaren ook een serie jazz- en poëzieavonden in de Amsterdamse jazzclub Sherazade. Hij publiceert een biografie van schilder Karel Appel. En hij richt het tijdschrift Kunst van Nu op. Oh, en hij wordt gearresteerd vanwege het bezitten van zijn inmiddels zeer geliefde marihuana.
1: Decadentie!
2: Het erekruiden. Cannabis. Mijn oudste en meest betrouwbare vriend.

mede cannabis. Zowel revolutie als religie, cannabis. Zowel overwinning als strijd, cannabis.

0: is het geld om te sterren gebroken. Zowel economie als muziek.
1: Zowel wiskunde als schoonheid.
0: Zowel de trotsplezier, met oudste en meest betrouwbare vriend. Met leermeester en metgezel. Met tijdboom door de eeuwen. Met orakelcel en mensenleden. Mamma mia marihuana. Zowel de revolutie als religie. Zowel economie als
2: muziek.
1: Zowel wiskunde als schoonheid.
3: Mamma Mia Marihuana, zijn oudste en meest betrouwbare vriend. Nog een nummer van het Vinkenoog Spinvis project Ritmebox. En ik ben biografisch pas halverwege de jaren 60 en ik sla al allerlei bizarre details over, maar ik zal toch een beetje vaart moeten maken, wil ik zijn levensverhaal af kunnen maken voor middernacht. Hij organiseert een groots poëziefestijn in Carré. Hij publiceert, hij vertaalt. Hij zit een tijdje in het Huis van Bewaring van Utrecht vanwege weer die marihuana. Hij reist door Marokko, Amerika, Mexico, Italië, Zweden, Groot-Brittannië. Hij scheidt weer en krijgt weer een nieuwe relatie. Hij trouwt en krijgt een dochter.

De levende pennenvrucht. Ik ben niet meer van deze wereld. Ik ben de wereld. En dat ook niet langer dan het moment waarop de wereld ontstaat. De stenen schaduw wijkt voor de sterrenhemel onder een schroeiende zon. Ik ben geen mens meer tussen mensen. Ik ben geen angst meer tussen angsten. Ik ben een wind tussen winden. Ik ben een golf te midden van golven. Wat wil ik nog vervolmaken? Niets dan mijn eigen leven. Hoe volmaakt? Als deze golven, een en al beweging, op dit ene eeuwigdurend ogenblik. Een zonnebril helpt niet tegen doodsangst. Ook schrijven is niet het leven vasthouden. Schrijven is van dood in leven op dood in leven overgaan. Te kunnen sterven om geboren te worden.

Het gedicht De Levende Pennenvrucht van Simon Vinkenoog en muziek van Else Marie Bade en Jacob Kierkegaard, Sirocumulus. In de jaren 80 begint het prijzen te regenen voor Simon Vinkenoog. De George Orwell Globe Literatuurprijs, de G.H. Schavenzandeprijs. In 1989 scheidt hij voor het laatst en trouwt hij voor de 6e en laatste keer. De Johnny van Doornprijs, de C. Buddingprijs, de Gert-Jan Lubberhuizenprijs, ik verzin het niet. Hij treedt internationaal op, wordt jurylid van de Poetry Slam. In 2005 is hij dichter des vaderlands nadat Gerrit Komrij besluit terug te treden. In 2008 wordt zijn 80ste verjaardag gevierd in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam met een publicatie Verzamelde Gedichten. Vinkenoog verzameld. Hij is ziek en zijn been is er slecht aan toe. In 2009 moet het been geamputeerd. En op 12 juli overlijdt hij in Amsterdam aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Het laatste nummer van het Vinkenoog Spinvisproject. Eindgoed, al goed, heet het. En ik sluit af met mijn lievelingsgedicht van Vinkenoog. Dat heet Tune. En dat mogen de laatste woorden van vanavond zijn. Dus eerst wens ik je vast een hele goede nacht. Komende twee weekenden hoor je hier bij Vrije Geluiden een paar zomerspecials die ik voor je op ga nemen komende week. Waaronder een gesprek met actrice Olga Zuiderhoek. In augustus spreekt collega Huurdeman je vanaf deze plek toe. En vanaf half augustus geef ik weer live Acte de Présence. Goedenacht, tot de volgende. Tune. Luister. Ik heb Armando viool horen spelen. Zeg niet zo wat. Ik heb Jan Kramer zien huilen. Zeg niet zo wat. Ik heb Gerrit Achterberg een gedicht horen maken. Ik heb een vriend voor mijn ogen zien sterven. Doof en blind, stom en verlamd ben ik geweest. En nu ik weet, laat het weten niet meer los van mij. Je hoeft maar te kijken en te schrijven, of zingen, spelen, schilderen en registreren, want je bent toeschouwer en deelnemer beide. Je bent het spel en de speler. Eén ontzagwekkende seconde voor de spiegel. Eén diepe ademhaling waarin alle dialogen, alle tegenspraken. Het zijn de open ogen die het licht omhelzen.

0: NPO Klassiek. Ga deze zomer mee naar de mooiste muziekfestivals in Nederland en daarbuiten. We zijn er live bij met het NPO Klassiek Zomeravondconcert. Beleef de Zeister Muziekdagen, de Bayreuther Festspielen en de BBC Proms. Het Zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster.
2: Vers aan tafel, vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers.
3: Aan tafel.
4: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers!
3: Aan tafel!
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
6: Het is vet gezellig, man!

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van maandag 13 juli. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Dat zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.